0: moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-toestel was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechter long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

2000. I wanna make you mine.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele land het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. De opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knoppeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechter long van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet, 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Tom Jones. Tom Jones, een van de vele successen van Tom Jones. Als je een boek zou schrijven over Tom Jones, nou, dat is er wel eens geweest volgens mij, dan is er bladzijde nog een keer, bladzijde nog een keer, met al die successen van hem.
1: Wat goed.
0: Ja.
1: Ik zit te kijken waar ik hem dan... Oh, I've Got a Woman. Ja, die is not unusual.
0: En misschien ken je hem ook van televisie, want hij zit al heel lang in de jury van British Got Talent of zo.
1: Ah. Oh ja, dat is waar ook. Zag een fragmentje voorbij komen.
0: Tom Jones.
1: Ja.
0: De rokkenjager, zo werd hij ook wel genoemd.
1: Sexbomb.
0: Ja, precies.
1: Ja,
0: niet alleen daardoor, maar hij was... En volgens mij is hij al een eeuw getrouwd ongeveer. Dus dat, of hij zo'n rokkenjager is, weet ik hem niet. Maar dan krijgt iemand zo'n stempel opgedrukt. En dat is het dan. Okay. Nou, ik heb een ander stempel. Gaan we niet over hebben, hoor. Alle goed dat jullie bent in de studio.
1: Goedemorgen. Ja.
0: Voor iedereen goed dat jullie er al zijn, want het is best 0606. Best wel vroeg eigenlijk.
1: Nou, behoorlijk.
0: Maar goed, het is natuurlijk de tijd, de start van de gepresenteerde radio-uitzendingen van Radio M Utrecht. En wij mogen altijd starten met Utrecht is wakker. Dat doen we ook. Dus bij deze, met heel veel onderwerpen op Facebook hebben we al een vraag gezet. Ik heb het al gezien, maar we gaan er zo meteen op terugkomen. Jij hebt al even door de kranten gebladerd. We gaan zo even kijken naar de voorkanten van de kranten. We hebben het over het weer met Margot vandaag. Want ja, wat voor weer krijgen we dan weer vandaag voorgeschoteld?
1: Ja, dat was net best fris.
0: Het was wel weer een stukje frisser dan gisteren. Dat is heel gek eigenlijk, ja. Ik had hier onderweg naartoe geen mistbanken. Even een vlaagje en doe niet meer. Ik dacht, misschien is het wel mistig. Maar ja, dat is ook per dag verschillend. Per dag. Goed, voor de mensen die wakker zijn en die het leuk vinden, jullie dus allemaal, zeg ik dan, even appen met ons.
1: Ja, kom maar bij in de app of op Facebook kun je trouwens ook een berichtje achterlaten.
0: Zeker.
1: Radio M Utrecht.
0: Met veel muziek, nieuws, weer en verkeer.

0: daar zou wel een behoorlijke traan gelaten zijn. Ik kan me dat niet herinneren. Ik vond het ook jammer dat ze stopte, Agda en de Munner.
1: Ja, snap ik.
0: Maar ze kwamen ook weer bij elkaar. En eigenlijk weet je dat vooraf. Echte vrienden zijn de vrienden voor het leven. Agda en de Munner weer helemaal terug. En de ondersteuning van Radio M Utrecht met hun nieuwe single. Niets doen. Nou ja, niets doen, zo heet hij dus. Ja, wij ook niet. Nu. We hebben lekker geluisterd naar de muziek. Maar nu hebben we weer al te doen. Best wel wat geleerd.
1: Ja, zo. Laten we maar eens mee beginnen.
0: Heb jij ook Facebook voor je staan?
1: Ja.
0: Met de vraag. Ja, je wel. Want je hebt ook al naar reacties gekeken, zei je net tegen mij.
1: Ja, heel snel even vluchtig gescand. Want we stellen een vraag weer vandaag aan jou. En dat is, wat merk jij van zwerfafval en opengebroken vuilnisbakken? Ja. Of vuilniszakken trouwens. Sinds de invoering van statiegeld op blikjes neemt die overlast namelijk fors toe. Hm? Ja, in Utrechtstad moet ik even op mijn eigen ervaring beginnen natuurlijk. Ja, daar zie ik het wel. Vooral op de dag dat het vuilnis wordt opgehaald.
0: Ja?
1: Nou, alles ligt op straat. Die meeuwen, die schranzen ervan.
0: Maar wacht even, want ik moet even. Ik heb al heel lang ondergrondse containers voor het restafval. Mm. Ik heb een groen bak, ik heb een oranje bak, een oranje klep voor het plastic. Ik heb een bak voor het papier. Ik heb dus 3 grote containers voor.
1: Oh.
0: Dat kan natuurlijk niet iedereen hebben. Maar en dan ook nog restafval, dus bij ons gebeurt dat niet. Ja, wel eens staat er wat naast de ondergrondse container, maar over het algemeen niet. Dat gaat er tegen. Maar het kan ook niet overal, want jij woont in de binnenstad natuurlijk.
1: Ja, exact. En dan heeft het weer. Ik heb wel eens opgezocht hoe dat komt dat wij geen containers hebben in de straat.
0: Ja.
1: Nou, dat komt omdat de archeologische waarde van de grond in de binnenstad te veel waard is om daar een ondergronds container te plaatsen.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dus ja, ik zou dan een stukje verder moeten lopen, maar die zit altijd vol bij de Sint-Jacobstraat. Dan denk ik, nou, ik ben er 2 keer heen gelopen voor niks, met een stinkende zak om me heen gevouwen. Ja. Nou, ik dacht, nee. Maar goed, ja, die overlast die neemt dus wel toe. En ik weet niet wat de gemeente daar nou aan kan doen. Want ja, mensen die op straat leven, die gaan op zoek naar die statiegeldblikjes.
0: Nou, natuurlijk.
1: Uit die zakken.
0: Ja.
1: Dus dat is gewoon, ja, begrijpelijk ook. Want ja, het levert geld op, maar het is wel een probleem. Want alles slingert op straat.
0: Ja, ja. Zijn dan blikjes het probleem? Want ik zie inderdaad ook als ze aan het fietsen zijn of zo. Dan zie je inderdaad wel mensen die inderdaad uit prullenbakken, die de gemeente heeft neergezet, blikjes halen. Dan denk ik, ja, begrijp ik wel natuurlijk. Maar dat zit dan wel in die bakken al, zeg maar, die gekleurde bakken.
1: Ja. Ja, nee, soms dan wordt het vuilnis aan de straat opgehaald hier bij ons in de binnenstad. En dan ligt die zak gewoon op straat.
0: Ja.
1: Maak ze gewoon open. En alles ligt dan op de.
0: Maar wat doe jij? Je hebt geen container, maar is er niet een buurtcontainer behalve dan die ondergrondse? Of is dat te ver weg? Want ik begrijp dat nog niet helemaal. Heb je niet een grote container waar je de zak in kunt gooien?
1: Nee, moet altijd langs de weg. Ja, want dan komt er vuilnismannen komen door de straat. Ja, dat is vaak een probleem.
0: Heel ouderwets. Nou ja, je zegt het, maar dat is natuurlijk logisch. Ja,
1: exact.
0: Dat dieren daarop afkomen. Ja,
1: die meeuwen, joh. Oh, ik dacht echt, op een gegeven moment sta ik aan het strand. Lijkt net Scheveningen.
0: Welke dag is dat? Want dat is de feestdag van de week natuurlijk voor de dieren.
1: Dinsdag en ook vrijdagochtend.
0: Kom eens even hier. It's Friday. It's Tuesday. Yes. We gaan op. Ik snap dat, ja. Die dieren, die kun je niet tegenhouden natuurlijk. Maar goed, zwerfafval in het algemeen is een probleem. Dus daar willen we vandaag, in die tijd bij ons in Utrecht is wakker, maar ook bij Aard in Utrecht komt thuis. En bij Connie over praten tussen 12 en 2 aan tafel.
1: Ja, wat merk je ervan? En van die opengebroken vuilnisbakken. We willen weten wat jouw ervaringen daarmee zijn. Laat het weten in de app van ETV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: 8 minuten voor 6:30. Utrecht is wakker. Dit zijn de Turtles.

0: ask me why. Vraag me niet waarom. Billy Joel.
1: Nou, ik had het er straks over Tom Jones. Hoeveel bladzijden je kunt vullen met betrekking tot hoeveel nummers hij heeft geschreven.
2: Nou.
1: We komen nog terug op Tom Jones. Maar Billy Joel, dat is er ook eentje. Hij is op een gegeven moment zelf gestopt met zingen. Hij heeft wel heel veel producties en dingen geschreven. Een film ook volgens mij, of televisie zeg maar. Maar Don't Ask Me Why is een van die grote successen van hem. Ja, en dan heb je nog Goodnight Saigon. Dat blijft me altijd bij. De grote nummer 1 hit uit de top 100 van 1983. Prachtig nummer natuurlijk, maar dat is van een heel ander kaliber. En hij heeft heel leuke muziek gemaakt. Ik wil nog even terug naar Tom Jones. Hadden we het over de rokkenjager. Dat riep ik omdat dat in mijn hoofd zat, van dat werd altijd gezegd over hem. Ik denk, nou, dat zal toch nu wel afgenomen zijn. Maar jij hebt iets gevonden over Tom Jones?
2: Ik heb de laatste roddelpers doorgebladerd. en daar heeft hij een confession gedaan.
1: Ja, en?
2: Iets van 250 vrouwen heeft hij gehad. 250.
1: En ja, met allen heeft hij dan, ik houd netjes, heeft hij dan gezegd, ik hou van jou en ik blijf je trouw, of niet?
2: Ja, er staat affaires. Dus ik weet niet. Ja. Maar ik vind het wel een charmante man, als ik hem zo zie op de foto's.
1: Maar ja, wel een,
2: dus dat hij dat wel zegt tegen
1: als vrouw. Val je dan voor, terwijl je al weet dat iemand zo'n zo'n stempel heeft en dat ook echt waar maakt van een rokkenjager en dan weer die en dan weer die vrouw, dan geloof je toch niet meer in.
2: Ja, misschien maakt het ze ook helemaal niet uit.
1: Nee, dat is ook waar. Ja.
2: Ze willen gewoon met Tom Jones, de sex bomb.
1: Ja, inderdaad. Harlem Plus, dit is Blondie op Radio M Utrecht.

0: Blondie.
1: Blondie en Heart of Glass. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht. Eens even kijken. Ja, een weerbericht van Margot. Margot, ik breng je uitgebreid bij ons in de uitzending. Om 7:10 natuurlijk als eerste. En dan steeds om 7:10. Dus 7:08 en 7:09. Maar dit is alvast even een weerbericht van haar. Vanuit haar weerkamer laat ze weten dat er vandaag veel ruimte voor de zon is in Midden-Nederland. Het is nu en het blijft ook droog vandaag. En bij weinig wind komt de temperatuur uit op zo'n 17 of 18 graden. Lekker voor uitzicht. Ik denk dat de temperatuur nu al onder nul is. Onder de 10 is. Ja, onder nul.
2: Maar ja, ergens onder de 10.
1: Ergens wel, maar niet in Midden-Nederland. Dus het is graad of 8, 9 of zo, denk ik. Of zo.
2: Ja,
1: en ik refereer aan het feit dat ik al gelezen heb. Vanavond en vannacht wordt het weer vrij helder. Het gaat afkoelen naar 9 graden. Dus ik denk ook nu dat dat wel het geval is.
2: Hmm.
1: En ook morgen overdag verloopt in Midden-Nederland droog. Met flink weer wat ruimte voor zon, net als vandaag. En dan komt de temperatuur zelfs tot 19 graden.
2: Oké. Okay.
1: Het is alweer bijna lente, moet je zomaar denken.
2: Nou, het voelt wel zo, ja.
1: Oké. Okay. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ABB. Net nog een file op de A1. Dat had te maken met een ongeluk richting Hoevelaken. Maar de weg is weer helemaal vrij. En dat is een goede zaak. Ik hou het wel voor je in de gaten natuurlijk. Dus, die kan ook meteen weg. Tijd weer voor muziek.
3: Utrecht is wakker.
1: Robbie Williams.

0: Robbie Williams en Candy. 6:30, dit is Utrecht is wakker. Zullen we iedereen een beetje lekker maken met iets lekkers? Geen candy, denk je meteen aan en iets heel erg zoets. Maar wat dacht je van kroephoek?
1: Nou, daar hebben wij gisteren van gesmuld.
0: Kroephoek kan de hele dag door, heb ik al gemerkt gisteren. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nog even bij ons in de studio. En dan ga je op pad, ga je zo vertellen wat je gaat doen voor ons. Maar ja, wat super aardig, lief, leuk, lekker vooral. Dat jij kroephoek hebt gebakken vanwege jouw verjaardag. Dat had je gisteren meegenomen.
2: Ja.
0: Het was weer... Het is een traditie, hè? Elk jaar. Het was weer fantastisch dit jaar.
2: Ik vind het leuk om te bakken en mee te nemen naar de studio. Dat is ook schitterend versierd natuurlijk.
1: Ja.
0: Je moest gauw de deur uit gisteren. Heel jammer.
2: Meteen door richting Reen en Leersum. Of dan zeg ik Veenendaal.
0: Ja, vanwege de
2: provinciale weg.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar goed, kroephoek, het is een kleine moeite om te doen.
0: Ja.
2: Eigenlijk, het is
0: allergieolie. Ja.
2: En toko in Zeist. En dan kan je hele goede kroephoek krijgen.
0: Ja.
2: En bakken maar.
0: Dat zijn dan grote vellen of zo? Want jij hebt allemaal stukken meegenomen. Maar...
2: Niet van die enorme vellen. Daar moet je weer een aparte pan voor hebben. Maar,
0: tuurlijk. Ja.
2: Dus, ja, wat grotere stukjes, zeg maar.
0: Hoe groot is die pan dan? Want je hebt zoveel meegenomen. Een wokpan.
2: Ja, een gietijzeren wok.
0: En daar zit dan helemaal vol met arsvideolie.
2: Nee, een klein laagje. Nee, hoor, dat
0: geen idee?
2: Mee. Nee, dat is... je hoeft niet helemaal vol te...
0: Ik weet het echt niet. Ik ben geen kok, hè? Dus,
2: nee, maar zo'n gietijzeren...

0: noem je dat? Zo'n zo'n schuimspaan, zo'n
1: zo'n
2: schep. Oh ja, oliebollenspaan.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Het leggen uit kan, kan druipen.
1: Ja.
0: Kortom.
2: Ah.
0: En dan eventjes in een vergietje doen.
1: Ja.
0: Servetje eronder. Klaar is Kees.
2: Nou, ja. Zullen we morgen dan maar even koppelkamp.
0: Ik kan het van harte aanbevelen.
1: Ja.
0: Zelf bakken is veel lekkerder. Dat geldt natuurlijk voor alles wat je eigenlijk kookt.
1: Ja, nou, maar Ander bakt
0: zelf
1: ook heel
0: vaak. Is het vaak veel lekkerder.
1: Ander bakt ook heel vaak lekkere dingen. Vaak koekjes en cake.
2: Oké, bananenbrood of zo. Ik heb al eens wat gebakken hier.
1: Ja,
2: nou,
1: ja.
2: Wat leuk.
1: Ik bak ook trouwens. Ik bak ze wel eens bruin. Behoorlijk. Maar goed, dat is daar. voor de rest ben ik niet zo'n kok, moet ik je zeggen. Ik verheug me nu alweer op jouw verjaardag volgend jaar. Dan neem je, want het is traditie, zei ik al even, neem je weer groepboek mee, hè, voor ons.
0: Absoluut, absoluut. En misschien tussendoor ook wel eens een keer, want ik merk aan de collega's dat ze gewoon te weinig
2: hebben. Oh, wat fijn.
1: Nou zit iedereen die nu luistert heel erg lekker te maken met groepboek. We willen ook even van je weten wat je voor ons gaat betekenen qua verslag vandaag. Waar ga je heen?
0: Ik ga naar Moreelse Park, dat is bij Utrecht Centraal, in verband met de landelijke staking van het streekvervoer. Dat gaat over bussen, trams, metro's.
1: Alweer wordt er gestaakt, hè, zeg ik dan maar.
0: 9 september was er een landelijke staking van met sociale zekerheid.
1: Ja.
0: En dit gaat dan over de CAO. Onderhandelingen zijn vastgelopen.
1: Mm-hmm.
0: En de bonden zeggen van ja, om werkgevers onder druk te zetten, leggen we vandaag het werk neer.
1: Ja.
0: Het is afwachten in hoeverre daar natuurlijk gehoor aan wordt gegeven. Maar de verwachtingen zijn dat het, heb ik citeer, zo goed als plat komt te liggen allemaal.
1: Ja. En de bonden hebben nu uitgeroepen dat ze elke week nu een dag gaan staken. Dit is deze week de woensdag. We weten nog niet of dat volgende week ook gaat gebeuren.
0: Tot en met de kerst. Ja, de vraag is of men weer gaat praten natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, dat
0: heeft met werkdruk te maken, met roosters.
1: Mm-hmm.
0: Die te kort van tevoren worden bekendgemaakt. De loonsverhoging van 9,5% in 2 jaar.
1: Ja.
0: Het komt er eigenlijk op neer dat men niet behandeld wil worden. De werknemers aan een sluitpost.
1: Ja.
0: En dat gevoel hebben ze nu.
1: Onderwaardering dus. Vanaf meerdere kanten.
0: Ja, maar ook dus inderdaad kortere pauzes. Ik weet niet precies, gaan we zo meteen allemaal vragen.
1: Ja.
0: Werkdruk neemt toe.
1: Ja, precies.
0: Ik weet ook van chauffeurs tekorten binnen het streekvervoer met name.
2: Dat ziekteverzuim is ook hoog, hè? Daar.
0: Ziekteverzuim.
1: Maar er zijn heel wat dingen gaande op dit moment. Dus vandaar dat de boel plat gaat. We weten niet of alles plat gaat, maar
0: nee, dat is afwachten.
1: Ja. Jij gaat dus naar het Moreelse Park.
0: Moreelse Park, daar een soort verzamelpunt.
1: Ja.
0: Dat is voor de inkpot, voor de kenners. Dat bakstenen gebouw, dat gebouwd is op duizenden spoorstaven overigens.
1: Zeg maar niks, maar heel veel mensen niet, maar dat is wel bijzonder natuurlijk.
0: Ja, de plek waar de parade ook altijd zomers wordt.
1: Dat weet ik wel.
2: Ja.
0: Dus om precies te zijn, nou ja, daar, ik geloof dat de stakers zich daar kunnen intekenen.
1: Maar dat moet, moet je registreren, toch?
0: Zich daar.
1: Ja.
0: Gaan kijken.
1: Ja, zeker. Ja. En voor degenen die dit nu pas horen, je kunt dus waarschijnlijk niet met de bus reizen.
0: Nee, ik zou het niet gokken om met de bus te gaan.
2: Ook niet met de tram, toch?
0: De tram ook niet. En de metro ook niet. De stadsbussen in Utrecht ook niet. Maar de stadsbussen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, die rijden volgens mij wel. Dat is een ander verhaal. Maar Utrecht in ieder geval niet.
1: Oké, dan weten we dat. Het is niet fijn natuurlijk, maar het is ook niet fijn voor de mensen die het aangaat. En daar bedoel ik mee de mensen die in het vervoer werkzaam zijn.
0: Nee, ja precies. Het heeft twee kanten. De werknemers en de reizigers, die kunnen niet op de bus.
1: Ja. Nou, vervelend allemaal. We gaan er meer over horen vandaag. En de duidelijkheid krijgen, hopelijk, vanmorgen van jou, via jou. Wat er gaande is en vooral wat er niet rijdt. Tot zometeen.
0: Tot zo.
1: Vanaf het Moreelse Park in Utrecht.

0: De Supremes onder aanvoering van Diana Ross en Stap. In the name of love. Het is 7:15 geworden. Wat brengen de kranten naar de voorkant? Ofwel, wij openen ze mee op deze woensdag, de 14e oktober. Jij, ik, wie gaat er beginnen vandaag?
1: Hebben nou, zal ik eens even van wal
0: staan. Ja, dat lijkt me goed, ja. Ik ben benieuwd.
1: De Volkskrant, daar beginnen we mee. En die hebben aandacht op de voorpagina voor de... Ja, cyberaanval wordt het nu genoemd op de Albert Heijn. Ze noemen het een wake-up call. Ja, de legenschappen door het cyberincident bij Albert Heijn maken volgens experts duidelijk hoe afhankelijk supermarkten inmiddels zijn van die digitalisering.
0: Ja, nou?
1: Ja, het blijkt dat de Nederlandse voedselketen relatief eenvoudig verstoord kan worden. Ja, we hadden het er gisteren al even over, hè, met Sophie Slinkert, onze technologie-expert. Die sloeg ook al alarm om het feit dat het best onverrichtend kan zijn al... is er één storing of een cyberincident bij een supermarkt... kan gewoon veel zaken plat liggen natuurlijk.
0: Ja, maar dit gaat misschien wel... dit is een soort met van eerste steek die gedaan is... schade toebrengen aan.
1: Ja.
0: Wat is de volgende stap? Gaat Nederland een beetje plat door dit soort dingen? Want dit is nou een supermarkt waar we afhankelijk van zijn. Hmm. Een supermarkt, het kan ook een andere supermarkt zijn. Het kan ook iets anders zijn. Waardoor je het hele betalingssysteem plat legt. Ja, dan kom je weer in de noodpakketten. En ik dacht dat vanmorgen of gisteravond dacht ik... Ja, misschien moet ik dan toch weer wat geld opzij leggen, contant. Want ja, op een gegeven moment kun je bijvoorbeeld weer betalen en zo.
1: Exact.
0: Het zet mij wel aan het denken, hoe kwetsbaar we zijn. En niet alleen dat ik dat denk jij.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen zich daarbij, als je die foto van die lege schappen ziet, ik liep gisteren die supermarkt ook in.
0: Hoe was dat?
1: Nou, er hingen overal briefjes met vanwege cyberincidenten. En de bananen niet geleverd, allemaal soorten groenten waren er niet.
0: Ja, dat brengt schade toe aan deze keten. We kunnen het gewoon Albert Heijn noemen. Ik ben namelijk gisteren bij de Aldi geweest.
1: Ja, zie je. Nou, ik ga toch wel ergens anders shoppen natuurlijk.
0: Ja, maar goed, het kan dus ook een Aldi treffen of een Lidl of een Netto-Rama of wat dan ook. Kan allemaal.
1: Ja.
0: Hoe kwetsbaar zijn wij? Hierop inwassend. Ja, Trouw die zegt wel klaar voor de crisis als vraag. Voor supermarkten is een cyberdreiging nog wennen. Want een cyberincident bij het moederbedrijf zorgt dus voor die lege schappen. Nou, jij hebt dat gezien bij de filialen van Albert Heijn. Maar hoe kwetsbaar is onze hele voedselvoorraad? En kan dat niet anders? Trouw is daar ook ingedoken vandaag. Op de voorkant al meer hierover.
1: Ja, dan gaan we naar het AD Utrecht Nieuwsblad. Die hebben dan een groot persoonlijk verhaal van een franchisenemer van een AH-filiaal, Hendrik Ido Ambacht. Ja, die is gewoon zelf naar de veiling gereden.
0: Ja.
1: Hij zegt, ik ben 27 jaar ondernemer. Ik ga niet stilzitten hier. Dus zijn super heeft voorlopig nog wel genoeg groente en fruit. Dan nog een groot verhaal op de voorpagina van het AD over vuurwerk. Nee tegen vuurwerk in 3/4 van de gemeenten. Hoewel de mogelijkheid bestaat, geeft 3/4 van de Nederlandse gemeenten geen toestemming om met oud en nieuw vuurwerk af te steken. Ja, ze vinden een verbod zonder uitzonderingen duidelijker voor de inwoners. En dan staat er nog een berichtje op de voorpagina waar ik echt enorm blij van word. Mijn hart begint ervan te kloppen.
0: Nou.
1: De leukste knuffelbeer die we kennen is 100 jaar oud geworden.
0: En... Leukste knuffelbeer. Een manpersoon?
1: Of? Hij houdt van honing.
0: Hij houdt van honing?
1: Ja, zit hij altijd uit met zijn pootje.
0: Zo. Een beer houdt van honing.
1: Ja. Nou, iedereen houdt van Winnie de Pooh.
0: Oh.
1: Die is 100 geworden vandaag.
0: Daarom had je het erover. Het was niet zomaar een dag. Dit was een dag waarop Winnie de Pooh iets vergat.
2: Oh ja? Drommels. Weet je, ik kan me ook niet herinneren wat ik vergeten ben. Weet jij het misschien?
0: Pooh, om daarachter te komen, moeten we het verhaal vertellen.
2: Oh,
0: leuk, hè?
1: Ik kijk het op jou hoor hier trouwens. Heel grappig.
0: Ja, maar dat was een stem. Dit was de voice-overs van, hebben we nog even nagekeken, Fred Benavente. Zat ook in Farce Majeur, maar dat is een heel ander verhaal. Maar ja, dat was natuurlijk een geweldige voice-over, inderdaad.
1: Ja.
0: En Winnie de Pooh, ook leuk.
1: Lieve.
0: Hoge stem. Maar leuk. Maar ik geloof dat heel veel mensen wel, hoe oud je ook bent, dat je Winnie de Pooh kent. En ook misschien wel opgegroeid bent met de verhalen van Oliver Mommel.
1: Christopher Nolan, dat jongetje wat dan in die droomwereld komt. Ja, er zijn veel films ook over uitgebracht over Winnie de Pooh. Een tijgertje. Een
0: tijgertje, dat was ook zo'n figuur.
1: Ja, tijgertje.
0: Tergertje.
1: Die had echt ADHD. Die stond altijd te springen op zijn staart. Daar ben je helemaal rustig van.
0: Wel geweldig. Ja, leuk. Maar 100 jaar dus?
1: 100 jaar is die geworden. Ja, super lief. Echt leuk.
0: Nou, zeker. Dan laten we het even bij. Voorkanten van de kranten en de herinnering dus aan de start van Winnie de Pooh 100 jaar geleden. Nou, dat hebben we even laten horen. Ik zou bijna zeggen, heb je herinnering aan Winnie de Pooh? Laat het ons weten.
1: Ja, alsjeblieft, laat het weten. Leuk.
0: Ja, dat mag natuurlijk, ja. Overigens, als je wakker bent, vinden we het ook leuk om te weten. Via de app van RTV Utrecht komt bijvoorbeeld berichtje van Christian binnen. Bob en Anne, net de koffie op en ik ben op weg naar twee keer Ulm om daar te lossen. Ulm is in Duitsland natuurlijk. Vrachtwagenchauffeur Christian in dit geval.
1: Hallo.
0: Sjaak is er ook bij. Goedemorgen, Bob. Ik moet van het scherm lezen, want mijn andere scherm doet het niet. Tenminste, niet met, met deze applicatie. Als de weeroma bevestigt dat het lekker weer is, ja, dan ga ik lekker los met een wandeling. Nou, dat is mooi.
1: Kijk.
0: Ik ben vandaag vrij, zegt Sjaak.
1: Dat is lekker.
0: Nou, we gaan de weeroma er maar gelijk even bij halen.
1: Ja, is het er al? Oh, daar is hij. Ja.
3: Tuurlijk, de weeroma is wakker hoor.
0: Je hebt het ook zelf in de wereld geholpen, de term weeroma, dus dat is hartstikke
3: ja,
0: goed.
3: Ja, zo ben ik en zo voel ik ook de weeroma, een blije weeroma vandaag.
0: Ja, dat geloof ik ook, ja. Margot Ribbering, bij ons. Nou ja, Steek van Wal, Margot, want je hebt ons al een berichtje gestuurd, dat heb ik al even verteld, dat we vandaag richting, met veel zon trouwens, richting zo'n 17, misschien wel 18 graden gaan in Midden-Nederland.
3: Ja. Gisteren werd het in Cabauw 20 graden. Ik had niet gedacht dat die 20 nog een keer werd
0: aangetikt.
3: Dat is wel
0: gelukt,
3: maar dat is,
0: wauw.
3: Ja, dat is wel gelukt. En toen kwam in de avond even dat koufrontje met een beetje regen. En dat is nu voorbij. Maar het is wel vochtig. Dus we beginnen in de Bilt met wat mist. Die mist moeten we toch heel eventjes voor oppassen. 400 meter zicht. Maar nou ja, dat zal tegen een uurtje of 8, 9 wel zijn opgelost. Ja. Het is niet overal hoor in Utrecht dat het zo mistig is. Het is er maar op een enkele plek. Op andere plekken kun je de sterren zien. En het belooft een prachtige dag te gaan worden met heel veel zon. Ook wel, en vooral in de loop van de middag, wat stapelbewolking, wat hoge sluierwolken en temperaturen die onder invloed van een zuidwestelijk windje, dat is de warme hoek, windkracht 2, en vanmiddag windkracht 3 gaan oplopen naar zo'n 17 of 18 graden. Dus wat dat betreft belooft het een prachtige dag te worden. Ja. Dus wat dat betreft is de weeroma ook in de goede, heeft goede zin.
0: In goede bui. En met bui vandaag niet, want het regent niet vandaag. Ja. Ja, dat klinkt positief. Nog even terug naar die mist. Ik zei vanmorgen dat ik er geen last van had. Toen was het nog niet. Ik had even een vlaagje en daarna niet meer op de A27. Ja. Maar dat neemt dus nu wel toe op sommige plekken. En zoals in de Bilt. Want 400 meter is, ja, dan heb je toch even
3: is
0: al minder zicht.
3: Is verkeersbelemmerend. Ja, maar het is echt maar op een paar plekken. Als ik zo door het land kijk, dan zie ik bijvoorbeeld ook mist richting de Veluwe. Dus daar zit het, hè. Utrecht en Gelderland, daar zit wat mist. Ja, ja. Rij je naar het noorden, naar het westen, heb je absoluut goede zichten. Dus wat dat betreft is het echt maar heel lokaal. Ja, en zoals in deze tijd van het jaar met een opkomend zonnetje vanaf 8 uur... moeten we toch rekening houden dat het nog wel eventjes duurt. Als die mist overal is opgetrokken, dan wordt het een prachtige dag. Een hele mooie nazomerdag, zoals we er al heel veel hebben gehad in oktober.
0: Ja.
3: Met dus veel zon. Vanmiddag ook wat toenemende sluierbewolking en een paar stapelwolken. Zuidwestelijk windje, windkracht 3 en 17. Of 18 graden.
0: Wat een lekker vooruitzicht. Maar goed, dankjewel. Praten we zo meteen in het volgende uur. Utrecht is wakker nog even door over deze week. Het is nu al woensdag, maar ja, voor je tijd.
3: Dan mag het, hè. Ja.
0: hoe we er dan weer voor staan. Hey, dankjewel voor nu in elk geval. En tot zo dan.
3: Ja, hoor.
0: Met een verse bak koffie erbij en een weerspreuk niet te vergeten. En een verkeersmelding die ik net had over de A1. Ik denk, nou, deze kant op komen, gaat het goed. Maar toch ook op de A1 was er vertraging, een minuutje of 5. Tussen Stroe en Hoevelaken. Nieuws, weer en verkeer. En het regionieuws zometeen om 7 uur.
1: Nou, Marjolein. Dat komen we bijna.
0: Oh, en die reacties natuurlijk. Die gaan we ook eens even bekijken. Hoe het zit met het zwerfafval. Want daar hebben mensen natuurlijk ook op gereageerd. Op Facebook van Radio M Utrecht. En nu nog even een plaatje van Stevie Winwood.
1: Nou, vooruit.
0: Hi, love. Hi, 6 voor 7. Dit is Utrecht is wakker. Radio

0: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
1: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
3: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
6: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn daar helaas niet uitgekomen.
5: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer, dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
7: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
5: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
8: Kijk, dat heet een vriendelijke vooruitzicht. Wat betreft Midden-Nederland ook zo'n 17, 18 graden, weten wij al van mijn goede inbreng. Dit is Radio M Utrecht, 3 over 7 inmiddels geworden. Ja, zo was het al 5:45 vanmorgen. Druk aan de voorbereiding begonnen. Het regionieuws, Marjolein Heijen, de hele ochtend. Goedemorgen.
9: Ja, goedemorgen.
8: Vertel.
9: Ook bij ons in de regio rijden minder bussen en trams vanwege de staking. De vakbonden willen meer loon en minder werkdruk. En ook horen we daar straks van Robert-Jan natuurlijk meer over. In meerdere Utrechtse wijken was gisteravond een grote Ziggo-storing en hierdoor konden zo'n 20.000 inwoners niet online of bellen of tv kijken. En die problemen duurden uren. Pas rond 10 uur was dat opgelost. Een supermarkt in Soest mag weer open na een muizenplaag. Vorige week werd die winkel plots gesloten na een inspectie. Ja, er liepen muizen, werd muizenpoep gevonden. Niet heel fris natuurlijk in de supermarkt.
8: Ja, ik heb wel eens in de schuur veldmuisjes of een veldmuisje gehad. Of er nou 1 of 2 waren, weet ik niet. Maar die laten echt best wel veel rotzooi achter. Het is ook niet gezond ook.
9: Nee, ze knagen overal natuurlijk aan. En zeker met voedsel, als ze pakketten, verpakkingen open gaan maken. Ja, dat
10: vind sommigen wel schattig kijken. Van die kraaloogjes, weet je?
8: Ja.
10: Die snorhaartjes.
9: Ja, maar de ellende is dat het er nooit één is. Het zijn hele families.
8: Dat denk ik ook.
10: Ja. We halen alle familie.
8: En ze zijn heel snel, want jij denkt aan een muisje, dat kijk je steeds aan. Maar die veldmuisjes, die zijn razendsnel al. Die schieten weg en zo.
10: Klopt.
8: Maar dat is vervelend. Muizen plagen helemaal.
9: Maar goed, nu is alles schoongemaakt het kan weer open. Ja.
8: Nou, kijk eens aan. Alles ligt nog open. Het regionieuws, dit hebben we alvast gehoord. Zometeen om 19:30 uitgebreid hier bij Radio M Utrecht. Het nieuws van de weg is dat het goed nieuws is, want het rijdt overal goed door. Ik zie wel wat drukte nog altijd op de digitale kaarten. Beweegt een beetje tussen Stroen, Hoevelaak, een minuut of 5 extra reistijd. Maar dat heeft mede te maken met de wegwerkzaamheden al daar richting deze kant opkomend Midden-Nederland. En voor de rest houden we dat dus in de gaten. Maar ja, er kan nog wel mist ontstaan, heeft Margot ons laten weten. Dus doe sowieso voorzichtig.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 40%.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Voordeeluitjes.nl. Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
8: Nou, dan weet je het ongeveer wel. Het is bijna 7:07. Robert-Jan Mooi op de fiets naar het onderwerp vandaag. De staking in het streekvervoer. Robert-Jan, waar fiets je op dit moment?
17: Ik fiets nu op dit moment bij de Janskerk, Bob. En ik ga nu linksaf eens even kijken. Dan gaan wij richting de Dom. En dan gaan wij door de Zadelstraat richting het Moreelse Park, vlakbij het Centraal Station. En daar verzamelen de zaken zich. De staking in het streekvervoer, inderdaad. Bussen, trams, metro's. Ze rijden niet, is een verwachting. Ja, altijd even afwachten hoe dat in de praktijk gaat, ja. Natuurlijk. Gaan we allemaal zo meteen vragen. Nou ja, ik denk dat er volop activiteit is bij het Moreelse Park.
8: Ja, daar wel natuurlijk, ja. Maar voor de rest blijven de bussen zeg maar op de standplaats staan vandaag. Maar we weten niet
17: precies. Ik heb nog geen bus gezien in ieder geval.
8: Daarom, ja. En het is ook niet druk op de weg, dus ik heb ook het idee dat de autosnelwegen ook niet bereden worden. Zouden mensen allemaal thuis blijven? Wat denk jij?
17: Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar het is wel lekker rustig, moet ik zeggen. Even lekker tot rust komen.
10: Ja, dat snap ik wel.
17: Pak gewoon de fiets. Is het niet heerlijk?
8: Na 19:30 uitgebreid ruimte voor Robert-Jan en over het onderwerp staking in het streekvervoer vandaag. Ja, dat is natuurlijk geen feest en de mensen die het aangaan, die dus zeg maar werkzaam zijn in de vervoerssector, al helemaal niet.
10: Want nee, die doen het
8: niet,
10: reden.
8: Die doen het niet voor niks. En als je zelf wil reizen met de bus, ja, dan weet je nog niet of die wel of niet rijdt. Ga er maar eens even vanuit, van niet, denk ik dan.
10: Ja,
8: hoe richt je dan je dag in als je er toch op uit wilt? Ik weet het niet, maar je kunt het ons wel laten weten. En overigens, je kunt alles laten weten aan ons en vragen stellen en om vragen beantwoorden trouwens.
10: Ja, wat merk jij van zwerfafval, willen we wel van je weten. En opengebroken vuilnisbakken bijvoorbeeld. Want sinds de invoering van statiegeld op blikjes neemt die overlast fors toe. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Laat het weten in de app dus van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
8: Nou, daar hebben we het zo meteen ook in de uitzending over in dit uur van Utrecht is wakker. En we gaan nog even bellen zo meteen.
10: Ja, ik vind het een superleuk onderwerp. Want ja, dieren natuurlijk. Een dierenonderwerp. De directeur van Oude Hans Dierenpark in Renen bellen we straks over de kleine panda Lange Joe. Die vertrekt. Die verhaalt Renen voor China.
8: Ja.
10: Ja, en wat komt daarbij kijken? En waarom eigenlijk?
8: Ja. Jaren geleden. Dat was volgens mij zo'n fokprogramma.
10: Ja.
8: De hoed en de rand.
10: Ja.
8: En
10: de pandapolitiek heet het.
8: Heet dat echt zo?
10: Ja, dat is echt een begrip. Pandapolitiek. Ja.
8: Oké, dan gaan we zo meteen even over bellen inderdaad. Ja. 19:07, Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En fijne muziek natuurlijk dus ook. The Babies, Every Time I Think of You, hoor je zo meteen. Maar eerst Give Me the Night. George Benson in Utrecht is wakker.

0: Suzanne en Freek. Niet meer weg te denken. En ik hoop dat het ook heel lang zo blijft dat ik dat kan blijven zeggen. Dat
1: nou ja.
0: In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hun huidige pijnstiller is een nieuwe single. Een huidige single dus. Ja, we zitten een beetje met de handen in het haar. Niet helemaal natuurlijk, want we hebben genoeg stof om over te praten. Bijvoorbeeld over het zwerfafval. Gaan we zo doen. Maar we proberen contact te leggen met... Ja. De directeur van Oude Hans in verband met de panda die gaat vertrekken. Maar,
1: ja, nou. Precies. Nou, dat moet nog even wachten. Want we krijgen hem nog even niet te pakken aan de telefoon. Dus dat stellen we even uit.
0: Precies. Wel heel veel reacties op het zwerfafval. Van alle kanten worden we bestookt. Fijn. Via de app van RTV Utrecht. WhatsApp er dus even met de studio. Of via Facebook, waar we die vraag hebben gesteld. Heb je er last van? Herken je dat? En wij hebben er ook al over gesproken. Ja, ja. Jij herkent dat meteen.
1: Nou, ik zie dat wel in Utrechtstad, hoor. Want sinds de invoering van dat statiegeld op blikjes neemt die overlast... echt fors toe.
0: Nou.
1: Van die rondslingende afval op straat.
0: En ook vernieling van afvalbakken. Je ziet ook steeds afvalbakken die of in de fik worden gestoken... of als het niet kan, ja. Versloopt zijn en zo. Ja, dat is al sinds jaar en dag zo. En dat kost natuurlijk heel veel geld, ook voor de gemeente. Dus ook voor de inwoners.
1: Ja, ook dat. Nou, dat is wel een dingetje. We hebben een reactie van Hans, die zegt... Goedemorgen, ja, opengebroken vuilnisbakken hebben we hier in het dorp geen last van. Dat er in containers voor het PMD-afval wordt gezocht... ja, dat heb ik wel eens gezien.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is ook nog wel aan het orde van de dag. Daar hebben we ook nog... Michael die zegt goeiedag. Als de persoon een prullenbak of zakken zelfs openmaakt... ja, dan wordt het overige afval er gewoon naast gegooid... om te zoeken naar die blikjes.
0: Oh, toch
1: dan
0: wel.
1: Komen de vliegen en de vogels er flink op af, zegt hij. Nou, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: Nou.
1: Nou, we hebben Marja die zegt... Goedemorgen, we hebben ondergrondse containers en zwerfafval. Het komt meestal van de jongeren die in de avond eten bestellen... op de parkeerplaatsen en de troep daarachter laten. Ja. Ja, die zijn juist veel mensen die er geld aan zien... om die lege blikjes te zoeken en in te leveren. Nou, moet ik zeggen, ik ben laatst... er belde iemand bij mij aan. Mevrouw, heeft u nog plastic of statiegeld dingetjes?
0: Ja.
1: Ik kwam gewoon langs de deuren om het op te halen.
0: Ja, maar goed, dat is natuurlijk om een soort verdienmodel.
1: Ja,
0: was
1: een dus heeft geld op.
0: Kind of kinderen waren dat?
1: Nee, een meneer.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, nou ja,
1: dat is een oude meneer. Nou ja, goed. Misschien had hij het voor een groep doel, nou nog voor zichzelf. Je weet het nooit.
0: Dat kan ook natuurlijk, ja. Maar goed, ja. Het belandde in elk geval niet op straat. Maar zo ben je ook niet, ja. Natuurlijk. Hè.
1: Nee.
0: Michel zegt, wanneer ik een blikje of ander vuil zie liggen... dan pak ik het gewoon op. Juist dat kleine vuil waait overal heen. Ja, dat is waar. Dat is, maar
1: ja.
0: Ik moet je zeggen, ik laat dingen wel vaak liggen. Ik denk, ja, wel. Want ja, wat is er weer gebeurd? Er ligt er bijvoorbeeld iets, laten we zeggen, een plastic bakje of zo. Dan denk ik, jij kan het wel oppakken.
1: Ja.
0: Een etensbakje. Ja. Maar dat vind ik A, vies. En B, heeft er niet een hond over gepiest bijvoorbeeld.
1: Ja, dat weet je ook niet. Wie
0: dan loop ik op straat en heb ik vieze handen. Ja. Ik bedoel, ik ben niet... een schuur om vies te worden, maar in dit geval is dat niet zo fris.
1: Nee, Getsy. Ja. Ik zie ook wel eens een dame bij ons in de stad lopen... die een sigarettenpeuken oppakt met zo'n knijper, zeg maar. Ja.
0: Nou, dat vind ik fantastisch. Überhaupt vind ik het heel erg dat mensen het op straat gooien. Wat je ook doet natuurlijk, maar ja.
1: Ja, die peuken, dat is me toch een... Oh, het zit helemaal tussen die voegen van die stenen, weet je. Wat ziet er niet uit. Ja, ruim het gewoon op.
0: Goor, ja.
1: Ja, word je echt niet goed van.
0: Zwerfafval, we praten daar een hele dag over. Blikjes en andere dingen. Dat, ja. En wat is er nou echt aan te doen? Want ja, opruimen. Hoe kunnen we dit aanpakken? Het is al sinds jaar en dag natuurlijk. Hè? Ik bedoel, toen ik 50 jaar geleden op straat liep, lagen er ook gewoon spullen, zeg maar. Die er niet hoorden.
1: Dat is een probleem, inderdaad. Nou, we willen graag weten wat jouw ervaringen ermee zijn. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: 7:30 inmiddels geworden. Even weer lekker muziek van lang geleden. Jackie Wilson. En lang geleden, dan denk ik aan zaterdag start. De week van de Sixties bij Radio M Utrecht. Oh. En volgende week, niet aanstaande, maar volgende week vrijdag nog de top 100 van het jaar 1966, 50 jaar geleden.

0: Bananarama. Ja, we vonden het altijd een leuke titel. Naam moet ik zeggen van de groep. Maar ze hebben wel leuke muziek gehad. En een wereldhit hadden ze al. Ook nog Venus hadden ze. Natuurlijk onze Shocking Blue hit. Dat was zelfs een nummer 1 hit. Bijna in al van alle landen in de hele wereld, geloof ik. Bananarama bij ons met Robert De Niro's Waiting. Nou, we kunnen blijven wachten. Wij wachten eventjes maar op het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Marjolein, in het nieuws, wat heb je?
1: Ja, uiteraard die OV-staking. Wil je met de bus vandaag? Hou dan rekening met uitval. En aan muizenplaag kan een supermarkt in Soest weer open.
0: Je hoort het zometeen.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water
2: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caro-en-crv.nl en maak morgen mee.
7: 1 minuut over 7:30. Verkeersinformatie van de ANWB hoor je zometeen na het regionieuws door Marjolein. En ja, dat begint volgens mij wel met de OV-staking.
8: Daardoor rijden er minder bussen en trams. De vakbonden willen een betere cao, meer loon, minder werkdruk en een betere regeling voor oudere werknemers. Welke bussen vandaag wel of niet rijden is afhankelijk van de chauffeurs of ze meedoen aan die staking. Reizigers moeten dus rekening houden met een langere reistijd en uitval. En meer over de staking hoor je zo ook van verslaggever Robert-Jan. Door een grote Ziggo-storing in Utrecht konden duizenden mensen gisteravond niet online of geen tv kijken en bellen. Volgens het bedrijf hadden zo'n 20.000 inwoners last van de netwerkstoring. Na uren werd het probleem rond 10 uur opgelost. De oorzaak is nog niet bekend. Na een muizenplaag kan een supermarkt in Soest weer open. Vorige week ging de Hoogvliet dicht na een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. En dit moest voorkomen dat bacteriën en ziektes werden verspreid via muizenpoep. Het pand is helemaal leeggehaald en schoongemaakt en mag nu weer worden ingericht. Vrijdag kunnen klanten weer boodschappen doen. Een maand nadat de wedstrijd tussen GVVV en IJsselmeervogels werd gestaakt, is hij gisteravond uitgespeeld. En GVVV won met 3-0. Half september werd die wedstrijd in de rust gestaakt omdat een speler van IJsselmeervogels hard in zijn gezicht was geslagen door de assistent-trainer van GVVV. Beide trainers van die club moesten daarna weg. De levensboom in de tuin van Museum Catharijneconvent in Utrecht is net geen boom van het jaar geworden. De grootbloemige cornoelie werd tweede, kreeg bijna 4000 stemmen, maar wel iets minder dan een rode beuk in de provincie Groningen. Het gaat bij deze verkiezing om het verhaal en in de Utrechtse boom hangen zilveren naamplaatjes van dak- en thuislozen, zodat hun naam blijft voortbestaan. En hoe dat eruit ziet, dat kun je ook vinden in onze app.
7: Dan nog een weerwoord.
8: Ja, nou daar kan ik kort over zijn. Een mooie nazomerdag, flink wat zon, droog en 18 graden.
7: Wat een lekker vooruitzicht, Marjolein.
8: Ja,
7: hè? Ja, ja. Nou, uurtje of 2:30 ben jij ben je los, toch? Of niet?
8: Dan wel, ja. Dan kan ik naar buiten. Ja.
7: Dan is de zon er ook boven bij.
8: Ja,
7: hey, dank je wel voor. Ja, dat hoop ik ook natuurlijk, ja. Dank voor het regio nieuws. Zo meteen weer, 8:00.
8: Tot zo.
7: Tot zo dan. Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A1 al langzaam rijden tussen Apeldoorn en Amsterdam. Preciezer tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten tijdverlies. En vanuit Den Haag richting Utrecht deze kant op komen. Nog net even voordat je de regio bereikt. Vertraagt het van Gouda tot Nieuwebrug. Ook hier 10 minuten extra.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
12: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Utrecht is wakker met

Utrecht is wakker met Shout, schreeuwend van de daken van de trams. Wat een lekkere muziek. Meer muziek is onderweg. En we hebben contact gehad met de directeur van Oude Hans Dierenpark in Rhenen. Er is iets misgegaan in de communicatie. Nou ja, goed, de jongste panda, die panda van twee, die gaat naar China toe. Dat

0: die zijn weer vastgelopen. En volgens de vakbonden behandelen de werkgevers hun personeel als sluitpost. Die acties die moeten daar verandering in brengen. En waarschijnlijk met ingang van vandaag elke week een dag staken. Dat is niet nogal wat. Verslaggever Robert Jonboy die is op het Jaarbeursplein in Utrecht. Dat is een van de plekken waar de stakers zich verzamelen.
1: Ja, het was eerst de Moreelse Park, maar die is kennelijk verplaatst. De verzamelplek naar het Jaarbeursplein. Daar sta ik nu bij de tentjes waar de koffie te verkrijgen is, waar staakjes zich kunnen registreren. Ik schat er dat nu een mannetje, vrouwtje, hoe doen we wil, rond 30 hier zich verzameld heeft. En deze chauffeur is juist in gesprek met de FNV-bestuurder Carl Kleinoort. En ik hoorde in mijn linkeroor, meneer, dat het ging over de touringcar waar u eerst op zat.
2: Ja.
1: En heel Europa doorgezworven.
2: Ja, Europa is hartstikke mooi, maar Nederland ook.
1: En toen was het 2 jaar terug. En toen dacht hij, ik ga naar het openbaar vervoer.
2: Dat had ermee te maken dat ik bij een bedrijf in de buurt van Nijmegen werkte. En als je dan per maand €500 aan brandstof in je tank staat te stoppen,
1: ja,
2: dan moet je even gaan nadenken.
1: Ja.
2: En dan is het OV hier in Utrecht een stuk dichterbij.
1: En dan bent u aan het staken?
2: Uiteraard ben ik aan het staken.
1: Had u 4 jaar geleden dat gedacht, of niet?
2: Kijk, we zijn ons jarenlang voorgelogen door allerlei economen. Die besloten hebben dat marktwerking veel beter is. Maar iedere econoom kan je ook vertellen dat marktwerking gaat om centen verdienen.
1: Ja.
2: En dat gaat gewoon ten koste van personeel, materiaal en onderhoud.
1: Waarom staat u precies?
2: Vanwege de verslechtingen die het kabinet voornemens is te nemen.
1: Kabinet?
3: De werkgevers,
2: sorry. Ja. Het wordt er niet beter op. Onze rechten worden uitgehold.
1: We horen dat de werknemers behandeld worden als sluitpost, meneer Kleinoort.
4: Klopt, dat klopt.
1: In hoeverre is dat zo?
4: De vorige spreker zei het al. Het is een marktwerking die natuurlijk niet echte marktwerking is. En eigenlijk zeggen de werkgevers, wij willen ons winst behalen over de rug van de werknemers.
1: En wat betekent dat in de praktijk voor de chauffeurs?
4: Voor de chauffeurs betekent het dat ze langere werkdagen krijgen, dat ze meer uren pauze onbetaald krijgen. Dat ze eigenlijk nog maar 2 dagen van tevoren weten welke diensten gaan rijden. Dus je privéleven is helemaal een galamiezen.
1: En langere werktijden?
4: Langere werkdagen, ja.
1: Waarbij moeten we dan aan denken?
4: Nou, dan ga je toch wel gauw naar de 19 uur per dag.
1: In plaats van 8 uur?
4: Ja.
1: De werkgevers vinden dat ze een prima aanbod hebben gedaan.
4: De werkgevers die hebben alleen nog maar verslechteringen voorgesteld. Dus dat is eigenlijk geen aanbod.
1: Nee. Heeft het ook met het loon te maken?
4: Het heeft ook met het loon te maken. Kijk, we weten allemaal, de prijzen die stijgen nog steeds. De inflatie gaat dit jaar ook weer naar de 3%. Dus wij willen dat ook terugzien in de loonontwikkeling.
1: Je wilt 9%, ruim 9% in 2 jaar. Klopt dat?
4: Dat weet ik niet precies. Dit jaar is het in ieder geval 3%. En als we tegen zitten, gaat het naar de 4%. En wij willen gewoon inflatiecorrectie. En werkgevers willen niks.
1: Ja, het werk is nu neergelegd. Ik bedoel, rijden er nog bus eigenlijk? Heeft u daar zicht op?
4: Er rijdt nog wel een enkele bus. Want dat is ook de sector. Er wordt heel veel gewerkt met uitzendkrachten. En zelfs met gepensioneerde chauffeurs. En die rijden gewoon door.
1: Ja, ja. Tot hoe laat gaat deze actie door?
4: Vandaag is het een 24-uur staking. En we hebben aangekondigd dat we de komende weken dat herhalen totdat werkgevers om tafel komen. En gewoon fatsoenlijk met ons in gesprek gaan over echte voorstellen.
1: Ja, de reizigers hebben het nakijken natuurlijk.
4: Helaas.
1: Die hebben eerst meegemaakt 9 september een staking. Nou weer.
4: Ja.
1: Wordt er nu een beetje te veel voor van het goede?
4: Nou, wat ons betreft wel. Want wij willen gewoon een goede cao afspreken. En als werkgevers daar ook mee over de brug komen, dan hebben de reizigers ook weer vervoer. Alleen soms dan heb je dit nodig om een doorbraak te forceren. Helaas.
1: En zo staan we hier op het Jaarbeursplein. De chauffeurs verzamelen zich. En ik ga hier eventjes verder rondkijken.
4: Prima.
1: Ga je gewoon.

0: boys. Quit playing games with my heart. Stop met het spelen van spelletjes. Nou, we hebben heel veel spelletjes bij Edwin al. Straks tussen 9 en 10. Bij Pieter natuurlijk weer. Ja, woordbouwer sinds jaar en dag. Dus, wij kunnen daar niet genoeg van krijgen. Dat moet ik zeggen. Ik wil erop terugkomen. Maar dat doe ik zo. Gaat goed met de panda? Want in het volgende uur gaan we praten over die Chinese panda. Nederlandse panda die naar China gaat.
1: Ja, hij is ook eigenlijk zij is in China geboren. Dus ze mag eigenlijk weer terug naar het land van herkomst.
0: Oh, zo is het, ja.
1: En de ouders ook. Maar de ouders gaan niet mee trouwens. Maar die komen ook uit China.
0: Dus,
1: panda-politiek, hoe zit dat? Waarom hebben wij panda's uit China en waarom gaat die weer terug? Dat willen we weten van de directeur.
0: Ja, die gaan we bellen in het volgende uur, 9:10. Dus over een half uurtje ongeveer. Oh, en gisteren kwam een berichtje binnen van Tineke. Die berichtte toen al. Goedemorgen, lieve mensen van de radio. In de ochtend, dat is waar bij.
1: Ach.
0: Tineke, goedemorgen. Ik ben grote fan van deze zender en nu wil ik voor... In het eerste is het vandaag geworden als Cliff Richard 86 wordt. En dat is hij. Sir Cliff Richard is vandaag 86 geworden. Geboren op 14 oktober 1940. Ik wil een plaat aanvragen die ik eigenlijk nooit hoor van Cliff. En dat is Mariano Mas. Ik geniet echt elke dag van jullie heerlijke muziek. Groeten van Tineke. En dan moet ik het nummer wel helemaal uitdraaien.
1: Oké.
0: Nou, dat gaan we doen. 2 minuten lang Mariano Mas van Cliff Richard en The Shadows niet te vergeten. En daarachteraan hoor je het weer met Margot Ribberink.

0: nieuw singeltje van Cliff Richard. Het staat ook op zijn album, uitgekomen in 1962, best wel lang geleden. When in Spain. Ja, en dan zul je eigenlijk moeten zeggen, jij zet meteen een congratulations.
1: Congratulations, we do a celebration.
0: Ja, dan moeten we het eigenlijk op zijn Spaans zeggen. Felicidades. Maar hij is vandaag dus jarig. En ik vond een mooi verzoekje van jou, Tineke. Hebben hem helemaal gedraaid. Ja. Maria no mas. Mas. We willen mas weten over het weer. Mago, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Fijn dat je weer bij ons bent, Mago. Voorgaande uren hebben we gesproken over dat het best een mooie dag gaat worden. Vet, wordt ruimte voor zon. Temperatuur op dit moment, waar zitten we ongeveer op in Midden-Nederland? Dat is toch denk ik best wel frips.
1: Ja, de temperatuur ten opzichte van een uurtje geleden is nog een beetje gedaald. Maar dat is heel normaal, hè? Want de minimumtemperatuur bereiken we altijd net iets na zonsopkomst. Dus op dit moment 6,9 graden in De Bilt en 8,2 in Cabauw. En daarbij is het licht bewolkt. En de mist die vorige uur nog aanwezig was in De Bilt, die is opgelost. Dus daarvan is geen sprake meer. Het zicht is overal goed. Het is nog wel een beetje fris, maar als je naar boven kijkt, dan zie je slechts een klein beetje sluierbewolking. Het wordt een hele mooie oktoberdag. De zoveelste natuurlijk. En de temperaturen die gaan ook nog eens even lekker omhoog. Gisteren werd het in onze provincie op een enkele plaats nog 20 graden. Huh? Ik had niet meer gedacht dat nog zou lukken. Maar in De Bilt was het 19,8. En in Cabauw wel, die 20,1. Nou, vandaag gaan we dat net niet halen, denk ik. Ik denk dat we uitkomen op een hele mooie 17 of 18 graden. Met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Veel zon. Een klein beetje sluipbewolking. Vanmiddag ook een paar stapelwolkjes, maar dat mag de pret niet drukken.
0: Nee, de zonnepret die is er vandaag, dat mag duidelijk zijn. Ja. Zeg, we hebben mooie dagen dus in oktober gehad, zeker wel. Ga door, zou ik zeggen, want de maand is nog niet voorbij. Hoe is het morgen dan?
1: Ja, we doen gewoon even copy-paste, hè, omdat jij erom vraagt.
0: Ja.
1: Komende nacht wordt het ietsjes minder fris. Ik denk naar 9 graden gaat de temperatuur. En morgen krijgen we met een zuidelijke wind nog eventjes een vleugje Franse lucht. En dat betekent temperaturen van 19 graden. Zeer lokaal misschien weer een 20 graden met opnieuw heel veel zon. Ja. En een klein beetje bewolking. Dus wat dat betreft ook morgen een mooie dag. En er komt natuurlijk een einde aan. En wanneer komt dat dan? Nou, vrijdagochtend beginnen we nog met een klein beetje zon. Maar in de middag neemt de bewolking toe. Vanuit het westen passeert er een koufront met een beetje regen. En dat is dan ook het moment dat de wind naar de frisse noordhoek draait.
0: Oh ja.
1: De temperatuur kan vrijdagochtend nog even oplopen naar 18 graden. En in het weekend, dan is het een stukje frisser met noord- en later noordoostelijke winden. Dus dan gaan we terug naar een graadje of 14, denk ik. Dus wat dat betreft is dat heel normaal voor deze tijd van het jaar.
0: Wel.
1: Ja, en het weer is gewoon weer prima hoor. Met zaterdag misschien nog een enkele bui. Maar er is ook weer ruimte voor de zon. Dus we gaan alleen een beetje omlaag wat betreft de temperatuur.
0: Ja, maar voor de rest zijn de vooruitzichten best oké, zeg ik ook voor deze tijd van het jaar. Het is wel vaker mooi geweest in oktober, maar we mogen niet klagen wat dat aangaat. Maar Mago, wat heb je voor vandaag voor weerspreuk? Hoe komen we door de weerspreuken? Dat zijn altijd een mooie ondersteuning, vind ik. Hoe komen we door de woensdag heen?
1: Ja, ik vond deze wel een beetje passend. Een gouden zon in de herfstmaand geeft vreugd. Dat doet de mens en de natuur.
0: Deugd.
1: Ja, goed zo.
0: Tot zometeen weer, hè? Om 9:10 spreken we hier dan weer. En dit is Chef Special.
2: Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't break.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Acht uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. De vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
11: Dat je even je beens kan strekken, doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk, maar met de huidige diensten, de huidige ontwikkeling, zie ik dat, dat wordt het allemaal niet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
10: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio. Maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne, vertelt correspondent Boris van der Spek.
12: In Costa Rica ligt al een paar jaar het moordcijfer historisch hoog. Er worden zware wapens gebruikt. Mensen voelen zich onveilig. En ja, dat heeft dus alles te maken met die voortdurende strijd tussen drugsbendes die de macht willen over internationale drugsroutes die door Costa Rica lopen.
10: De gevangenis is gebouwd naar het model van de megagevangenis in El Salvador. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. Die wedstrijd was op voorhand een formaliteit, omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
13: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst, uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen, hoe dynamisch we kunnen zijn en hoe kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer ietsjes meer goals maken.
10: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: We luisteren naar Radio M Utrecht. Het nieuws uit binnen- en buitenland was dat van de NOS. NOS Journaal gevolgd door nu natuurlijk het nieuws uit de regio. Marjolein.
14: Vervoerder Willemsen de Koning heeft een miljoenenaanbesteding gewonnen en mag de komende jaren het leerlingenvervoer in Utrecht blijven doen. De afgelopen jaren kwamen er veel klachten van ouders over deze vervoerder, over lange wachttijden en wisselingen van chauffeurs.
6: Ja.
14: Door een staking rijden er minder bussen en trams vandaag. De vakbonden die willen een betere cao, meer loon, minder werkdruk en ook een betere regeling voor oudere werknemers. En ook bij ons in de regio zal dat natuurlijk goed te merken zijn. Na de maandenlange droogte is er langzaam weer herstel van de Utrechtse Heuvelrug. Volgens het waterschap stroomt er weer wat water over een stuw in Leersum. Maar nog steeds is de grondwaterstand heel laag. Nou, ook dat zo om 8:30.
15: Dat is wel goed nieuws. Ik was daar van de zomer nog. Er was een hele plas opgedroogd, de Leersumse plassen, door de hoogte.
14: Ja, gek hè? Ja. Maar hopelijk toch door de regen dat het weer een beetje goed komt.
15: Gelukkig.
6: Ja. Ja, precies. Maar vandaag niet. Morgen ook niet.
14: Nee. Duurt vrijdag weer wel.
6: En we hadden het net in het nieuws ook over de staking inderdaad. Dat zou je dan denken, dan gaan mensen bijvoorbeeld met de auto naar het werk. Nou, dat blijkt niet uit de verkeersinformatie die ik nu voor me heb staan op het beeldscherm.
14: Dat is op zich fijn voor mensen die wel met de auto zijn.
6: Maar ik denk zeker. Maar ik denk dat er veel mensen toch thuis werken dan of zo. Ja. Niet, dus niet onderweg gaan die normaal gesproken de bus pakken.
15: Ja, maar het is wel een thuiswerkdag over het algemeen
6: genomen. Ja, nou, we gaan ervoor. Marjolein, tot zo weer trouwens.
14: Zo.
6: Voor het nieuws om 8:30 uit de regio. Verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb 3 meldingen. Apeldoorn Amsterdam, de A1, dat moet ik zeggen. Tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra. A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Ja, de regio uit met afrit Geldermals, afrit Kerkdriel in het vooruitzicht. Een 10 minuten vertraging daar. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen 5 minuten extra.
16: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptijd. Wist je dat Middelweert ook luxebussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol Service.
17: 0348-44-1800. Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
18: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
19: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
20: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
19: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
21: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
9: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: En meerdere onderwerpen. Sterker nog, we hebben een volle bak wat dat betreft.
15: Het komende half uur hebben we enorm veel radio om te maken.
6: Zeker. Ja, en te bellen ook natuurlijk. We gaan dat doen met Tom van Lamoen. Moet ik dat goed zeggen?
15: Ja, mooi achternaam.
6: Hij is de fractievoorzitter van Partij Amersfoort voor Vrijheid. Ja, het gaat over windmolens. Die hele hoge, komen die nou wel in Amersfoort aan de rand tegen Soest aan of niet? Daar is nog het een en ander over te doen.
15: Ja, er wordt al 12 jaar over gepraat in de gemeenteraad van Amersfoort. Dus dat is een behoorlijke periode. Ja, hoe komt het dat er nog niet een beslissing is gevallen. Waarom is dat zo ingewikkeld?
6: Daar
15: praten we zo meteen met meneer Van Lamoen over door.
6: En gaan we ook met een panda bellen, of niet?
15: Ja, zeker. Kijk er ook naar uit. De directeur van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Ja. Ze gaan afscheid nemen van de kleine panda.
6: Ja.
15: En hoe werkt dat dan? Want die gaat dan weer terug naar China. Waarom is die hier geweest? Ja, het is onderdeel van panda-politiek. Daar gaan we zo meteen met de directeur over verder praten.
6: Ik had even het idee dat die panda hier geboren was. Maar dat is dus niet zo, deze panda niet.
15: Natuurlijk heeft niet aan mijn hoofd.
6: Ja, ja, ja.
15: Dus,
6: panda Nederlandje geboren.
15: Maar... ouders komen uit China in ieder geval.
6: Ja, dat komt, ja. Nou, mijn ouders niet trouwens. Robert-Jan zijn ouders ook niet. Robert-Jan zelf ook niet. Die komt gewoon uit Midden-Nederland vandaan. En die is nu in Utrecht. Je was net op het jaarbeurs Pijn in Utrecht. Waar het een drukte van belang was. Waar mensen zich registreerden als staker. Want vandaag worden gestaakt in het streekvervoer. Robert-Jan, is het minder of drukker geworden juist?
0: Nou, ik ben even van locatie gewisseld.
6: Ook dat nog? Nou, fijn dat ik dat weet. Vertel.
0: Op het Jaarbeursplein waren zulke 30 chauffeurs, hoor. Maar nu ben ik bij de afdeling bushaltes. De plek waar de bussen vertrekken dus. Ja. Ik moet zeggen, ik zie toch verschillende bussen vertrekken. Richting verschillende richtingen in de streek. Dus ja... en er komt weer een bus voorbij. Tegelijkertijd zijn mensen weer gaan kijken van... ja, gaat mijn bus nou of gaat mijn bus niet? Ja. You are long waiting, sir?
1: Yes, I'm waiting for already about 20-30 minutes.
0: Yes.
1: And yeah, I think everyone here on this area already left. Because there are no buses enough to go to our jobs.
0: Yeah, some buses drive, some buses do not, hè?
1: Yeah.
0: It's a bit uncertain.
1: Yeah.
0: Dat is een beetje de onzekerheid natuurlijk. Maar mensen zijn wel aan het wachten in de hoop dat de bus dus vertrekt. En kijk, terwijl we praten, vertrekt daar de bus naar Zeist. Dus, ze rijden wel. Maar ja, in grote hoeveelheden, dat is natuurlijk niet het geval.
6: Ja, en als je die onzekerheid niet aan wil gaan... ja, dan moet je niet gaan reizen, denk ik, vandaag. Hey, heel wat horen we er al vandaan komen. Zometeen meer, na 8:30, hè? Nu Utrecht is wakker, Robert-Jan.
0: Tot zo.
6: Tot zometeen.

0: Met ene staande ovatie, Chai Coltrane en Go Like Ilaya 13 over 8. Zometeen horen we meer over de panda. Die gaat weer naar China, of die gaat naar China toe. In Ouwans, Renen is dat. Maar we hebben eerst even een heel ander onderwerp.
1: Ja, al 12 jaar wordt erover gepraat in Amersfoort. De komst van 2 windmolens op het industrieterrein Isselt. Nu het moment daar lijkt te zijn dat er een knoop wordt doorgehakt, lijkt de meerderheid van de Amersfoortse gemeenteraad tegen het plan te zijn. Hoe komt dat en wanneer valt de beslissing? We praten erover door met Tom van Lamoen. Hij is fractievoorzitter van de partij Amersfoort voor Vrijheid. Goedemorgen, meneer van Lamoen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hoe kan het dat er al jarenlang geen beslissing wordt gemaakt hierover? Wat maakt dit zo ingewikkeld?
2: Het initiatief is allereerst begonnen door een klein aantal inwoners van Amersfoort. En die hebben eigenlijk nooit het plannen concreet kunnen maken in het begin. Oh. En ook nooit de fondsen daarvoor gehad. En eigenlijk pas, toch ook wel al jaren geleden, in de vorige periode, zo'n 4-5 jaar geleden, zijn de plannen wel wat concreter geworden met behulp van de gemeente. Waardoor ze ook gewoon de investeringen, et cetera, konden krijgen.
1: Ja, en het duurt dan dus ook gewoon lang voordat dat plan concreet kan worden als er windmolens ergens moeten komen, begrijp ik.
2: Ja, klopt. En sowieso deze locatie paste eigenlijk niet. En daardoor hebben ze een BOPA nodig, heet dat. Weer een ingewikkelde term. Mm-hmm. Ja, er zijn genoeg ingewikkelde termen.
1: Ja, begrijp ik.
2: Een buitenplanse omgevingsplan. Mm-hmm. En daarvoor is het sowieso een heel lang traject. Moesten er heel veel onderzoeken gedaan worden over de veiligheid en over de natuur, et cetera. En daar is het wel heel lang geduurd.
1: Ja, want uw partij en het merendeel van de raad overigens, zoals de VVD, ChristenUnie, CDA onder andere, is tegen de komst van de windmolens. Wat is de voornaamste reden dat u dit een slecht idee vindt?
2: Nou, de voornaamste reden is natuurlijk de veiligheid voor de omwonenden. Ja, we hebben nu landelijk worden er vanaf 1 januari weer nieuwe normen, nieuwe regels vastgesteld. En die zijn eigenlijk nog steeds heel laag volgens onze partij. Als je kijkt naar omliggende landen, dan heb je bijvoorbeeld in België en Duitsland is het minstens 4 keer de tiphoogte waar er geen woningen mogen staan. Mm-hmm. Dus dat betekent zo 4 keer zo hoog als de windturbine. Mm-hmm. Ja, hier op de Isselt zullen de windturbines rond de 250 meter hoog worden. Dat betekent dat er dus binnen 500 meter geen woningen zouden mogen staan. Maar er staan op de Neonweg, de dichtstbijzijnde woningen zijn 190 meter afstand.
1: Oh, ja, dat levert problemen op, kan me voorstellen. En nog even over die veiligheid. Wat is er onveilig aan deze plek dan?
2: Kijk, de windturbines die brengen gewoon verschillende risico's met zich mee. Je hebt natuurlijk de kleine risico's. Dat is gewoon als er echt een windturbine om zou vallen of als er een wiek af zou vallen. Maar dat wordt wel gewoon berekend. En de windturbines staan natuurlijk op de waterzuiveringslocatie.
1: Ja?
2: Dus als er iets gebeurt, dan kan het wel een enorme ramp opleveren.
1: Okay.
2: Er zit naast dat bedrijf ook een CVZO-bedrijf. Dat is Smit & Zoon. En die hebben, die werken met hele zware chemicaliën. Dus als er iets gebeurt, dan kan het ook echt fout gaan. Daardoor heeft de veiligheidsregio Utrecht ook een negatief advies afgegeven, bijvoorbeeld.
0: Klinkt inderdaad risicovol als ook de VRU, de veiligheidsregio Utrecht, daar zo over denkt. Zijn er andere locaties waar wel aan gedacht kan worden dan, als het aan u ligt?
2: Dat is lastig. Hè. Het is allemaal een beetje dicht bevolkt natuurlijk. En er zijn lang geleden wat zoeklocaties geweest. En het enige andere wat er nog ligt is eigenlijk in Hoogland-West.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, in Hoogland-West zijn we ook wel een beetje met de gemeenteraad al lange tijd dat het een heilig gebied is, dat het gewoon recreatie en groen moet zo blijven. En ze zijn nu wel gaan kijken naar het andere bedrijventerrein op de Wieken, waar dan misschien een kleine windturbine zou komen te staan.
0: Mm-hmm.
2: Dan gaan ze ook onderzoeken. Maar het is nog heel lastig, want dat zou dan ook maar een lagere windturbine kunnen worden. En Amersfoort ligt ook in een windluw gebied, zoals het zit.
0: Ja, maar zou het dan niet op een gegeven moment zo zijn, want je krijgt toch iets toegewezen. De provincie Utrecht wil bijvoorbeeld ook natuurlijk dat ergens een windmolenpark of in ieder geval een aantal windmolens plaatsen, dat je dat opgelegd krijgt van bovenaf, dus vanuit de provincie?
2: Ja, dat is mogelijk natuurlijk. Het bevoegd gezag ligt ook bij de provincie. Maar goed, het is ook zij zullen dan moeten onderbouwen of dat het veilig genoeg is. Dus wij denken nog steeds dat het dan niet hier bij op de Isselt zou kunnen.
1: Ja, exact. Ja. En kijk, stel, die windmolens komen er niet. Vanmiddag valt de beslissing in de gemeenteraad. Hoe dan verder? Gaat het dan nog meer jaren duren voordat er een nieuw plan is gemaakt? Hoe ziet u dat voor u?
2: Ja, dat lijkt me wel. Zelfs als er opnieuw begonnen moet worden voor andere locaties, dan zitten dezelfde termijnen er wel een beetje aan natuurlijk. Kijk,
1: ja.
2: Er moeten dan weer onderzoeken voor de veiligheid en de omgeving gedaan worden. Dus het blijft altijd heel lastig.
1: Ja, precies. En een alternatief waar u net over vertelde, dat ligt ook nog niet concreet op tafel, begrijp ik.
2: Nee, klopt.
1: Ah, oké, helder. Dit was Tom van Lemoen van Partij Amersfoort voor Vrijheid over de komst van de mogelijke komst van de windmolens in Amersfoort. Dankjewel.
2: Yes, dankjewel.

0: Lekkere muziek uit de jaren 60. Vanaf komende zaterdag start de week van de 60's hier bij Radio M. Utrecht is het overdag echt genieten van die klanken van het prille begin van 1960 tot het staartje in 1969. En dan zit je behoorlijk in de flower power tijd. Dat is lang geleden, maar sowieso is die 60's...
1: Ja, dat komt er weer aan.
0: Heel lang geleden, ja.
1: De week van de 60's hier bij Radio M. Utrecht.
0: Zo is het.
1: Allemaal platen uit de jaren 60.
0: Zullen we het eens even hebben over... De panda's in het algemeen.
1: Ja, ze moet binnenkort op eigen poten staan. De kleine panda uit Oude Hans Dierenpark, Lang Yu. Als ik het goed uitspreek, kunnen we zo meteen even vragen. De dierentuin neemt namelijk afscheid van haar, omdat ze naar China gaat om het behoud van de reuzenpanda voor te zetten. We praten erover door met Robin de Lange. Hij is de directeur van Oude Hans Dierenpark in Rhenen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je gaat nu een geluid horen. Dat herkent u vast uit duizenden als dierentuindirecteur. Komt hier hoor.
0: Ja. Je lacht wel om, Robin, hè? Want dit is wel heel apart als je het nog nooit gehoord hebt. Dit is dus het geluid van wat jullie dus meemaken in het dierenpark.
2: Ja, niet heel vaak. Twee keer nu, maar dit is een jonge panda. Als een panda geboren wordt, is het een heel klein, bijna cavia-formaat beertje. En dit geluid maakt hij.
1: Zo leuk. Klinkt ze ook zo. Heb ik Lang Yu goed uitgesproken overigens?
2: Ja, dat is goed. Ja, Lang Yu. Okay, ja.
1: Lang Yu, ja.
2: Ja, het blijft altijd lastig. Het is een Chinese naam. Dus of het helemaal goed doen, weet ik ook nooit zeker. Maar...
1: Nee, precies. Bezoek je haar vaak? Nu kan dat nog, hè?
2: Ja, elke dag. Ja. Het is een bijzonder moment. Eind oktober gaat het gebeuren. En voor de tweede keer in de historie van de Oude Hans Dierenpark gaat er een panda terug naar China. Nou ja, dat is waar het ook om begonnen is. We zijn in 2017 zijn ze aangekomen in de Oude Hans Dierenpark. Mm-hmm. Natuurlijk om zoveel mogelijk mensen in Nederland een mooie reuzenpanda te laten zien. Maar ook om te zorgen voor extra nieuwe panda's. Ja, en dat is nu twee keer gelukt. En ook deze Lang Yu gaat dus terug naar China om daar weer een rol in het programma in te nemen.
1: Ja, nou Lang Yu is nu 2 jaar oud, wordt zonder haar ouders naar China gestuurd. Sommige mensen zullen dan denken, ja, is dat niet sneu? Waarom gaat dat op deze manier?
2: We proberen het in de natuur en gaat het eigenlijk niet anders. En na het tweede levensjaar gaat het jong op eigen avonturen en op zoek naar een partner uiteindelijk. Dus het is het natuurlijk gedrag. Dus in die zin, ja, in de natuur gebeurt het, bij ons gebeurt het ook. Natuurlijk is het wel een moment, ook als zo'n jong dan uiteindelijk de moeder verlaat. Ja, dat is toch ook wel iets bijzonders, dat merk je ook wel aan de dieren. Ja. Maar uiteindelijk, in de natuur gaat het zo en we proberen alles zo natuurlijk ook na te bootsen. En dit is er een onderdeel van.
0: Maar waar merk je dat aan? Dat de moeder bijvoorbeeld op een gegeven moment wat minder tijd besteedt dan aan het jong in dit geval?
2: Zeker, ja. En het is vooral andersom. Het jong gaat op avontuur steeds meer. Die trekt bij de moeder weg en die gaat echt het eigen leven leiden. Ja. Dat zie je echt wel gebeuren.
0: Hoe lang, of beter gezegd, hoe zwaar is Lang Yu nu eigenlijk, vraag ik me af. Want zo'n panda die voedt zich natuurlijk van alles.
2: Ja, maar het is eigenlijk al een volwassen beer geworden inmiddels. Ja? Dus bijna 200 kilo. Echt,
0: wow.
2: Eet veel bamboe. Hè. Dat is natuurlijk
0: bamboe,
2: dat maakt
0: het
2: zo bijzonder. Ja. Ja. 5 soorten bamboe per dag. En ongeveer 50 kilo per dag ook per panda.
0: Nee, echt
2: ongelooflijk veel.
0: Maar dan valt 200 kilo wel mee. Als ik 50 kilo per dag zou eten, dan haal ik het einde van het jaar niet meer.
2: Ja, het is licht verteerbaar.
1: Wat gaat Lang Yu in China doen om de reuzenpanda als diersoort te kunnen behouden op de wereld?
2: Ja, Lang Yu gaat terug naar Sichuan, midden China, het natuurlijk leefgebied van de panda's ook. En daar zijn ongelooflijk veel fokcentra en opvangcentra voor panda's. Nou, er is ook een speciaal centrum gebouwd waar panda's terugkeren vanuit buitenlandse dierentuinen. Uh-huh. Want er zijn ook door heel de wereld zijn natuurlijk panda-dierentuinen. Deze panda's komen terug. Acclimatiseren op zich. Het klimaat is ongeveer hetzelfde als in Nederland, dus dat valt wel mee. Uh-huh. Maar dan worden ze uiteindelijk door de coördinator van dat fokprogramma gekoppeld aan een mannetje of vrouwtje. In ons geval een mannetje. Dan gaan ze ook weer een stelletje vormen. En dan hopen we natuurlijk dat ook Lang Yu weer nakomelingen gaat voortbrengen. Zodat uiteindelijk die soort in aantal toeneemt. Want daar is het ons allemaal om te doen. Ze zijn kwetsbaar in China. Niet meer bedreigd, maar wel kwetsbaar. Er zijn er 2000 in het wild ongeveer. Iets van 600 in fokcentra. Dat is nog lang niet genoeg. Dus met elkaar proberen we die soort in stand te houden. En dit is er al een onderdeel van.
1: Ja, hoe neemt de dierentuin straks afscheid van haar?
2: Ja, dat gaat niet zomaar.
1: Nee.
0: Ik denk, Robby, dat het met muziek gaat. Wat denk je?
2: Chinese muziek, drakendans. Ja hoor. Een mooie afscheidsceremonie. Daar komt de burgemeester is er vanzelfsprekend bij. En hoogwaardigheidsbekleding ook. En van de Chinese ambassade zijn daar mensen.
0: Ja.
2: Natuurlijk, onze abonnementhouders hebben de mogelijkheid tot uitzwaaien. Heel veel kinderen. Dus eerst een officieel moment. En dan zal de vrachtwagen met Langeur wegrijden. En dan gaan we allemaal heel hard zwaaien.
1: Oh.
2: Nou, dan zijn we een beetje droevig, maar ook wel heel blij dat het zo'n succesvol programma is.
0: En wanneer staat dit gepland dan? Is er al een vaste
2: datum? Eind oktober. Ja, het is snel al. Alleen we wachten nog even op de bevestiging van het vliegtuig. En als dat nou helemaal rond is, dan kunnen we echt de exacte datum communiceren. Maar het zal echt eind oktober zijn.
1: Nou, houden we de agenda in de gaten.
0: Precies. Ga jij zelf of gaat er nog iemand mee vanuit
2: Dierenpark? De dierverzorgers vanuit Ouwehands gaan mee. Er zijn ook Chinese experts die nu al bij ons komen en die gaan samen met Langje op het vliegtuig richting Sichuan, Chengdu.
1: Superleuk. Nou, dankjewel. Dit was Robin de Lange, directeur van de Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
0: Dank voor je tijd, Robin. Hè. Fijne dag.
2: Ja hoor.
0: Dag.
2: Graag gedaan.
0: Dag. Zo. Ik denk, doe even nog een Chinees muziekje erbij. Ja, wat jij had gezocht trouwens. Hoe kom je hier aan, zeg?
1: Ja, dat pluk ik gewoon van het internet.
0: Oh, moefje dat je bent. Ja. Niet te geloven. Wel leuk trouwens. Zometeen het nieuws uit de regio. Gelukkig niet in het Chinees, want ik versta er geen baal van.
3: Ik vind het wel lekker kalm zo.
0: Ja,
3: niet, hè?
0: Ja inderdaad. Ja.
1: Calming Chinese music.
0: Ja. Een beetje relaxed zometeen. Het is al bijna 8:30, dus het komt mooi uit. Marjolein, hè? Ik ga er zelf ook rustig van worden. Dat is eigenlijk wel goed, hè? Want ik ben een heel
3: opgefokt typeje.
1: Adem in. Adem uit.
0: Zeg, vertel even, Marjolein, zometeen. Wat heb je in het nieuws?
3: Ik heb een opvallende winnaar van de aanbesteding van het leerlingenvervoer in Utrecht. En ik heb het over de boom van het jaar.
0: Nog even geduld. Een minuutje of twee.
4: Vandaag in Bureau Hengeveld. Goed bewakingsbeeld van drie oplichters die maar liefst 70.000 euro stelen van een bejaard echtpaar uit Hilversum. Ook goed beeld van oplichters die toesloegen in Utrecht en Veenendaal. Ook zij deden zich voor als bankmedewerkers. En veel opgelichte slachtoffers schamen zich omdat ze erin zijn getrapt. Slachtofferhulp vertelt hoe je dat aanpakt. Dat en meer in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam.
7: NRV.
8: Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos.
6: Dat kunnen we perfect met elkaar combineren.
7: NRV.
8: Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos.
6: Geweldig idee.
7: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
13: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
0: Ja hoor, het is 8:30 geworden. Die paar minuten geduld moest je even hebben. Voor het regionieuws door Marjolein hier bij Radio M Utrecht.
3: Over het leerlingenvervoer in Utrecht. Vervoerder Willemsen de Koning heeft een miljoenenaanbesteding gewonnen en mag de komende jaren het vervoer in Utrecht blijven doen. Dat is opvallend, omdat er de afgelopen jaren veel klachten waren over de vervoerder die momenteel ook kinderen naar speciaal onderwijs brengt. Ouders baalden van de vele wisselingen van chauffeurs, van lange wachttijden en de gebrekkige communicatie. vakantie. De gemeente zegt strenge eisen te hebben gesteld en er komt een wekelijks spreekuur voor de ouders. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en trams. De vakbonden willen een betere cao. Meer loon, minder werkdruk en een betere regeling voor oudere werknemers. Welke bussen vandaag wel of niet rijden is afhankelijk van de chauffeurs of ze meedoen aan de staking. En reizigers moeten dus rekening houden met uitval. Na maanden van droogte is er langzaam weer herstel van de Utrechtse Heuvelrug. Er stroomt volgens waterschap de Stichtse Rijnlanden weer wat water over een stuw in Leersum. Maar nog steeds is de grondwaterstand op veel plekken laag. Om die reden blijft het onttrekkingsverbod van kracht en mag geen water uit de bodem worden gehaald. De levensboom in de tuin van Museum Catharijnenconvent in Utrecht is net geen boom van het jaar geworden. De grootbloemige cornulje werd tweede, kreeg bijna 4000 stemmen, maar helaas minder dan een rode beuk in de provincie Groningen. Het gaat bij deze verkiezing om het verhaal. In de Utrechtse boom hangen zilveren naamplaatjes van dak- en thuislozen, zodat hun naam blijft voortbestaan. En hoe dat eruit ziet kun je ook vinden in onze app. Dan het weer. We krijgen een mooie nazomerdag met flink wat zon, droog. En vanmiddag is het rond de 18 graden.
0: Marjolein, dankjewel. 9:30, dan ben je er weer natuurlijk op de zender.
3: Met het zeker. Tot straks weer.
0: Die muziekjes over, over en uit. Zijn olifant. Ja, ik doe niks. Hè? Ik heb nog een ander muziekje. Dat betekent verkeersinformatie van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Kom maar deze kant op. Maar wel vertraging tussen Reewijk en Woerden. Toch bijna een kwartier extra, meldt de ANWB.
14: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
15: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
16: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de kroon.
15: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl. Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
23: Utrecht is wakker met Bob.

0: zal je niet ontgaan zijn dat er vandaag gestaakt wordt in het streekvervoer. En de last train to Clarksville, of die rijdt, dat maakt ons helemaal niks uit. Maar in Midden-Nederland zijn er wel problemen. Sterker nog, er zijn problemen, maar waar rijdt die bus bijvoorbeeld dan wel of niet? Hoe kom je op je plaats van bestemming? Nou, Robert Jan Boy, in Utrecht, in het Moreelse Park ben je geweest, op het Jaarbeursplein, allerlei plekken bij de busstations niet te vergeten, waar gereden wordt dan wel niet gereden wordt. Hoe reageren de Utrechters tot nu toe om je heen, Robert Jan?
1: Ja, ik sta hier tussen de mensen inderdaad. Perron 10, perron 9 zie ik staan. Deze mevrouw komt uit Nieuwkoop.
2: Ja.
1: Kijkt, ja, dat was juist een kijk op het grote rittenbord.
2: Ja. Ja.
1: Wat is uw analyse?
2: Dat er veel uitvalt.
1: Ja. Maar er rijden ook wel verschillende bussen. Want ik zie daar een stuk of 5 bussen al zo staan hier om. Maar het is een beetje onzeker, hè?
2: Het is zeker onzeker. Ik hoop dat, dat deze gaat komen.
1: Waar moet u naartoe?
2: Niet zo heel ver, naar Kanaleneiland. Dus dat valt wel mee. Maar als je het moet lopen, is het wel weer een stuk. Dan kom ik te laat.
1: Ja, ja, ja, ja. Wat vindt u van de staking?
2: Een paar weken geleden was er ook al een staking. Dus ik vind het lastig.
1: 9 september, ja.
2: Ja, ja. En ik weet echt niet waarom deze staking is.
1: Betere cao.
2: Oh, ook, ja. Ja.
1: Maar
2: ja,
1: chauffeurs voelen zich als sluitpost behandeld.
2: Ja, nou ja, dat kan ik me best wel iets bij voorstellen. Ik heb er alleen wel veel last van.
1: Ja.
2: Ja, dus misschien toch voor het aan fietsen.
1: Nou ja, dat op zich. Een mooi ritje vanuit Nieuwkoop natuurlijk.
2: Zeker.
1: Nou, er komt nog geen bus aan.
2: Ik heb al een ritje naar Bodegraven gedaan, want de trein rijdt ook al niet vanuit Alphen.
1: Nou, ik ben in ieder geval niet de enige die aan het wachten is. Want ik zie daar een hele kluwe mensen staan.
2: Ja.
1: Allemaal in de veronderstelling, ja, gaat hij nou niet of gaat hij niet? Ja. In afwachting eigenlijk.
2: Ja.
1: Nou, goede rit. Hopelijk komt hij op de plek van bestemming.
2: Ja,
1: ik sprak zojuist een van de chauffeurs die inderdaad gewoon aan het rijden was.
2: Ja, nou ja, ik hoop dat er nog één is.
1: Oké, we gaan dan even naar luisteren.
2: Ja
1: hoor. Nou, u rijdt?
3: Ja, zeker, ja.
1: Waar gaat de rit naartoe?
3: Deze rit gaat naar Nieuwegein. Vanuit Beeldhoven naar Nieuwegein.
1: Ja. Ja. En waarom rijdt u? Want er wordt gestaakt, hè, door de collega's.
3: Ik rijd altijd, ik staak niet mee. Dus dat gaat. Ik vind als we gaan staken, dan moet je het allemaal gaan doen.
1: Ja.
3: Dan moet je niet enkele bus wel of niet. Want dat vind ik, dat maakt voor reizigers eigenlijk alleen maar moeilijker. Dus ik zie eigenlijk het nut er niet van om het maar met een paar mensen te doen.
1: Maar zijn het een paar mensen? Ik begrijp van de wonder dat er toch wel, laten we zeggen, redelijk gestaakt wordt.
3: Ja, over het geheel van alle filialen die we hebben, alle vestigingen, dan zult er best wel aardig wat zijn, denk ik. Maar zoals je ziet, er rijdt nog regelmatig wel een bus.
1: U schat in dat in het Utrechtse, zeg maar, Utrecht-omgeving, dat het nog wel redelijk rijdt?

0: En ook nog eens een keer gaat zeggen van joh, je wil je pauzes die je ertussen hebben ook nog onbetaald maken. Ja, dan gaat er nog veel meer uitvallen en wordt alleen de reiziger nog te dupe, denk ik.
1: Ja, sorry, ja. Nou goed, wacht even, komt iemand tussendoor. Ja, ga je gang.
2: Gaat deze trein naar Zuilenstein, tramhalte?
1: Of deze bus naar Zuilen gaat.
0: Deze gaat naar Nieuwegein.
1: Nieuwegein.
2: Ja, Nieuwegein. Maar...
0: Er gaat één tram rijden, dus tram 21.
2: Ja.
0: Die rijdt wel, dat is van Utrecht naar IJsselstein.
2: Ja, inderdaad. Maar ik zit op de school, die ICT-school, maar er gaan bijna geen bussen meer. Dus ik dacht misschien, deze gaat ook ergens daar in de buurt. Dan kan ik ook een stukje lopen, maar...
0: Ja, nee, ik kom niet bij Zuidstein.
2: Nee, oké, top, dank u.
1: Beetje verwarrend met de bussen zeker, meneer? Ja. Beetje verwarrend allemaal?
2: Ja, inderdaad, ja, zeker.
1: Ja, zo zie je dat. Verwarring.
0: Ja, het is heel vervelend voor reizigers die dit hebben. Dus, de ene rijdt wel, de andere rijdt weer niet.
1: Ja.
0: Ik verbaas me eigenlijk best nog wel hoeveel mensen nog wel bij halte staan.
1: Ja.
0: Want ik zou het er toch zelf persoonlijk niet op riskeren van joh, komt er nu wel of geen bus als ik ergens naartoe moet.
1: Maar even wat anders, wordt het nou niet gezien als stakingsbreken door de collega?
0: Nee hoor, iedereen is vrij om te doen later wat iedereen wil. En gelukkig wel. En dit is niet de eerste dag van de staken, maar ik ben nog nooit vreemd aangekeken door een collega, laat ik het zo zeggen.
1: Dus het gaat nog door tot en met de kerst.
0: Dat
1: dus uw dag komt misschien nog wel?
0: Nee hoor, nee. Ik blijf er zo in staan zoals ik er nu ook in sta. Dus dat gaat. Ik hoop gewoon dat ze het snel oplossen voor de andere mensen allemaal, laat ik het zo zeggen.
1: Aan tafel.
0: Zullen we dat maar doen? Doen we er wat lekkers ook bij.
1: Goeie rit.
0: Dankjewel.
3: Utrecht is wakker.

0: Enk zwemt. Ja, dat is heel
1: dat
0: gek.
1: Dat klinkt natuurlijk raar, ook in het Nederlands. Ja. In het Engels klinkt het alweer cool.
0: 9:15. Ja, daar is hij weer.
2: De vuilnisman.
0: De vuilnisman. Ja, zeker. Ja, dat klinkt gezellig, maar ja... Gezellig is het als het een feestje is, maar soms is het een feestje op straat in de negatieve zin van het woord. Want ja, zwerfafval komt overal voor. Opengebroken bakken, vuile zakken die opengescheurd zijn allemaal. Blikjes op straat, of blikjes die uit zakken gehaald worden, vanwege het statiegeld, dat komt allemaal voor. Wat merk je van zwerfafval? Het komt steeds meer voor, hebben wij het idee.
1: Ja, sinds de invoering van dat statiegeld op blikjes, dan neemt die overlast wel echt fors toe, blijkt dus nu. We zijn benieuwd naar je ervaringen. Er zijn wat mensen die hebben gereageerd op onze vraag. Het kan op Facebook of via de app van RTV Utrecht. Ja, even kijken hoor, wat er allemaal bij is gekomen.
0: Nou, veel.
1: Ja, Jan die zegt hier, gelukkig hebben wij hier in Ermelo niet zoveel last van zwerfafval.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Hier netjes kliko's staan voor het geval waar alles in wordt gedaan.
0: Oké.
1: Ja.
0: Mensen gaan er ook niet in die bakken lopen graaien die dan de blikjes eruit halen of zo. Ja. Trouwens, dat zou dan ook nog wel kunnen, wat ik graag vind, maar goed, oké.
1: Ja, toch?
0: En die blikjes horen natuurlijk in de supermarkt bijvoorbeeld, hè, om in te leveren.
1: Ja, precies. Ja, en dat lever je dan gewoon in. Mm-hmm. En er zijn mensen natuurlijk heel netjes en trouw verplicht worden om het afval te scheiden en dat thuis allemaal netjes in aparte bakken te doen. Zoals jij over trouwens, wat je ook hebt verteld.
0: Ja, ik heb 3 vuilnisbakken. Dat is voor papier, voor karton. Sorry, papier is blauw. Papier voor groen, dat is zo. En voor plastic. En dan hebben we een ondergrondse container voor alle rest.
1: Ja, dat is netjes. Ja, op sommige plekken kan dat helaas niet. Waaronder dus de binnenstad van Utrecht. Dus dan krijg je dit soort problemen. Waar de meeuwen lekker viesten op dat vuilnis. Nou, Gerda zegt ook goedemorgen allemaal. Het is per wijk verschillend waar ik woon. Maar er lopen veel vrijwilligers die het trouw iedere week opruimen. En ook kinderen die ruimen op hier.
0: Oh ja.
1: Echt, ja, we spreken natuurlijk wel eens Anton de Plandelman. Die plandelt, dus wandelt en plastic afval opruimt.
0: Ja.
1: Ja, dan maak je er ook een soort activiteit van. Dat is natuurlijk ook wel leuk, dat je dan en zwerfafval opruimt en een lekker wandelingetje doet. Ja,
0: nou, ik moet je wel zeggen, als ik dan mensen zie, en dat zijn gewoon bewoners van een wijk, als je daar langs fietst bijvoorbeeld of zo, of loopt, dan heb ik er wel respect voor dat je dat doet.
1: Ja, ik ook.
0: Ja,
1: ja, ik zou het dan ook willen doen, maar dan denk ik, ja, heel egoïstisch misschien, maar ik ga even op bed liggen.
0: Ja, dat is heel egoïstisch.
1: Ja,
0: maar ik begrijp
1: voel me ook
0: het wel,
1: zo als ik het hardop zeg. Ja,
0: nou, jong geleerd is oud gedaan, is de uitdrukking. Els die reageerde van een WhatsAppje en een fotootje, en daarom zeg ik dat. Els Joosten, dankjewel daarvoor. Je ziet daar een heel jong meisje met inderdaad zo'n grijper, zo'n prikker. En die pakt en een emmertje zat erbij. Het afval uit, maar in dit geval uit een beetje de rand van het gras. Bij een grasveld, bij misschien een kinderspeelplaats.
1: Ja.
0: Was leuk om te zien. Ja, dat is natuurlijk ook wel zo.
1: Ja, we hebben nog een reactie van Sera die zegt goedemorgen. Ja, gelukkig valt het in de wijk waar ik woon ook erg mee. Maar in een andere wijk waar veel flats staan, ja, en vuilcontainers staan, ligt de vuilnis naast. Dus als die vol zit, dan denken mensen, ik zet het er gewoon naast. Maar ja, dat is vragen om problemen. Want dan wordt het natuurlijk ook door dieren of mensen gewoon kapot gemaakt.
0: Loslopende panda's en zo. Die,
1: bamboestokje?
0: Ja, precies. Nee, toch een blikje. Toch een zakje wat er niet in thuis hoort. Maar goed, we gaan daar vandaag ook nog over doorpraten hier aan tafel.
1: Ja, en in Utrecht komt thuis bij Aart. Dus kon je naar praten nog over verder hier op Radio M Utrecht. Je kunt een reactie achterlaten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: We worden er toch een beetje vrolijk van. Ook van de muziek. Ik denk, laten we deze even horen. Hallo, ma planka. De George Baker Selection en over vrolijke... Je hebt een gunstig zonnig vooruitzicht zometeen. Maar gewoon neem ik aan voor het weeroverzicht.
3: Zeker. Het wordt een mooie dag.
0: Kijk eens aan, dat weten we alvast. De voorbode van het gesprek zometeen met Mago. Het weer voor Midden-Nederland.

0: geweldige muziek maakt deze man. Het is echt een geweldig artiest.
1: Fantastisch.
0: Ik blijf zijn achternaam overigens wel een beetje apart vinden. Teddy Swims. Ja. Laten we zeggen...

0: Una Paloma Blanca, de grote doorbraak van George Baker. Niet in Nederland, want dat deed hij al natuurlijk. Hij was al razend populair met de Selection samen. Maar ook bijvoorbeeld in Duitsland en heel veel andere landen. Iedereen vond het leuk. Zelfs Margot is aan het meezingen geweest, ook weer afgelopen.
1: Ja, zeker.
0: En ja, nou laat ik eerst even op deze manier officieel introduceren. Want jij zei net tegen mij, toen dit nummer startte, en ik wilde even weten of je er was, dat jullie dit vroeger in de auto ook zongen, op weg naar de wintersport. En jullie zongen niet Una Paloma Blanca, maar...
1: Nee, mijn broertje, die zong dan altijd Una Paloma Plankgas.
2: Oude creatieve.
0: Op naar de wintersport.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Nou, wij gaan wat jodelen. Dat wil zeggen ik wel, maar jij niet natuurlijk.
1: Ja.
0: Buiten de uitzending op dat bar. Hey, en we staan er goed voor, hè, qua weer vandaag in Midden-Nederland.
1: Ja, het wordt de zoveelste mooie, aangename herfstdag. We zijn natuurlijk wel fris begonnen, hè, want de temperaturen zijn toch nog eventjes gezakt onder de 7 graden. Maar op dit moment lopen de temperaturen alweer op. En dat komt omdat de zon schijnt. We zien overigens, als je recht naar boven kijkt, wel wat hoge sluipbewolking en wat vliegtuigstreepjes. Komen straks ook nog een paar kleine stapelwolkjes bij van het vriendelijke soort. Maar de wind komt uit het zuidwesten en dat is de warme hoek. Dus die temperaturen die gaan snel oplopen. En waar komen we dan uit? Nou, niet op 19 of 20 graden zoals gisteren, maar 18 graden. Dus het is heerlijk aangenaam herfstweer. En er komt er nog één. Morgen wordt het zelfs nog een graadje warmer met de zuidelijke wind, na een nachtje met temperaturen van 9 graden. En vrijdag gaat die temperatuur nog één keer in de ochtend omhoog naar 18 graden. Maar in de middag komt er vanuit het westen een koufront. En de naam zegt het al. Achter dat front, met een beetje regen in de loop van de middag, draait de wind naar de koelere noord en later naar de noordoosthoek. En dat merken we aan de temperaturen in het weekend. 15 graden op de zaterdag, 14 op de zondag. Dat zal best even wennen zijn. Maar het weer ziet er best aardig uit. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon die schijnt. Dus wat dat betreft gaan we nog even door met deze kurkdroge maand. Hè? Want de neerslag hebben we nodig, maar die komt er voorlopig nog niet aan. Dus wat dat betreft is het wat het is.
0: Ja, precies. Ja. Maar we hebben een soort van abonnement op mooi weer, hè, deze maand.
1: Ja, dat is zo. Hè? Ja, dat komt telkens weer door die grote hoge drukgebieden. Vandaag ligt er ook eentje op de oceaan. Die schuift even ten zuiden van ons langs richting Duitsland. En heel opvallend is een hele diepe depressie met hele lage luchtdrukwaarden in de buurt van IJsland. Mm-hmm. Het is een beetje een record, moet ik wel zeggen. Daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Maar het is wel zo dat tussen dat lage drukgebied bij IJsland en de hoge drukgebied boven het Europese continent de stroming bij ons heel gemakkelijk weer uit die zuidhoek waait. Ja. Maar ik zie er wel een einde aan komen. Dus vandaag, morgen en vrijdagochtend nog een zuidelijke wind. En daarna gaan we echt naar een andere windregime. De wind die draait in het weekend dus naar het noorden tot noordoosten. En volgende week hebben we misschien wel een oostelijke wind te maken.
0: Oh, dan wordt het kouder. Ja. Dan wordt het koud.
1: En dan wordt het wel kouder. Ja, de winter is nog niet in zicht, hoor. Maar dan lijkt het toch echt wel afgelopen te zijn met de temperaturen rond de 19 of 20 graden. Okay. En dan zitten we weer rond normaal, rond 14, 15 graden. Met wat dat betreft de zon erbij.
0: Ja. En maar goed, we horen je natuurlijk vanmiddag weer aan tafel bij Hartog in Utrecht komt thuis. Trekken we even de agenda's. Anna, kun jij morgenochtend ook weer?
2: Ja, dan zijn we gewoon weer present. 6 uur.
0: Jij mag gewoon ook, hè, toch? Hè?
1: Okay. Ik ook, hoor.
0: Dank voor vandaag, hè. Doeg!
2: Joehoe!
0: Voor Utrecht is wakker, dus vanmiddag blijf je ook weer op de hoogte als we gewoon het over het weer hebben. Edwin zometeen zit al in de studio, heeft er ook zin in. Natuurlijk heeft hij er zin in.

0: kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen.
1: Dit is Eemland 1.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
3: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo in mijn zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
2: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
4: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
2: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Goedemorgen, hartelijk welkom. U luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. Het is woensdag 14 oktober vandaag. Ja, wel een beetje een bijzondere dag moet ik zeggen. Want ja, het is niet alleen Nationale Groente- en Fruitdag, maar kun je die ook halen bij Albert Heijn? Dat gaan we straks horen. En houdt u er rekening mee, gaat u op pad vandaag? Er is een nationale staking, een landelijke staking van het openbaar vervoer. Ook in onze regio, hier in Eemland, wordt er gestaakt. Dus gaat u op pad, kijk eventjes welke bus er wel rijdt en niet rijdt, zodat u niet voor problemen komt te staan. Vond u de boodschappen vandaag bij de Albert Heijn? Of heeft u iets gemerkt van de problemen? We gaan het allemaal horen.
1: Boodschappen vandaag bij de Albert Heijn, heeft iets gemerkt van de problemen?
2: Ja, de schappen zijn leeg. De hoop schappen zijn leeg, nog niet alles gelukkig, maar en dus is een stuk minder.
1: Ja, en hoe voelt dat als je dan door zo'n winkel loopt?
2: Ja, iets meer nadenken over wat gaan we nou eten en ja, je moet maar wat flexibeler zijn. Het ja. Is wat het is.
3: Nou, dat is niet leuk natuurlijk.
1: Nee.
3: Het verse groente heb je niet, dus we gaan maar over op de potjes.
1: Oké.
3: En dat overleven we wel.
1: Heeft u iets gemerkt van de problemen van Albert Heijn?
2: Ja, er zijn veel schappen leeg.
1: Ja? Ook dingen die u nodig had, kon u dat krijgen?
2: Nee, ja, nee, ik heb er gewoon omheen geshopt eigenlijk. En ik wilde wel producten kopen met die actie. Dat kon u niet.
1: Oké, okay, er is een speciale actie waar u gebruik van maakt?
2: Ja, van de vriendenloterij, of de postcode-loterij. Ja. Ja, dat kan niet.
1: Nee. En hoe lost u dat nou op dan?
2: Ze verlengen hem een week.
1: Oh ja, dus u
2: hoopt prima.
1: Nog een week. Was alles er wat u nodig had?
4: Ja, ook zeker, ja. Nee, niet alles, want ik moest Apple-kaartjes hebben en die waren er niet door de storing.
1: Oh,
4: dus
1: oké.
4: Okay, dat is dan wel jammer, maar goed, maar niet uit verder.
1: En hoe lost u dat probleem dan op?
4: Naar een andere winkel.
1: En blijft u dan de komende dagen naar een andere winkel gaan? Of?
4: Nou, dat denk ik niet. Het is maar net waar ik in de buurt ben.
1: Heeft u er iets van gemerkt, inderdaad, dat het anders is dan anders?
2: De schappen zijn leeg.
1: Ja. Heeft u eens een misgegrepen?
2: Nee, want ik eet al dingen wat andere mensen niet eten.
1: Oh, nou dat is goed. U gaat juist boodschappen doen bij de Albert Heijn. Wat denkt u? Wat gaat u verwachten binnen?
5: Ik denk niet zoveel.
1: Nee?
5: Gewoon rustig. Gewoon normaal.
1: En hebben jullie spullen? Wat voor spullen hebben jullie nodig? En denken jullie dat er is?
5: Nou, alleen te werk.
1: Oh, oké. Okay.
5: Ja, dus het is echt alleen maar dat.
1: Oh ja.
5: Maar ik denk dat het er wel is.
1: Oké, okay, en als het er niet is, wat dan?
5: Halen we wat anders.
1: Dan halen we het wat anders.
5: Yoghurt of zo.
1: We gaan gewoon naar de Albert Heijn en we zien wel wat we tegenkomen.
5: Oké. Okay. Dan zitten we meest dichtbij. Dus
1: Oké.
5: Okay. Het is een beetje praktischer.
1: En anders wordt het gewoon een alternatief, begrijp ik. Komt u spullen brengen voor de Albert Heijn?
5: Ja.
1: En wat heeft u bij u?
5: Houdbaar.
1: Allemaal houdbare spullen?
5: Ja.
1: Oké.
5: Ja.
1: Okay. Okay.
5: Ja.
1: Is het voor u het werk veranderd door de problemen bij de Albert Heijn?
5: Ik heb geen last van.
1: Nee?
5: Ik heb geen last van, maar...
1: U kunt gewoon lekker door blijven rijden en spullen brengen. Oké.
5: Okay. Jawel. Ik heb er geen probleem van, maar filialen wel.
1: Maar u heeft gewoon, u bent bij verschillende Albert Heijns geweest om spullen te brengen vandaag.
5: Ja, ja.
1: Oké, okay, en allemaal houdbare spullen.
5: Houdbaar, ja, vers heb ik nog. Ik heb het nog niet gehad, maar andere collega's denk ik wel.
1: Maar rijdt u dat normaal ook, verse producten?
5: Ja, allebei.
1: Oké, okay. Maar nu in 2 dagen al, alleen maar houdbaar?
5: Bij mij.
1: En wat merkt u op de werkvloer bij de mensen in de Albert Heijn?
5: Ik niks van.
1: Nee?
5: U komt ik zit in mijn eigen wereld.
1: Ja, u komt gewoon nu spullen brengen.
5: Ja, ik doe gewoon mijn ding, weet je.
1: Maakt u zich dan zorgen dat dit soort dingen kunnen gebeuren in Nederland en dus ook gewoon bij u in Bunschoten?
0: Ja, dat was onze verslaggeefster Melissa. Die ging op pad en polshoogte nemen bij de Albert Heijn in Bunschoten. Gelukkig viel er nog wel wat te eten te halen en hoefden de klanten niet met een lege maag naar huis. Hoe het vandaag gesteld is, ja, dat hoort u op het actuele nieuws hier bij Eemland 1 Actueel. Verder bij ons vandaag. Vader en dochter maken bijzondere stripserie compleet. Homies steungezin, een klein gebaar, maar kan een groot verschil maken. Klaas Bijker praat ons bij over het weer in de regio. En grootouders over het klimaat. Ja, bezorgde grootouders zetten zich in voor een leefbare wereld voor hun kinderen en kleinkinderen. En verder heel veel mooie muziek. Dus blijf er lekker bij, we zijn er tot over een uur bij u in de woonkamer. Dan ga ik over naar mijn gasten vandaag. De omroep
6: voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.
0: Muziek en informatie, dit is Eemland 1. In 1990 is er een bijzondere stripserie gemaakt door de Indonesische striptekenaar. En nou hoop ik dat ik het goed zeg. Want ik heb een echte Indonesische meneer tegenover mij zitten. Dus u moet mij even verbeteren. Kwi Kunduro. En de stripserie heet Leganda Sawung Kampret. Zeg ik het een beetje?
7: Ja, dat is goed.
0: Zeg ik het een beetje aardig?
7: Ja.
0: Het verhaal speelt zich af op Java aan het begin van de 17e eeuw. En vertelt over hoe de Verenigde Oost-Indische Compagnie, zoals wij het kennen, de VOC, haar macht uitbreidt rond Batavia en het huidige Jakarta. Mijn gasten aan tafel vanochtend zijn vader en dochter Jolien en Tom van der Geugde. Welkom.
7: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie er allebei
7: Dankjewel.
0: Zijn. Tom, jij bent historicus, stripoloog en docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Jolien, ja, jij bent, jij doet hele andere dingen, maar je hebt wel een boek geschreven.
8: Ja, klopt.
0: Ja, wat heb je geschreven?
8: Ik heb een kinderboek geschreven, Joris en de Tijger, een aantal jaar geleden.
0: Dat is een bekend boek. Die ken ik.
8: Oh, echt?
0: Ja, ik ken hem. Ja, mijn kleinkinderen hebben hem.
8: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, heel erg leuk. Laten we beginnen bij, hoe zijn jullie betrokken geraakt bij deze stripserie? Tom?
7: Nou, ik houd heel erg van strips en ik heb er ook verstand van. Doordat ik een boek heb geschreven over strips, stripmakers en kolonialisme. Het boek heet Getekend Verleden en ik zocht naar Nederlandse en Indonesische strips over dat koloniale verleden. En toen kwam ik deze stripserie tegen en die vond ik bijzonder, omdat daar satirisch, humoristisch over de Nederlands kolonialisme werd verteld.
0: En dat kom je niet vaak tegen.
7: Nee, en in Indonesië is het meestal Indonesische helden en Nederlandse dommerts of schurken. En dit was een serie die heel erg leek op Asterix. Dat was ook het voorbeeld van Dwi Kondoro. En niet als Asterix en Obelix die vechten als Galliërs tegen de Romeinen. Maar het zijn Javaanse jonge helden die vechten tegen de VOC. En de grote antiheld is Jan-Pieters van Koen.
0: Ja, het gaat terug naar de 18e eeuw. Daar begint het verhaal.
7: 17e eeuw.
0: 17e eeuw,
7: ja.
0: Neem me niet kwalijk. 17e eeuw. Waar gaat het verhaal precies over, Jolien?
8: Nou, daarvoor is het denk ik wel goed om te weten dat, zeg maar dat het een bestaande stripserie is. Die dus gemaakt is door een striptekenaar daar.
0: Ja.
8: En dat wij in Nederland graag het verhaal vanuit Indonesisch perspectief op dat koloniale verleden wilden vertellen.
0: Mm-hmm.
8: En in onze stripboeken staan verschillende verhalen. Dus het is lastig om te zeggen het is één verhaal. Er zijn eigenlijk verschillende verhalen die een ontwikkeling doormaken. Dus nu in deel 5, wat nu net is uitgekomen.
0: Ja, daar gaan we straks even over hebben.
8: Daarin volg je een Nederlandse vrouw die met een schip gaat naar Batavia en die daar van alles meemaakt met die Indonesische helden die het opnemen tegen de VOC.
0: Ja.
8: Dus ik vind het lastig om nu te zeggen waar gaat één verhaal over. Misschien dat mijn vader het makkelijker kan samenvatten.
0: Ja, want het begint bij dit. Want het waren 4 delen.
7: Nou, het waren eigenlijk 7 albums in Indonesië.
0: Ja.
7: En wij hebben die in 5 delen vertaald en uitgegeven en met uitleg aangevuld. Maar als je kijkt naar de hele serie, dat zijn een stuk of 13 verhalen die er bij elkaar in zitten, dan gaat het over goede en slechte, nee, ik moet zeggen goede en foute Indonesiërs, goede en foute Nederlanders en goede en foute Chinezen. En die woonden samen in Batavia. En het bijzondere daarvan is, en daarom was ik direct heel erg, had ik veel bewondering voor deze serie, dat in Indonesië dus de nuance legt van er zijn ook goede en foute Nederlanders. Nou, Jan-Pieters van Koen is in het verhaal de foute Nederlander. Dat is echt gewoon een dat is echt de schurk die elke keer op de korrel wordt genomen. Maar Marietje van der Bloemkool, dat is een Nederlands meisje die met haar vader Frits naar Indië gaat. En die dan bevriend raken en steun geven aan die Javaanse verzetsmensen.
0: Ja.
7: En dat geldt ook, dus je hebt dus de Javanen, maar je hebt ook Indonesiërs die samenwerken met de Nederlanders. En die daarvan profiteren. Dus dat zijn weer de foute Indonesiërs.
0: En waar stonden dan die Chinese bevolking die daar ook woonde?
7: Nou, er was een heel groot deel van, het was een hele kleine stad, Batavia, maar daar woonden heel veel Chinezen. En er waren Chinezen, dat waren ondernemers, die hielpen Jan-Pieters van Koen met de organisatie van de economie in die prille kolonie, maar er waren ook kleine handelaren En die hielpen dan weer het verzet. Want uitbuiting en dat kolonialisme, dat ging ten koste van de bevolking. En zo zie je dus dat er niet een zwart-wit beeld, maar juist een heel genuanceerd beeld van die verschillende, met verschillende stemmen en perspectieven wordt gegeven.
0: Nou wordt er hier natuurlijk in Nederland, in de geschiedenislessen, wordt er natuurlijk gepraat over die VOC-tijd. En dan heb je inderdaad het verhaal van, nou ja, Jan Pieterszoon Koen die ging dus daarheen. En nou ja, dat hele verhaal. Maar de nuances, die krijgen onze kinderen en ik zelf ook niet in mijn lagere schooltijd, kreeg je niet echt te horen. Is het bijzonder dat Qui Condoro dat wel heeft gedaan in deze verhalen?
7: Ja, dat is heel bijzonder.
0: En, want hoe wordt dat eigenlijk aan de jeugd in Indonesië verteld, dat VOC-verleden?
7: Nou ja, In het algemeen wordt er gezegd van, en toen kwamen de Nederlanders en toen is er heel veel uitbuiting geweest en toen hebben we ons vrijgemaakt. Dat is gewoon in het kort het verhaal.
0: Ja.
7: Nou, van Qui Condoro is bijzonder dat hij duidelijk zoveel wist van de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse cultuur. Hij heeft dus heel veel Nederlandse woorden in dat verhaal gestopt. De naam Marietje van der Bloemkool is origineel in het Indonesische verhaal, dus die hoefden we niet te vertalen. En de verklaring daarvoor, door gesprekken met zijn zoon, ben ik te weten gekomen dat zijn beide ouders voor de oorlog Nederlands onderwijs hebben gevolgd. En hij is zelf in 1942 geboren. Dus er stonden thuis zeker Nederlandse boeken in de kast. En die heeft hij gelezen. En het leuke is dus dat hij dus Nederlandse woorden er voortdurend tussendoor stopt. Zelfs een vloek. Dat is heel erg traditioneel in Indonesië. Dan wordt er echt door Nederlanders uitgebreid GVD gezegd.
0: Ja, ja, ja.
7: En hoefden we dus ook niet te vertalen.
0: Nee, duidelijk.
7: Konden we dus overnemen.
0: Maar hij heeft eigenlijk een hele, laat ik zeggen, van een afstandje gekeken. En het verhaal verteld.
7: Mm-hmm.
0: En niet zozeer alleen maar vanuit de onderdrukking.
7: Precies.
0: Ja,
7: precies.
0: En dat is wel heel bijzonder.
7: Ja.
0: Ja. En was dat ook een van de redenen waarom jullie het zo graag in het Nederlands vertaald wilden hebben?
7: Nou, ook omdat over Jan Pieterszoon Koen wordt heel vaak die genocide in Banda wordt genoemd. En dat is natuurlijk heel erg verschrikkelijk geweest. Maar dit boek, dat is dus niet beladen. Het gaat niet beladen, net als Asterix en Obelix. Gewoon humoristisch gaat het over een vorm van kolonialisme.
0: Ja, is de humor die erin verwerkt is dat ook bijzonder voor het Indonesië en hoe ze de verhalen vertellen?
7: Ja, het is heel vaak Indonesische humor. Soms merk je gewoon dat er dingen gebeuren dat je denkt van nou, dit vinden Indonesiërs vast grappig.
0: Ja, en vinden wij dat ook grappig?
7: Nou, bijvoorbeeld, Marietje wordt verliefd op de held Vleermuisvechter. En hij eet heel graag patébonen, die ook bekend zijn als stinkbonen. Dus hij ruikt uit zijn mond.
0: Ja.
7: Dus dat wordt getekend. Alleen zij overwint zeg maar haar probleem met die stank, want ze is verliefd op hem.
0: Ja, kijk, zo gaat de liefde, hè Jolien?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Wij gaan zo verder praten over deze prachtige serie. Jullie hebben de boeken bij je. Jammer dat onze luisteraar ze niet kan zien. Maar of ze kunnen zien, daar gaan we het ook even zo over hebben. We gaan er eerst even tussenuit voor wat muziek.

0: Guns N' Roses was dat met Welcome to the Jungle. En nu welkom terug. U luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. Mijn gasten vandaag zijn Tom en Jolien van der Geugden, vader en dochter, die zich bezig hebben gehouden met een bijzonder project, namelijk Nederlandse lezers kennis laten maken met een bijzondere stripserie die vertelt over het koloniale verleden van Indonesië in de tijd van de VOC. Jolien, jij een Nederlandse moeder, Indonesische vader. Vader is ook half Indonesisch, half Nederlands.
1: Ja, Indisch dus. Indisch, maar dat is ingewikkeld.
0: Indisch.
1: Indisch. Ja.
0: Goed dat je me, dat je me even bijstuurt. Hoe was het nou voor jou om met dit verhaal bezig te zijn?
1: Heel bijzonder. En het heeft me ook heel veel gebracht. Ook over mezelf. Ik dacht, omdat ik dus een kinderboek heb uitgegeven, nou, dan ga ik mijn vader helpen om deze stripserie uit te geven. Want ik weet hoe dat inmiddels werkt, het uitgeven van een boek. Maar hoe meer we deelden over het verhaal en bezig waren met de serie, merkte ik, dit gaat ook over mij. Want inderdaad, met een vader geboren in Indonesië, moeder in Nederland, welk verhaal hoort dan bij mij? En als je dan op school leert over het koloniale verleden, vaak vanuit Nederlands perspectief, of dat mensen geneigd zijn om te zeggen, wij Nederlanders gingen daarheen, dat ik me ging afvragen, ja, maar wie zijn dan die wij Nederlanders? En waar hoor ik dan bij? En hoe verhoud ik me dan tot gesprekken daarover?
0: Ja, want ook jij hebt op school geleerd over, nou ja, die VOC-tijd.
1: Ja.
0: En het verhaal, hoe dat verteld wordt door de Nederlandse docent.
1: Ja.
0: En dan ben je met dit verhaal bezig. En dan kom je erachter van, eigenlijk met alle koloniale verleden verhalen. Waar dan ook, dat er meerdere kanten zitten aan het verhaal.
1: Ja, en dat is zo waardevol dat er dus niet één verhaal is of één perspectief, maar meerdere perspectieven van waaruit je het kan bekijken. En dat is fijn als je dus roots hebt, niet alleen in Nederland, maar dus ook in Indonesië. Maar het helpt sowieso, denk ik, om gewoon te kijken naar de samenleving en het leven. Dat je denkt over zo'n verhaal. Als het gaat over een complex verleden, hoe kun je daarnaar kijken? En als je daarover leest bijvoorbeeld, dat je jezelf kan afvragen, hey, maar is dit nu het enige verhaal? Of zijn er nog andere perspectieven die ik misschien nog niet ken? En ik denk dat voor mij, ik voor ik bezig was met deze stripserie, ik überhaupt niet sprak erover. Omdat ik dacht, ja, wat heb ik erover te vertellen? En hoe zit dat nou eigenlijk allemaal in elkaar? En
0: ik denk dat je met je vader nu ook andere gesprekken kan hebben.
1: Jazeker. Ja. Zeker, ja. Hij is historicus, nou, dat weet ik al mijn hele leven, dus hij weet er heel veel van. Maar ja, wat weet ik ervan, dacht ik. En deze serie heeft mij echt geholpen om samen in dit project daar meer kennis over op te doen. En het ook weer over te dragen aan mijn kinderen.
0: Naar jouw kinderen. En zo zijn er natuurlijk veel meer kinderen van die op deze manier, door deze stripserie, dat er weer andere gesprekken op tafel komen, hè?
1: Zeker. Wij merken bijvoorbeeld dat grootouders het voor hun kleinkinderen kopen. En kleinkinderen hoeven niet zich heel bewust te zijn van dat complexe verleden. Maar je krijgt eigenlijk op een onbewuste manier, er werd net genoemd, het is een soort Asterix-strip. Mijn zoon, toen hij 11 was, las hem en zei, ja, het is eigenlijk een soort van Asterix en Obelix, maar dan Indonesisch. En toen dacht ik, wat mooi dat je dan nu al vanuit dat perspectief dat meekrijgt.
0: En een stukje van je roots, want ook dat is heel belangrijk, hè, Tom?
2: Jazeker.
0: Is dat ook een van de redenen waarom jullie het nodig vonden, omdat het vertaald werd naar het Nederlands?
2: Nou, het was een van de redenen voor mij om dat boek over strips te schrijven. Ik dacht, ik ben gepensioneerd, dus laat ik nu eens uitzoeken hoe in Nederlandse en Indonesische strips, of er wel of niet verschillend naar het koloniale verleden werd gekeken. En dit was er een uitvloeisel van. Maar dit boek is zo bijzonder.
0: Ja.
2: Op Asterix niveau. En zo toegankelijk, laagdrempelig, niet beladen. Dat ik dacht, ja, het kan toch niet zo zijn dat dit in Indonesië er in de kasten ligt en dat in Nederland gewoon niet bekend is.
0: Nee, want ook hier wonen heel veel Indisch-Nederlandse mensen.
2: Ja.
0: Die hebben ook allemaal weer kinderen en kleinkinderen. Ja. Dus hoe belangrijk is het dat het ook hier te lezen valt en te kopen is. Hè?
2: Ja, maar ook voor andere kinderen. Hè? Ja,
0: dus, absoluut, niet alleen voor hun. Hè?
2: Nee,
0: ook voor iedereen, laten we dat zo even zeggen. Nou is er ook lesmateriaal ontwikkeld naar aanleiding van dit deze stripboeken. Voor welke leeftijd zou jij zeggen dat het is?
2: Nou, we hebben twee versies gemaakt voor groep 7, 8 basisonderwijs en voor klas 1, 2 voortgezet onderwijs. En dus dat is een klein niveauverschil. Maar de essentie is dat leerlingen een paar bladzijden uit de strip lezen, bekijken. Die bieden we gewoon gratis aan op onze website. En dat ze dan zelf uitleggen hoe je aan de strip kunt zien dat het vanuit Indonesisch perspectief is gemaakt. Het is eigenlijk heel simpel, maar ze moeten wel zien dat die Nederlanders er heel onnozel uitzien en die Indonesiërs heel stoer.
0: Dat is een keer de andere kant. Ja, hè? Ja. Ook wel weer leuk. Vind ik op zich ook humor. Nou hebben jullie er een vijfde boek aan toegevoegd. Want er waren er vier. Tenminste, zo heb ik dat gelezen. En jullie hebben er nog één aan toegevoegd. Was dat nodig? Was het verhaal niet compleet?
1: Nou, het zit eigenlijk iets anders. Er waren 7 verhalen en wij hebben daar 5 boeken van gemaakt. En wij zijn in 2023 begonnen met het eerste boek, ook als een soort pilot, van laten we kijken met een subsidie of dit lukt. Nou, daar zijn die eerste druk van 1000 is helemaal uitverkocht, dus we zijn met deel 1 al voor de tweede druk bezig. Dus die 7 bestaande verhalen, die zitten in die 5 boeken. Maar er is wel iets heel speciaals met dat 5e boek aan de hand. Dat is dat daar een verhaal in staat wat nog niet in een stripboek in Indonesië is verschenen.
0: Nee, maar is het wel een verhaal wat oorspronkelijk ook geschreven is?
1: Ja. Het is geschreven door Dwi Kondoro, ja. Maar op de computer gevonden na zijn dood door zijn kinderen.
0: Kijk.
1: En zeg maar de digitale bestanden zijn aan ons doorgestuurd en we hebben daar goede afspraken over gemaakt. En zij gaven ook aan, het zou wel heel mooi zijn als dat verhaal ook nog in dat laatste boek verschijnt.
0: Was, is dat een soort afrondend verhaal van het geheel of is het een toevoeging?
2: Nou, het lijkt een afrondend verhaal, want er staat aan het eind the end. Maar we weten intussen hebben we weer een heleboel ontdekt over die verhalen, dat het verhaal nog heel erg is doorgegaan.
0: Dus je zou nog een boek kunnen maken?
2: Oh ja.
0: Misschien nog wel meer?
2: We zouden nog wel meer kunnen maken, maar dat kost allemaal geld. Dus dat is voorlopig het probleem, maar we zijn in Jakarta geweest van de zomer en daar hebben we toen een heleboel ontdekt. Waar we nog mooie dingen mee zouden kunnen doen.
0: Oh, je geeft mij een soort mysterie nu mee, hè, Tom?
1: Nou, het was ook wel voor ons. Wij waren in Jakarta om presentaties te geven hierover. En toen was er iemand aanwezig die zei, maar ik heb een archief waarin ik tijdschriften heb waar verhalen van Dwi Kondoro in gepubliceerd zijn. En toen dachten wij, ja, maar die hebben wij helemaal niet. Dus wij zijn, nou, we hadden maar een paar dagen. Dus we zeiden, wanneer kun je? Dan komen we langs. Ja. Dus wij zijn dat archief ingedoken met mondkapjes en al. Want dat is natuurlijk wel, je moet dat heel goed bewaren. Ja, en dat is heel bijzonder materiaal waar we dus nog iets zouden mee kunnen doen. Maar ik weet niet of dat dan deel 6 zou heten. Ik denk dat dit gewoon een afgeronde serie is. En dat weer een nieuw project wordt.
0: Ja, ik zie jullie twinkelende oogjes en ik moet zeggen dat ik dat niet geloof. Maar goed, misschien ga ik nu te ver. In het Nederlands heet de stripserie De Legende van Vleermuisvechter. Hoe heet het in het Indonesisch, Tom?
2: Nou, dat heb je er net heel mooi gezegd. Dus Savun Kampret.
0: Ja, jij zegt het toch beter dan ik hoor.
2: Maar legenda is legende en Savun Kampret hebben we vertaald als vleermuisvechter.
0: Ja, vindt een bijzondere naam. Ik had zoiets van, wat heeft vleermuisvechter nou te maken met die tijd, Batavia, de VOC?
2: Nou, dat is eigenlijk heel raar. En het grappige was, we waren in Jakarta op de universiteit bij de opleiding Nederlands. Dus dat was wel heel leuk dat we in het Nederlands met die Indonesische studenten gesproken hebben over vertalen. En Savun Kampret is eigenlijk heel dubbelzinnig Indonesisch. En we hebben een vertaler die woont in Jakarta en eindeloos overlegd. En toen kwamen we uiteindelijk op vleermuisvechter. En ja, er waren mensen in de zaal die ook zeiden, ja, ik weet niet of dat wel zo goed is of zo. Maar ik heb uitgelegd dat het in Nederland, het ligt lekker in de mond.
0: Vleermuisvechter. Het is wel een heel mondvol hoor, Tom.
2: Ja, En dan zeg ik erbij, en weet je wat Batman is? Nou, dit is dus ook, dat is ook een vleermuis.
0: Absoluut, ja. Absoluut. Hebben de scholen al het lesmateriaal waar ze mee kunnen werken?
2: Het staat op de website, we hebben het bekendgemaakt. Maar ja, leraren hebben druk.
0: Ja, nou ja, hier moet ruimte voor gemaakt worden. Is de serie ook te koop in de winkel?
1: Ja.
0: Jolien?
1: Ja, onder andere in de Lange Straat, boekhandel Veenendaal in Amersfoort en de Utrechtse Boekenbar in Utrecht.
0: Ja.
1: En via de webshop is het boek te koop.
0: Lijkt me fantastisch cadeau voor de komende feestdagen.
1: Zeker.
0: Ja. Ja, ik ga het toch stiekem vragen. Misschien toch nog een deel 6?
1: Ja, we gaan erover nadenken.
0: Ga er maar over nadenken. Goed. Ik moet het jammer genoeg afronden. Gebrek aan tijd. Ik zou nog lang met jullie door willen praten. Want ik vind het een ontiegelijk leuk onderwerp. En ik vind het ook een mooi initiatief. En er zouden eigenlijk meer van dit soort... Ja, of het nou in stripvorm is of niet. Maar voor de jeugd... hoe het vroeger ging en de blik van nu en de meerdere verhalen die daaraan vastzitten. Vader en dochter, Tom en Jolien van der Geugde, dankjewel dat jullie langs wilden komen. En dat ik de primeur mocht hebben van het vijfde deel, dat vind ik heel erg leuk. Fijne dag gewenst en bedankt.
2: Dankjewel.

0: Herman Brood met Saturday Night. En we kijken naar de klok en het is de hoogste tijd voor het weer.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Welkom, welkom in dit, nou ja, laat ik zeggen, mager zonnig Baren. Heel mager hier.
2: Nee, nou hier is de zon toch wat voller hoor.
0: Nou, dan moet je hem gauw deze kant op sturen.
2: Er zijn hier wat windveertjes en wat condensstrepen van vliegtuigen. Maar dat is ook alles.
0: Ja, dus. Nou daarom zeg ik van stuur even een klein zonnetje nog deze kant op. Want hier is het wel heel, heel dun.
2: Ja, oké.
0: Gaat dat lukken vandaag?
2: Ja, we zullen het meemaken of het lukt.
0: Ja.
2: En de temperatuur is ook helemaal niet slecht hoor. Het wordt vandaag een graad of 18. Dus dat is behoorlijk boven normaal. En niet al te veel wind uit de zuidelijke richting. Dus, en morgen is het misschien nog wat zonniger als vandaag.
0: Kijk.
2: Dus is de zon ook minder mager, laat het zo maar zeggen, in jouw woorden. En dan, maar vrijdag is een overgangsdag. Dan komt veel koelere lucht, koudere lucht moet ik zeggen, is dan onderweg vanaf de Noordzee. Daarvoor uit is dan een koufront dat er lichte regen brengt, niet al te veel, 1 of 2 millimeter. En de dag erop in het weekend is de wind noord tot noordoost. En dan liggen de temperaturen rond de 12 graden overdag.
0: Kijk, dan gaan we toch echt serieus dat najaar in, hè?
2: Ja, en er kan op zondag kan een licht buitje vallen bij die noordelijke stroming, dat zal niet al te veel voorstellen. En de dagen daarna kan het weer iets opwarmen. Gaan we weer richting 14 graden, dat is normaal voor deze tijd van het jaar. En regen is nauwelijks spelbreker. Dus alleen op vrijdag is de regen van betekenis. En daarna is het net als de komende dagen, de komende 2 dagen, overwegend droog.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, wat mij opvalt, Klaas, misschien jou ook, is dat er toch nog wel heel veel bomen nog vol in het groen zitten.
2: Ja, maar we zitten ook ver boven normaal, hè?
0: Ja, dat ga je zien aan de natuur.
2: Ja, aan de andere kant zijn er ook bomen die vroeg verkleurden.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja. Dat zijn dan twee verschillende dingen, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. We hebben bij mij in de wijk, flink aan het de blaadjes laten vallen. En geel zijn die. Ja. Maar de bomen bij mij in de tuin, die zijn nog flink groen.
2: Ja. Nou ja, 14 oktober.
0: Het kan nog wel, hè?
2: We hebben een lange herfst. Hè. Er zijn ook landen, bijvoorbeeld in Amerika, dat duurt de herfst maar een paar weken.
0: Ja, klopt.
2: Maar bij ons duurt die een paar maanden.
0: Ja.
2: Ja, de laatste bladeren zijn pas eind november vertrokken, denk ik.
0: Nou, we gaan het meemaken, Klaas.
2: Ja.
0: Maar voor vandaag dus helemaal geen slecht weer. Helemaal. Nee. En ook geen slechte temperaturen.
2: Nee, en weinig wind. Dus heerlijk najaarsweer. En morgen misschien nog iets mooier. En dan daarna even wat regen en veel lagere temperaturen. Een graad of 8 lager als morgen.
0: Nou, Klaas, dankjewel voor vandaag.
2: 12 graden.
0: Ja, dankjewel. Hè? En jij bent er gewoon morgen weer, net als iedere dag. Dankjewel.
2: Gaan we doen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Ja, alles geht voorbij. Draffi Deutscher hoorden we met Marmorstein und Eisenbricht. Grootouders voor het klimaat is een groep senioren die zich inzetten voor een leefbare wereld. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering en de consequenties die dit heeft voor hun kinderen en kleinkinderen. Ik praat daarover met Sietse Larois over deze senioren en ja, wat doen ze om onze opwarmende aarde te beschermen. Sietse, welkom. Goedemorgen.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, een groep senioren die vinden dat er meer actie moet komen om de opwarming van onze aarde te beperken. Wanneer vond jullie groep dat jullie aan de bel moesten trekken?
1: Nou, de grootouders bestaan sinds zaterdag. Afgelopen zaterdag hebben we 10-jarig bestaan gehad. Dus we bestaan 10 jaar. Dus 10 jaar lang ijveren de grootouders al voor een betere wereld, een beter klimaat.
0: Ja, dat is, ja. En jullie willen ook invloed uitoefenen op bedrijven en overheid over het klimaatbeleid. Hoe pakken jullie dat aan?
1: Dat doen we op verschillende manieren. Dat is landelijk en het is lokaal. Landelijk, 1 keer in de maand hebben ze in Den Haag komen ze bij elkaar, grote pleindemonstratie en er wordt altijd iemand uitgenodigd. Het kan een Kamerlid zijn of iemand anders uit de regering die dan iets komt vertellen en de grootouders aanhoort. We doen het ook plaatselijk. Hier in Amersfoort, ik zit in Amersfoort, hebben we Friesland Campina benaderd en gevraagd of zij met ons in gesprek willen gaan om toch eens na te denken over hoe het anders kan met de melk en het vee. En weer op andere plekken doen ze dat. Weer op een andere manier. Het kan kleinschalig zijn, het is vaak kleinschalig. En op een, ik zeg het ook maar eventjes zo, het is op een vriendelijke, liefdevolle manier. Het is niet demonstratief. We gaan niet op de A12 zitten.
0: Nee, doe dat maar niet, want dat lijkt me toch wel heel gevaarlijk. Nou zijn jullie 10 jaar bezig, Sietse, en wat heeft dat tot nu toe opgeleverd?
1: Nou, het heeft opgeleverd dat we vanuit niks toch gegroeid zijn naar een ledenclub, want het is, je bent lid, we zijn een beweging. Laat ik het goed zeggen, we zijn een beweging. Je bent nergens lid van, je bent een beweging en je sluit je bij de beweging aan.
0: Ja, maar wat?
1: Zijn we gegroeid van 0 naar 50 lokale bewegingen.
0: Maar wat hebben jullie bereikt?
1: Dat we steeds meer grootouders weten te vinden die ons die met ons meeleven en kunnen aanvoelen wat wij graag willen. Als je zegt wat hebben we concreet bereikt, wat hebben we de wereld veranderd, dan moet ik zeggen niet zoveel. Nee. Dat is niet gelukt. Nee.
0: Maar dat zegt eigenlijk heel veel, hè? Dat jullie als je 10 jaar inzetten, hè, voor beter klimaat en meer milieubewustzijn. En dat eigenlijk nog heel weinig heeft toegevoegd. Dat zegt heel veel over hoe hardnekkig alles is.
1: Ik moet zeggen, dat is ook de frustratie van een aantal mensen. Ja. Je probeert het, je doet je best. En het lukt niet.
0: Nee.
1: Het lukt in het klein wel, in het plaatselijk wel, maar in het groot lukt het niet.
0: Ja. Nee. Nou zijn er heel veel klimaatorganisaties in Nederland. Hè? Ik noem er even een paar. We hebben Greenpeace, we hebben Code Rood, Natuur en Milieu. We hebben zelfs degene die wel op de snelweg gaan zitten, de Action Rebellion. Waarin willen jullie je onderscheiden van deze organisaties?
1: Ten eerste, we hebben het imago dat we een liefelijke club zijn. We zijn niet een club die echt de barricaden opgaat. Dat heeft het voordeel dat je veel mensen bereikt. Het heeft het nadeel dat je geen vuist maakt. Je blijft te veel op de achtergrond bezig en je bent niet een voorloper die zegt we gaan dingen oppakken en dingen veranderen. Het heeft 2 kanten. Een liefde club, een liefdevolle club. Mensen zijn snel geneigd om aan te haken, maar je bereikt minder.
0: Ja, en toch is dat jammer, want jullie zijn niet voor niks dit begonnen en willen toch wel wat bereiken.
1: Ja, eigenlijk zouden we het liefste zien, we hebben heel veel ouderen inmiddels in Nederland en er worden steeds meer, dat al die mensen zich bij ons of bij elkaar weten te vinden en daarmee een vuist kunnen maken naar de politiek. Want in principe moet het kunnen.

0: als je 2 miljoen grootouders hebt die allemaal het klimaat of de natuur een goed hart toedragen, zou je iets kunnen bereiken. Maar dat... zo makkelijk is het niet.
1: Nee, het is inderdaad. Maar jullie vinden ook dat begin bij jezelf. Hè, dus maak de burger meer bewust van bewuster consumeren. En doe dat zelf ook. Nou, als al die grootouders en senioren die er in Nederland leven, als die daar al mee beginnen, dan maak je eigenlijk al een grote stap.
0: Dan maak je een stap en de volgende stap moet dan zijn dat je ook het systeem kunt gaan veranderen. Als er maar voldoende mensen zijn die zeggen wij vinden dit, dan moet het systeem veranderen. Want alleen met korte douchen of wat dan ook, ga je het systeem niet veranderen. Nee. En je moet en doen. Het systeem moet veranderd worden.
1: En het systeem veranderen, zeg je dan van er moeten meer mensen zich aansluiten bij ons?
0: In principe zouden meer mensen zich moeten bij ons kunnen aansluiten. Als dat een olievlekwerking heeft, kan het gaan werken. Als
1: 3,5%... Ja, en hoe kunnen mensen zich aansluiten? Stel, mensen luisteren nu en zeggen van, ik doe mee.
0: Ze kunnen als ze naar de Grootouders van Klimaat gaan, de website van de Grootouders van Klimaat, kun je aanmelden. Je kunt je aanmelden voor een lokale groep. Amersfoort, Bunschoten, van alles.
1: Ja.
0: Ik weet niet wie er is, maar dan kun je aanmelden. En dan word je opgenomen in de beweging, als ik dat goed zeg.
1: Ja. Nou. Goed idee. Ik denk dat dat heel nuttig kan zijn. Want er zijn heel veel senioren in ons land. En of je nou grootouder bent of niet, dat doet er dan niet toe. Ja. Want je wil een vuist maken het klimaat te verbeteren. Sietse, dank je wel voor het gesprek. En ik wens je een mooie dag en heel veel succes met jullie werk.
0: Dank je wel. Ook in de Klimaatweek gaan we dat doen.
1: Dank je wel. Ik sprak met Sietse Leroy over het klimaat en een vuist maken daartegen. We gaan naar de muziek en daarna ga ik horen hoe het staat met de organisatie Stichting Present. Want die hadden afgelopen dinsdagavond een informatieavond over homies en steungezin.

0: Het origineel was van Lucille Starr en dit werd gezongen door Yvonne Tollenaar. En het kwam van een album van 1966 en The French Song. Stichting Present. Ja, ik ga helemaal over in het Engels, hoor ik. Stichting Present Eemland organiseerde de afgelopen dinsdagavond 13 oktober een informatieavond over Homies Steungezin. Homies zijn vrijwilligers die hun huis openstellen voor een kind uit een gezin dat behoefte heeft aan extra ondersteuning. Hierover ga ik praten met Arjanne Wassens en zij is coördinator van Homies Steungezin. Arjanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Maar Arjanne, hoeveel steungezinnen zijn er zo'n beetje in onze regio?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. Nou, we zijn al 8 jaar actief met Homies Steungezin. Daarvoor met Gezin in de Buurt. En gezien onze manier van matchen blijven steungezinnen vaak langer betrokken. Mm-hmm. Dus hoeveel er inmiddels actief zijn, zijn er ontzettend veel. Ik kan wel zeggen dat we elk jaar zo'n 35 nieuwe matches maken in Amersfoort, 15 in Soest en 10 in Bunschoten.
0: Dat is heel goed, hè, eigenlijk.
1: Ja. Zeker, zeker. En uit cijfers van 2024 is gebleken dat 90% van deze matches doorgaat na het jaar waarin de begeleiding stopt. Dus dat betekent dat de matches goed zijn, de klik goed is en er blijvend netwerk is ontstaan.
0: Ja, toch zijn er nog gezinnen nodig, want jullie hebben zo'n avond georganiseerd, een informatieavond. Want zijn er nog, is er meer vraag dan aanbod?
1: Er staan nog steeds hulpvragen open, maar het is ook zo dat wij matchen vanuit het aanbod van de steungezinnen. Dus wij vinden het belangrijk dat de vrijwilliger doet wat hij goed kan. Dat hij in zijn kracht staat en dat hij het volhoudt. Dus wij blijven dicht bij het aanbod van de vrijwilliger en daar zoeken wij een hulpvraag bij.
0: Ja, want als je steungezin je aanmeldt, hè, word je dan gescreend en waar word je op gescreend?
1: Dat is een goede vraag. Als je je aanmeldt, je hebt interesse of je wil meer weten, dan komen we bij de gezinnen thuis op gesprek. Een gezin is trouwens een breed begrip. Het kan ook een eenpersoonshuishouden zijn of een echtpaar.
0: Ja, je hoeft niet per se een volledig gezin te zijn.
1: Nee. Zeg, eigenlijk huishouden, daar kan je het mee vergelijken. Mm-hmm. Dus wij komen bij de mensen op intake. Dat doen we altijd bij de mensen thuis. Dat is ook voor ons gewoon fijn om te zien hoe iemand woont. En dan gaan we echt wel de diepte in. We willen iemand goed leren kennen. En daarnaast vragen we de VOG aan. En wordt er een gedragscode ondertekend.
0: Ja, waar moet je nou als gezin, noem ik het maar even, aan voldoen om in aanmerking te komen om steungezin te worden?
1: Eigenlijk nergens aan. Je moet een ruim hart hebben en je moet liefde hebben voor andere mensen. Je moet er kunnen zijn. Je hoeft helemaal niet iets bijzonders te doen. Wordt niet verwacht dat je naar de Efteling gaat of wat dan ook. Gewoon doen wat je altijd doet. En een gezin sluit aan bij je dagelijkse dingen. Dus daardoor is het laagdrempelig, wordt het laagdrempelig ervaren. Omdat een kind aansluit bij wat je toch al doet die dag.
0: Ja.
1: Dus het gaat er echt om dat er iemand in jouw huis komt. En het er zijn is het allerbelangrijkste.
0: Laten we het even hebben over degene die zo'n steungezin nodig hebben. Wat zijn dat vaak voor gezinnen? Wat zijn het voor kinderen?
1: Ja, ook dat is heel erg divers. Wij werken samen met maatschappelijke organisaties. Dat betekent dat zij de hulpvragen bij ons indienen. Dat kan van alles zijn. Het kan ook een IB'er van school zijn of een contactpersoon in een kerk. Ofwel iemand van het jeugdteam of een andere organisatie.
0: Ja.
1: Dus het is heel wisselend. Het kan zijn een periode dat er wegens ziekte minder ruimte is in het gezin om aandacht te geven aan een kind. Het kan zijn dat er vanwege autisme wel zorg is om een kind wat bijvoorbeeld best een stempel drukt op de rest van het gezin. En dat een beetje ruimte geeft aan de rest van het gezin. Als zo'n kindje even 1 middag in de week of om de week even in een ander gezin is. We hebben in Soest ook helaas een aantal gezinnen waar sprake is van long-covid. Waardoor een zeer overbelast gezinssysteem is. En waardoor de kinderen weinig ruimte hebben om even lekker op pad te gaan, of wat de ouders eigenlijk weinig ruimte ervaren om met de kinderen op pad te gaan. En dan is dat een specifieke vraag van, zijn er mensen die even met ons kind iets kunnen gaan doen, al is het maar naar de Soesterduinen.
0: Praat je dan over kinderen in alle leeftijdsgroepen of zijn het meer ja, basisschoolkinderen die dit nodig hebben? Of jonger misschien wel?
1: Ja, de jongste die ik gematcht heb was min 3 maanden. Dus dat kan. Die zat nog in de buik van de moeder.
0: Oh, dat is wel heel... Dat wil ik even bij stilstaan. Want als je zwanger bent en je weet dat je al steun nodig gaat hebben... Dan moet je toch uit een bijzondere situatie komen.
1: Ja, dat klopt. Deze vrouw was echt helemaal alleen hier in Nederland. En geen netwerk en... Ja, dat was een zorg al bij de verloskundige die gedeeld is.
0: Dus dat kan ook
1: even extra ondersteuning zijn. Dus
0: je kan ook dus een zuigeling krijgen in je gezin.
1: Ja. Ja. Ja, want bij de intake gaan we ook echt doorvragen van wat zou je fijn vinden? Waar ga je op aan? Wat vind je mooi? Dus ja, de jongste is denk ik min 3 maanden geweest. En de oudste die ik gematcht heb is 23 geweest. Dus dat gaat ook door naar jongvolwassenen die bijvoorbeeld op een leefgroep wonen en het fijn vinden om even een gezinssituatie ernaast te hebben.
0: Ja, stel
1: maar
0: dat
1: het merendeel is wel basisschoolleeftijd eigenlijk.
0: Ja, basisschoolleeftijd is wel het merendeel van wat een beetje hulp nodig heeft. En hebben we het dan over kinderen die ook getraumatiseerd zijn? Of hebben we het over kinderen die gewoon wat extra aandacht nodig hebben in aanvulling op hun eigen thuissituatie?
1: Ook dat kan beide zijn. Dus ik kan ook bij de intake wel aangeven van ik wil er wat meer aan. Hè. Er mag best veel zorg zijn in een gezin. Of dat je zegt het moet heel laagdrempelig zijn. Er moeten niet te veel zorgen zijn, maar dat het gewoon praktisch is.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een moeder die een tijd naar een ziekenhuis moet. En daardoor dat het in het gezin wat praktisch lastiger is. Maar er zijn ook wel kinderen die uit hele trieste situaties komen.
0: Ja. Daar moet je ook van mee rekening houden. Als je zelf steungezin wil worden of meer informatie hierover wil, kunnen ze dan bij Stichting Present Eemland wat meer daarover te weten komen?
1: Zeker. Ja. Je kan kijken op de website presenteemland.nl en dan kijken bij homies. Ze mogen mij ook altijd bellen via 0611.
0: En dan komt het goed.
1: 490182 en dan kunnen we met elkaar in gesprek. En de begeleiding van ons is gewoon, wordt al omgeprezen.
0: Dank je wel.
1: Voor de vrijwilligers.
0: Ja, Arianne Wassens, dank je wel van Homie Steungezin. Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Stichting Present Eemland. Het uur zit er alweer op. We gaan afscheid van u nemen. Bedankt voor het luisteren van vandaag. We zijn er weer tussen 12 en 1. Want dan is de herhaling van dit programma. En kunt u het allemaal nog eens terugluisteren. Kijk op onze website eemland1.nl. Daar staat ook alle informatie. En de socials natuurlijk. Tot morgen. Dan zijn we er weer met een nieuw programma van Eemland 1 Actueel.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Jan van Veen presenteert Candlelight.

0: waardevolle dubbel CD voor een vriendelijke prijs. Candlelight.
1: This program is human made.
2: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.
5: Just let me hear some of that rock and roll music.
3: Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 42. En dat is de week waarin Elvis Presley op 15 en 16 oktober 1961 vijf nieuwe nummers in de RCA-studio in Nashville opneemt. Het zijn onder andere Knight Rider en het liedje wat we net hoorden, Good Luck Charm. Dit laatste liedje is geschreven door Aaron Schroeder en Wally Gold. Elvis Presley wordt bijgestaan door Gordon Stoker. Dat was die hele lage stem die we net hoorden. Hij is de zanger van de Jordanaires. Het liedje wordt op 27 februari 1962 op single uitgebracht en bereikt de eerste plaats in de Amerikaanse en Britse hitlijst. 1962 dus. Lang geleden. Zometeen tijdens deze rondleiding het ware verhaal achter het lied Eleanor Rigby van de Beatles. Over wie gaat het liedje nu eigenlijk? Gaat je vertellen. En dadelijk ook nog de themasong uit de tweede James Bond film. Weet je nog hoe die heet? En wie zong het titelstuk? En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40. Eentje dus uit week 42. Ik verklap nog niet uit welk jaar deze oude lijst is. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Vanessa Paradis. Franse zangeres en actrice. En Guus Meeuwis, Nederlandse zanger, komt uit datzelfde jaar. Op nummer 1 staat een lied gezongen door een vrouw die hoofdzakelijk nummers schreef voor anderen. Zoals bijvoorbeeld voor de Fortunes. Ze is ook bekend van een moedervlek rechts boven haar lip. En het liedje wat op 1 staat begint met de volgende tekst. One for you and one for me. Muziekvrienden, lang speelplaat van de week. Het is een cd uit 1999. Het is het zevende studioalbum van de Amerikaanse rockband met onder andere Anthony Kiedis en John Frusciante. Nou, liefhebbers weten dat dan direct. Maar wat was nou hun zevende studioalbum? En dadelijk ook nog een van de mafste nummers van de Britse band The Who. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1957. Maar we gaan nu naar zondag 13 oktober 1963.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles. Okay, I'll get you. One, two, three.
4: Oh yeah, oh yeah.

0: hoorden Mickey Baker en Sylvia Vanderpool. Zij nemen op 17 oktober 1956 het liedje Love is Strange op. Dat hoorden we net. De single komt op 5 januari 1957 de Amerikaanse Billboard Hot 100 binnen en blijft op de 15e plaats steken. In de jaren 60 gaan ze uit elkaar. Mickey vertrekt naar Frankrijk en Sylvia heeft in 1973 nog een hit met Pillow Talk. In 1988 is Love is Strange van Mickey en Sylvia veel op de Nederlandse radio te horen. Het liedje staat namelijk op de soundtrack van de film Dirty Dancing. En daarnaast staat het op de B-zijde van de nummer 1 hit If I Had the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes. Vandaar dus die nieuwe aandacht weer. Liedje dus uit 1957. Oudste nummer deze week. En daarvoor hadden we natuurlijk muziek van de Fab Four. Want de Beatles treden op zondag 13 oktober 1963 op in het tv-programma Sunday Night at the London Palladium van ATV. Ze zingen I Want to Hold Your Hand, This Boy, All My Lovin', Money, Twist and Shout en het liedje wat we net hoorden, I'll Get You. Duizenden fans belegerden de Schouwburg en schreeuwen buiten zo hard om de Beatles dat het lawaai binnen in het theater te horen is en zo via de televisie de Engelse huiskamers binnendringt. 15 miljoen mensen kijken naar Sunday Night at the London Palladium. De pers kan niet meer om het fenomeen Beatles heen. De volgende dag spreken de Engelse kranten dan ook voor het eerst van Beatlemania. We hoorden dus I'll Get You met een hoop geschreeuw. Ja. Muziekvrienden, dadelijk de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1999. Het is het zevende studioalbum van een Amerikaanse rockband met onder andere Anthony Kiedis en John Frusciante. Voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens even kijken naar de tipparade. Die is gekoppeld aan die oude top 40 en daar gaan we vast een liedje uitdraaien.
1: Van 1 tot 6, de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Dit is de tipparade.
2: Nummer 28.
0: Het is van de Amerikaanse vocale R&B band, of kwartet eigenlijk, gestart in de jaren 70, de Chai Lights. Het heet The Coldest Day of My Life. Het was hun grootste hit naast Have You Seen Her, wat in de Verenigde Staten op 1 komt. The Coldest Day of My Life komt in Nederland niet verder dan de tipparade. En we kennen het liedje misschien wel het beste van het radioprogramma Candlelight van Jan van Veen. Hij gebruikte een speciaal ingezongen versie als jingle. Jan van Veen, we hoorden trouwens net aan het begin van deze rondleiding in een reclame van het programma Candlelight met muziek eruit. 28 dus in de tipparade, de Chai Lights, The Coldest Day of My Life.

Nummer 28 in de tippenraden. Week 42, 1900. Nog wat de Chai Lights met The Coldest Day of My Life. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is het zevende studioalbum van een Amerikaanse rockband met onder andere Anthony Kiedis en John Frusciante. Het gaat hier om de Red Hot Chili Peppers en het album Californication. Het werd in de tijd geproduceerd door Rick Rubin. En samen met Blood, Sugar, Sex, Magic is Californication een van de best verkochte albums van de band. De muziek is een smeltkroes van punk, hip-hop, hard rock en funk. De groep werd in 1982 in Los Angeles opgericht en bestaat dus uit John Frusciante op gitaar, Anthony Kiedis zang, verder Flea op bas en Chad Smith op drums. Gitarist Frusciante verliet de band in 1992 na de albums Mother's Milk and Blood, Sugar, Sex, Magic. Het succes greep hem letterlijk naar de keel. Dave Navarro verving hem tot 1998. Toen keerde Frusciante weer terug naar de band. Daarmee veranderde de stijl van de groep. Maar ook de teksten kregen thema's als dood, zelfmoord, drugs, globalisering en reizen. Volgens de zanger Anthony Kiedis was het belangrijkste doel van dit album om verhalen te vertellen over dolende zielen die de weg kwijt zijn geraakt in een zoektocht naar de Amerikaanse droom in Californië. Het leidde uiteindelijk tot een meer gevoelige aanpak dan hun voorgaande albums. Californication werd opgenomen in de Cello Studios in Los Angeles in een periode van iets meer dan 3 weken. Toen de cd werd uitgebracht, klaagden luisteraars over de overmatige compressie en vervorming. Tijdens het masteren was er een brick wall limiter gebruikt, waardoor alles keihard klinkt. De meeste nummers zijn ook nog eens in mono gemixt. Sommige journalisten noemden Californication een voorbeeld van een muziekalbum dat getroffen werd door de loudness war. Wij beluisteren een niet-officiële master van het album waarop de mix geweldig goed klinkt. In vol stereo en zonder heftige compressie. Maar het meest belangrijke is natuurlijk de songs op deze plaat. En die zijn vaak onovertroffen. En daarom is Californication van de Red Hot Chili Peppers uit 1999 deze week...

0: Ja, zo klinkt hij mooi.
1: In deze mix. Als je het zelf ook wil beluisteren, dan moet je zoeken op internet naar de Mule Mix. Daar hoor je hem in breed stereo en zonder die gemene limmertjes die ze in de originele versie eroverheen hebben gedaan. Californication, deze week dus de langspeelplaat van de week. Een cd uit 1999. Zanger Anthony Kiedis legde uit dat het woord verwijst naar de manier waarop de Californische popcultuur de wereld beïnvloedt. Het beschrijft de schaduwzijde van de Amerikaanse droom. Dat zijn dan zijn woorden. Dadelijk dus nog veel meer muziek uit die cd. Maar eerst nu muziek, vrienden. Eén oude top 40. Eentje dus uit week 42. We hebben alle liedjes weer teruggevonden. Ik heb ze in de computer gezet in de goede volgorde. 40 tot en met nummer 1. We swipen er langs tot en met nummer 11. Ik lees de top 10 en draai je dadelijk de nummer 1. Dit en ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week erachteraan. En op nummer 1 staat een liedje van een vrouwelijke artiest. Ze schreef meer muziek dan dat ze zelf maakte. En het liedje wat op 1 staat begint met de volgende tekst. One for you and one for me. Goed. Als ik naar die lijst kijk, dan zie ik 4 nieuwelingen, 8 Nederlandstalige liedjes. Dat is uitzonderlijk veel. Verder muziek uit Griekenland, Engeland, Nederland, Verenigde Staten, Spanje, Wales, Schotland en Duitsland.
2: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
3: Nummer 40.
1: Muziek nu uit Griekenland.

0: Nou, wij kennen natuurlijk de stem van Vicky Leandros. Ze zong in het Nederlands, in het Duits, in het Grieks, maar dus ook in het Frans. Comme je suis, het staat nummer 40 in deze lijst dus. Het staat er de 8e week in, want het plaatje was op de retour. En de opvolger die komen we dadelijk tegen op nummer 7. En dan nu inmiddels...
1: Nummer 39.
0: Het is de typische muziekstijl van Jonah Louie. Hij zingt het deze keer niet zelf.

0: face of the sea. Zijn van de liedjes die we nooit meer terug horen eigenlijk. Terry Dactyl and the Dinosaurs. Zo heet het officieel. En het liedje heet Seaside Shuffle. Want het was in de tijd dus geschreven door Jonah Louie. En die kennen we natuurlijk weer van... You'll always find me in kitchen at parties. En Stop the Cavalry, dat prachtige kerstnummer. Nu de Rekels met een nieuwe zangeres.
1: Nacht.

0: een van de 8 Nederlandstalige liedjes in deze top 40. Honey, dus de opvolgster van Corrie Konings. Samen met de Rekels. En het was gelijk hun eerste singeltje, maar gelijk ook hun eerste hit. Mario heette dus 38. En over Nederlandstalige muziek gesproken, nu muziek uit Rotterdam. Het melodietje zal je waarschijnlijk bekend voorkomen.
1: Nieuw.
0: Het is een langdradig lied, laat ik het zo zeggen. Het gaat vrij langzaam. Wordt uitgebreid ingezongen. En daar bedoel ik ook mee uitgebreid verhalend gezongen. Luister maar eens.

0: old skin.
1: Ja, dit emmert dan nog zo'n 3,5 minuut door Jacques Herp met Is Jacques Herp mijn echte naam? En als je dan denkt van, waar komt die melodie nou vandaan? Nou, luister eens hiernaar. Dit is misschien wel de meest bekende uitvoering van de melodie. De uitvoering van Johnny Cash.

Oorspronkelijk een kerstlied uit 1941, die van Johnny Cash staat dus niet in deze top 40. Maar wel Jacques Herp met Is Jacques Herp mijn echte naam? Nou ja, we moeten het hele lied gaan beluisteren, dan komen we er waarschijnlijk achter. 4,5 minuten, gaan we niet doen, muziekvrienden. Dan nu heerlijke instrumentale muziek van deze alt-saxofonist. Eugene Earl Bostick, zo heet hij.

0: Earl Bostic, nummer Flamingo. Staat dus op 36. En welk jaar zou deze lijst zijn? Dan zou ik je zeggen dat die Earl Bostic al overleed in 1965. Dus waarom dit liedje in deze lijst staat, ik zou het niet weten. Heruitgave, kan niet anders. Dan nu Cornelis Vreeswijk.
1: Ver-

0: morgen.
1: Een liedje over Veronica, een vrouw, gezongen door Cornelis Vreeswijk. We komen hem later nog een keer tegen in deze lijst. En ook een liedje over Veronica, maar dan de zeezender Veronica.
2: Nummer 34.
3: Now let me hear you folks. Is everybody for free love?
4: Yeah!
3: Then I've got a song just for you.
1: Uit Maastricht komen ze. Op 34, de Walkers. En we komen ze meerdere keren tegen deze lijst.
5: Ja. Today, today, today.
1: Ook als begeleidingsgroep.
5: Today, today,
1: twee keer zelfs.
5: Pussycat to play. Taboo, taboo, taboo, taboo. Can take it my way. Taboo, taboo, taboo, taboo. Can take it my way.
1: Taboo, commerciële muziek maakten ze. Dit is Taboo. En ze, ja, een jaar later gingen ze country muziek maken. Maar ze hadden best wel wat hits. Zoals There's No More Corn on the Brussels. Dat was hun eerste hit. En My Darling Elena. En dit was dus Taboo op nummer 34.
6: Nieuw.
1: Plaatsje hoger.
6: Nummer 33.
1: Nederlandstalige muziek. Van Theo Diepenbrock. Samen met Marian Kampen. En ze noemden zich Theo en Marian.
7: Hey.

Vicky Leandros. Ja, oorspronkelijk komt ze natuurlijk daar vandaan, dus daar scharen we het onder. En nummer 32 was het een voormalige... Een voormalige treitenschijf van Radio Noordzee Internationaal. Die lag toen op de Noordzee muziek, vrienden, in dat jaar. De band Axis. En dat is een Griekse band.

Hun eerste hit was Ela Ela. Dit was de opvolgende van Someone van de band Axis. Dan nu muziek uit Delft met beroemde muzikanten hoor in deze band, de Tees.

De band de T-set dus met Mary Mary. Ja, een plaatje wat we niet zo vaak meer terug horen. De band dus van Peter Tetro, Polle Eduard en Hans van Eyck. Geen onbelangrijke namen in de popgeschiedenis. Uit de popgeschiedenis moet ik zeggen. Weer muziek uit Griekenland. Het werd ook een grote hit in Griekenland, zou ik je zeggen. En Nederland dus ook. Staat op nummer 30 in deze lijst.

My Reason heet het. Het is van Demis Roussos. Staat op nummer 30. 29 weer een nieuweling. Nieuw. Legendarisch nummer. Van het beroemde Philadelphia platenlabel. The OJ's. En de Backstabbers.

geschreven in de tijd door Leon Huff, Gene McFadden en John Whitehead. Geen onbekende namen. De tijd ook nog eens een keer geproduceerd door Kenny Gamble. Nou, muziek nu uit Nederland van George Baker.

Met het liedje Mamma Mia. Het werd in de tijd geschreven door Dries Holten samen met muziekproducent Hans van Hemert. Die schreven al die liedjes samen. 27 dus. Nu een klassieker uit Spanje op 26.

0: Staat inmiddels 17 weken in deze top 40. Ongelooflijk. Julio Iglesias. Dan nu nog een keer Cornelis Vreeswijk.
1: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non.
0: Het liedje verschijnt voor het eerst op single in 1966 al. Dit is nog weer een heropname. Dat werd uitgegeven in dit jaar dus. Nummer 25, De Nozem en de Non. Cornelis Vreeswijk, tweede gedeelte. Gaan we het liedje helemaal beluisteren. Prachtig verhaal. Is leuk om terug te horen. Ja, deze eigenlijk ook wel, maar het duurt zo lang.
2: Kijk

0: voortaan.
1: Ja, prachtig lied eigenlijk. Maar om dat nu zo weer te gaan draaien, weet ik niet. Zo is het leven, 24, vader Abraham. 23 zangeres zonder naam. Ze wordt hier begeleid door de band The Walkers in het liedje.

Ook wordt gezongen door David Cassidy, natuurlijk met de rest van de familie. 22 hoogst nieuw binnengekomen plaat. Deze week, week 42, 1900 muziekvrienden. Is het jaren 70? Ik denk het wel. Dan nu, Andy Williams.

beroemde film natuurlijk, maar deze keer in een vocale uitvoering. Is er achtergezet Speak Softly Love, de uitvoering dus van Andy Williams. En dan nu op nummer 20 een liedje, oorspronkelijk uit 1958.

0: De zangeres Mary Hopkin samen met Tony Visconti, een producer met een liedje uit 1958, wat toen werd uitgevoerd door de Jamies. Ze noemden zichzelf Hobby Horse en het heet gewoon Summertime, Summertime, Summertime, Summertime, it's Summertime. 19 uur, Oscar en Monica Benton.
1: Everybody's telling me, sometime you love me and you're full of fire.
0: En we zijn inmiddels bij het linker rijtje, nummer 19, Everybody's telling me. Klein beetje vaart maken. We moeten er nog 8 beluisteren voordat we aan die top 10 zijn. Eerst Alex Harvey.

Vlieg, Don Rosenbaum, eigenlijk Donald Paul Rosenbaum, Nederlandse zanger met Swimming Into Deep Water. Stond dus op nummer 17. Dat volgt dan vanzelf. Muziek uit Amerika nu. Nee, ik zeg het verkeerd. Het is een Brit. Labi Siffre. Singer, songwriter, componist en dichter. 16 met Watch Me. Dan nu muziek over Radio Veronica. We hadden net al Cornelis Vreeswijk met Veronica, maar dat ging dus over een vrouw. Met die naam. En dit gaat over de zeezender Radio Veronica. Vader Abraham, Jacques Herp kwamen ze alle twee al tegen. En de makkers zelf.

0: Ik zou het graag helemaal beluisteren, want ik wil weten hoe het eindigt, dat liedje. Oei, oei, Jan Boezeroem, nummer 14. Nu die technicus van de Abbey Road Studio, die onder andere de LP's technisch begeleiden van de Beatles. Later ging die Pink Floyd produceren. Hoe heet hij ook alweer? Hoe was het? Norman Smith, later bekend als Hurricane Smith, had een aantal hitjes. Dit was er dus één. Who Was It? Nummer 13. Dan nu iets bijzonders, zeker voor die tijd. Volledig elektronisch nummer. En we hadden echt nog niet zoveel synthesizers en computers, hoor. Echt niet. Dit werd een grote hit in Europa, ook in Nederland. Kwam op 1 terecht. En het stond erin in diverse uitvoeringen. Er waren meerdere artiesten die dit nummer opnamen. Zoals bijvoorbeeld The Anarchic System. The Revolution System. Maar dit was eigenlijk de meest bekende. Hot Butter, zo noemde zich. En het liedje Popcorn staat dus op nummer 12. Laatste waar we nog even een klein stukje van laten horen. Dat was in de tijd de voorloper van Radar Love. Golden Earring heb ik er natuurlijk over. Met het liedje Stand By Me.
1: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10. Top 10. Top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40. Eentje uit week 42. Het jaar is 1972. Ik lees de top 10. We draaien dadelijk de nummer 1. Die begint met de tekst One for You en One for Me. En dadelijk ook nog weer track van de langspeelplaat van de week. Een cd van de Red Hot Chili Peppers Californication. Goed, komt die nummer 10. Vaya con Dios. Op een maxi-single zelfs, met nog twee andere nummers erbij. The Cats. Nummer 9 uit Engeland, Slade. Mama, we're all crazy now. Tweede gedeelte staat hier gepland. Net als nummer 8, I Put a Spell on You. Ook al op een maxi-single van Creedence Clearwater Revival. Nummer 7, er is er nog een keer. Vicky Leandros met Ich habe die Liebe gesehen. Nummer 6, Wick Wham Bam van The Sweet. Nummer 5, Bottoms Up van Middle of the Road uit Schotland. Nummer 4, Moldy Old Dog van Lieutenant Pigeon. Nummer 3, Mexico, Les Humphrey Singers. 2, I'll Never Drink Again, Alexander Kerr. And here is he.
2: Now it's number one.
3: Nummer 1.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Voor mij FIFA natuurlijk. De rest kan wachten. Omdat FIFA er middenin springt met mode, make-up, maar ook de maatschappij, de liefde, lekkere ontspanning. Het is zo eenvoudig. Ik ben jong en FIFA is jong. Daarom eerst FIFA, het jongste blad voor de vrouw.
3: Dit programma is door mensen gemaakt.
5: This program is human made.
3: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
6: All the music comes from real people.
7: Het Muziekmuseum.
8: The Music Museum.

0: het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. Nou ja, zo modern is het inmiddels niet meer. Nee. Maar radio blijft natuurlijk altijd wel interessant, zeker. Deze week een rondleiding langs week 42. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen, eentje uit 1972. En op nummer 1 in die lijst staat een liedje van Lindsay de Pol, Sugar Me. Ze schreef het eigenlijk voor Peter Noon. Maar haar toenmalige vriend Dudley Moore suggereerde om het zelf op te nemen. Ja, Lindsay de Pol schreef meestal muziek voor anderen. Ze maakte niet zoveel zelf muziek. Het maakte ze natuurlijk wel, maar bracht niet zoveel uit. Ik geloof een album, een paar albums heeft ze uitgebracht. Maar dit werd dus wel ineens een bijzondere hit, ja. Stond 13 weken in de top 40, waarvan 4 weken op de eerste plaats. Ze had daarna nog 2 hits, Won't Somebody Dance With Me en Oh I Do. Maar beide singles haalden het niet bij het succes van Sugar Me. In 2014 overlijdt ze onverwachts aan een hersenbloeding. Echt onverwachts, ja. 66 jaar geleden. En de muziek die we net hoorden is van Little Richard. Hij neemt op 15 oktober 1956 zijn eigen compositie Good Golly Miss Molly op. Voor het piano intro is die geïnspireerd door Rocket 88. Een opname van Jackie Branston. Maar goed, ze maakte vaak muziek wat op elkaar leek, zeg maar, in die beginperiode van de rock'n'roll. Geeft allemaal niet. Good Golly Miss Molly wordt pas in januari 58 op Speciality Records uitgebracht. De single komt op 17 februari 58 de Billboard Hot 100 binnen en bereikt de 10e plaats. Little Richard, geboren in 1932, overlijdt in 2020. Een van de echt meest belangrijke muzikanten uit de muziekgeschiedenis. Niet alleen muzikant, maar hij componeerde en produceerde, deed van alles. Straks tijdens deze rondleiding een van de mafste nummers van de Engelse band The Who. En het is zelfs op video te zien. Oud liedje uit de jaren 60. En dadelijk ook nog het themanummer uit de tweede Bondfilm. Weet je nog hoe die tweede Bondfilm heet? En wie zong nou de titelstuk? En de langspeelplaat van de week. Het is een cd van de Red Hot Chili Peppers uit 1999. Zanger Anthony Kiedis legde al uit waar Californication over gaat. Ja, het gaat dus over de Californische popcultuur. Ik heb het je net verteld in het tweede deel. Wij luisteren overigens naar een master die veel beter klinkt dan de originele cd-uitgave. Dat heet de Mule Mix. Je moet maar eens even googlen en dan vind je het vanzelf wel. Het is opnieuw gemasterd in mooi breed stereo en zonder die lelijke brick wall limiter, waardoor alles ja, gewoon heel vervelend gaat klinken eigenlijk. Klinkt nu erg prettig om terug te horen. Dadelijk nog 2 tracks ervan. Eens even kijken in de computer. Wat hebben we klaarstaan? Road Trippin' en nog iets. Ik zie het niet zo gauw staan. Dadelijk ook nog het ware verhaal achter het nummer Eleanor Rigby van de Beatles. Waar komt die titel nou vandaan? Was het van een grafsteen? Dadelijk het hele verhaal. En dan vertel ik je nu dat de Amerikaanse tournee van Led Zeppelin op 17 oktober 1969 begint met een optreden in de Carnegie Hall in New York. Aan het begin van deze derde tournee wordt de tweede LP van hun uitgebracht. Het album heet, ja, zoals je kan verwachten, Led Zeppelin 2. Op deze LP staan onder andere The Lemon Song, Heartbreaker, Ramble On en Moby Dick. In de week van 27 december 1969 staat de LP bovenaan de albumlijst van Billboard. Van de LP komt hun grootste hit, Whole Lotta Love. Het staat 14 weken in de top 40 en komt tot 4 in de Nederlandse top 40, net als in de Verenigde Staten.
2: American Hot 100.
3: Hey, super hit number
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5.

Ja, het kan dus wel goed klinken. Red Hot Chili Peppers, Californication, langspeelplaat van de week. Deze week een cd uit 1999. Er staan een hoop bekende nummers op. Deze kende je waarschijnlijk ook al. Road Trippin'. Dan nu het ware verhaal achter het nummer Eleanor Rigby van de Beatles. Eleanor Rigby werd geboren op 29 augustus 1895 in Woolton, Liverpool. Ze werkte als keukenmeid in een ziekenhuis en trouwde in 1930 met Thomas Woods. Ze sterft op 10 oktober 1939 op 44-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. Vanaf dat jaar ligt ze begraven in het familiegraf op het kerkhof van de St. Peter's Parish Kerk in Woolton, een wijk in Liverpool. Het is puur toeval dat het liedje Eleanor Rigby van de Beatles ook zo heet. Schrijver van het liedje Paul McCartney vertelde dat hij de naam Eleanor gebaseerd heeft op de actrice Eleanor Bron, die meespeelde in de Beatle-film Help. De achternaam Rigby pikte hij op van de winkel Rigby & Evans Limited in Bristol. Jaren later gaf McCartney toe dat hij de naam als tiener waarschijnlijk onbewust heeft gezien tijdens het rondhangen op het kerkhof in Liverpool, waardoor het waarschijnlijk in zijn onderbewustzijn is blijven hangen. In het liedje gaat het over de eenzame vrouw Eleanor Rigby die rijst opraapt na een bruiloft. Het is dus puur fictief en niet gebaseerd op het werkelijke leven van de echte Eleanor Rigby. De naam van de figuur, Father McKenzie, en het nummer heeft Paul uit het telefoonboek gehaald. Overigens wordt het nummer altijd aan McCartney toegewezen. Maar John Lennon heeft altijd beweerd dat hij minstens de helft van de tekst heeft bijgedragen. Ook Ringo Starr en George Harrison hadden een aandeel in de tekst. Het liedje wordt op 28 april 1966 in studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen opgenomen. Paul McCartney wordt begeleid door een dubbel strijkkwartet. De Beatles spelen geen één instrument op deze song en dat maakt het nog meer bijzonder. Op 22 juni 1966 wordt de mix gedaan en op 5 augustus van dat jaar wordt het nummer als single uitgebracht. Op de B-zijde staat Yellow Submarine. Beide tracks zijn te vinden op een langspeelplaat Revolver. De originele stereo LP had de leadzang alleen aan het rechterkanaal tijdens de coupletten. De mono-single had een meer gebalanceerde mix. Deze komt op 20 augustus 66 de Nederlandse top 40 binnen en staat vanaf 27 augustus van dat jaar 6 weken lang op de eerste plaats. Wij gaan nu luisteren naar een mix uit 2023, waarbij de zang, de 4 violen, de 2 altviolen en de 2 cello's prachtig opnieuw in het stereobeeld zijn gezet.

0: Het Muziekmuseum.
1: This program is made by humans.
2: Dit is de top 40.
3: 1972.
0: Week 42.
4: Nummer

0: Listen.
1: The Music Museum.
0: Listen again.
2: Het Muziekmuseum. Nummer 25.
3: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozem van de non. Kreeg de nozem van de non. En zekere juffrouw Jan.

0: Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Geweldig mooi lied. Cornelis Vreeswijk. Hij was populairder en bekender in Zweden dan in Nederland. Ondanks dat hij dus Nederlandstalige liedjes zong, zong hij ook Zweedse liedjes. Hij was 13 jaar oud toen hij met zijn gezin verhuisde naar Zweden. En zijn familie remigreerde eigenlijk, maar hij bleef in Zweden. En werd daar dus enorm populair met zijn liedjes. Deze dus ook 25 in die top 40, De Nozem en De Non. Daarvoor nummer 9, Sleet met Mama, We're All Crazy Now. Dan nu dat themaliedje uit de tweede Bondfilm. Het gaat hier om From Russia With Love. In Londen gaat deze bioscoopfilm op 10 oktober 1963 in première. Naast Sean Connery als geheimagent 007 speelt Robert Shaw een hoofdrol als KGB-moordenaar Red Grant. De titelsong is geschreven door Lion Bart. En Matt Munro is de zanger van het nummer. In tegenstelling tot latere meer dramatische Bond-titelsongs zoals Goldfinger of Live and Let Die is From Russia With Love een romantische ballade. Het nummer vertelt het verhaal van iemand die de wereld rondgereisd heeft, maar uiteindelijk via Rusland terugkeert naar zijn grote liefde. Opvallend is ook dat de gezongen versie van Matt Munro niet tijdens de openingstitels van de film te horen is. Daar horen we namelijk alleen een instrumentale versie. Dit dus. Het gezongen liedje wordt op single uitgebracht en komt op 14 november 1963 de Britse hitparade binnen. From Russia With Love van Matt Munro bereikt de 20e plaats.
2: Come in, Kronstein.
3: I've planned for Spectre to steal from the Russians their new Lecto decoding machine. Neither the Russians nor the British will be aware that they are now working for us.
4: Now, Mr. Bond here. I've never even heard of a Tatiana Romanova.
5: Of course, girls do fall in love with pictures of film stars.
2: So you're Tatiana Romanova.
6: You look just like your photograph.
2: Yes, that will be splendid.

laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. Een cd uit 1999. Tegelijkertijd het titelnummer Californication van de Red Hot Chili Peppers. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week weer voor een nieuwe. Dan nu een van de mafste nummers van de Engelse band The Who. Het gaat hier om Bucket Tea. Op 11 oktober 1966 neemt The Who in de Pye Studios in Londen dit nummer op. Het is oorspronkelijk geschreven door onder andere Dean Torrence van het surfduo Ian en Dean. Het nummer gaat over een hot rod, een auto uit de jaren 60, de Bucket Tea, een aangepast Ford T-model. De keuze om dit nummer te coveren kwam grotendeels door de voorliefde van Amerikaanse surfmuziek van drummer Keith Moon van The Who. Hij zingt zelfs een deel van de song wat vrij zeldzaam is. De koperblazers die in het nummer hoort zijn niet afkomstig van een ingehuurde blazerssectie, maar werden allemaal ingespeeld door bassist John Entwistle. Hij was geschoold als hornist en trompetist voordat hij basgitaar bij de Who ging spelen. Door middel van overdubbing werd een soort fanfare geluid gecreëerd. Het is natuurlijk een volledig over de topnummer, maar daarom extra leuk om terug te horen. Op YouTube kun je een videoopname zien van een Zweedse televisieploeg die in 1966 tijdens de studiosessie aanwezig was. Het liedje verschijnt als een van de vier tracks op de extended play Ready Steady Who, die op 11 november 1966 in Groot-Brittannië wordt uitgebracht.

0: Nummer 5 in die top 40, week 42, 1972. Het liedje wat we eigenlijk bijna nooit meer terug horen van Middle of the Road. Die andere wel natuurlijk, Chirpy Chirpy Cheep Cheep en Soleil Soleil en Yellow Boomerang. Maar deze niet. Bottoms Up werd in de tijd ook geschreven door Lally Scott, die ook Chirpy Chirpy Cheep Cheep schreef. Ja, het gaat eigenlijk nergens over. Het is gewoon een vrolijk liedje. Middle of the Road, het heet Bottoms Up, staat op nummer 5. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 36.

muziek dus van die Amerikaanse alt-saxofonist Eugene Earl Bostich. Met het nummer Flamingo. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot 1

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Goedemorgen, hartelijk welkom. U luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. Het is woensdag 14 oktober vandaag. Ja, wel een beetje een bijzondere dag moet ik zeggen. Want ja, het is niet alleen Nationale Groente- en Fruitdag, maar kun je die ook halen bij Albert Heijn? Dat gaan we straks horen. En houdt u er rekening mee, gaat u op pad vandaag? Er is een nationale staking, een landelijke staking van het openbaar vervoer. Ook in onze regio, hier in Eemland, wordt er gestaakt. Dus gaat u op pad, kijk eventjes welke bus er wel rijdt en niet rijdt, zodat u niet voor problemen komt te staan. Vond u de boodschappen vandaag bij de Albert Heijn? Of heeft u iets gemerkt van de problemen? We gaan het allemaal horen.
1: Ja, de schappen zijn leeg. De hoop schappen zijn leeg. Nog niet alles gelukkig, maar en is het een stuk minder.
2: Ja, en hoe voelt dat als je dan door zo'n winkel loopt?
1: Ja, iets meer nadenken over wat gaan we nou eten. En ja, je moet maar wat flexibeler zijn. Dat ja. Is wat het is.
3: Nou, dat is niet leuk natuurlijk.
2: Nee.
3: Het verse groente heb je niet, dus we gaan maar over op de potjes.
2: Oké. Okay.
3: En dat overleven we wel.
2: Heeft u iets gemerkt van de problemen van Albert Heijn?
4: Ja, er zijn veel schappen leeg.
2: Ja? Ook dingen die u nodig had, kon u dat krijgen?
4: Nee, ik heb er gewoon omheen geshopt eigenlijk. En ik wilde wel producten kopen met die actie. Dat kon u niet.
2: Oké, en er is een speciale actie waar u gebruik van maakt?
4: Ja, vriendenloterij of postcode-loterij. Oh, ja. Ja, dat kan niet.
2: Nee. En hoe lost u dat nou op dan?
4: Ze verlengen mijn week.
2: Oh ja, dus u
4: hoopt prima.
2: Nog een week. Was alles er wat u nodig had?
5: Ja, ook zeker, ja. Nee, niet alles, want ik moest Apple-kaartjes hebben en die waren er niet door de storing.
2: Oh,
5: dus
2: okay,
5: dat is dan wel jammer, maar goed, maar niet uit verder.
2: En hoe lost u dat probleem dan op?
5: Naar een andere winkel.
2: En blijft u dan de komende dagen naar een andere winkel gaan? Of?
5: Nou, dat denk ik niet, het is maar net waar ik in de buurt ben.
2: Heeft u er iets van gemerkt, inderdaad, dat het anders is dan
6: de
2: anders?
6: De schappen zijn leeg.
2: Ja? Heeft u eens een misgegrepen?
6: Nee, want ik eet al dingen wat andere mensen niet eten.
2: Oh, nou dat is goed. U gaat juist boodschappen doen bij de Albert Heijn. Wat denkt u? Wat gaat u verwachten binnen?
7: Ik denk niet zoveel.
2: Nee?
7: Gewoon rustig. Gewoon normaal.
2: En hebben jullie spullen... Wat voor spullen hebben jullie nodig? En denken jullie dat er is?
7: Nou, alleen te werk.
2: Oh, oké. Okay.
7: Ja, dus het is echt alleen maar dat.
2: Oh ja.
7: Maar ik denk dat het wel is.
2: Oké, okay, en als het er niet is, wat dan?
7: Halen we wat anders.
2: Dan halen we natuurlijk wat anders.
7: Yoghurt of zo.
2: We gaan gewoon naar de Albert Heijn en we zien wel wat we tegenkomen. Oké.
7: Okay. Dan zitten we meest dichtbij.
2: Ja.
7: Dus
2: okay.
7: Het is een beetje praktisch, hè.
2: En anders wordt het gewoon een alternatief, begrijp ik. Komt u spullen brengen voor de Albert Heijn?
7: Ja.
2: En wat heeft u bij u?
7: Houdbaar.
2: Allemaal houdbare spullen? Oké.
7: Ja. Ja.
2: Okay. Is dat voor u het werk veranderd door de problemen bij de Albert Heijn?
8: Ik heb geen last van.
2: Nee?
8: Ik heb geen last van, maar...
2: U kunt gewoon lekker door blijven rijden en spullen brengen. Oké.
8: Okay. Jawel. Ik heb er geen probleem van, maar filialen wel.
2: Maar u heeft gewoon... U bent bij verschillende Albert Heijns geweest om spullen te brengen vandaag.
8: Ja, ja.
2: Oké, en allemaal houdbare spullen.
8: Houdbaar, vers heb ik nog... Ik heb het nog niet gehad, maar andere collega's denk ik wel.
2: Maar rijdt u dat normaal ook, verse producten?
8: Ja, allebei.
2: Oké.
8: Ja.
2: Maar nu in 2 dagen al, alleen maar houdbaar?
8: Bij mij.
2: En wat merkt u op de werkvloer bij de mensen in de Albert Heijn?
8: Ik niks.
2: Nee?
8: U komt zit in mijn eigen wereld.
2: Ja, u komt gewoon uw spullen brengen.
8: Ja, ik doe gewoon mijn ding, weet je.
2: Maakt u zich dan zorgen dat dit soort dingen kunnen gebeuren in Nederland en dus ook gewoon bij u in Bunschoten?
0: Ja, dat was onze verslaggeefster Melissa. Die ging op pad en polshoogte nemen bij de Albert Heijn in Bunschoten. Gelukkig viel er nog wel wat te eten te halen en hoefden de klanten niet met een lege maag naar huis. Hoe het vandaag gesteld is, dat hoort u op het actuele nieuws hier bij Eemland 1 Actueel. Verder bij ons vandaag. Vader en dochter maken bijzondere stripserie compleet. Homies steungezin, een klein gebaar, maar kan een groot verschil maken. Klaas Bijker praat ons bij over het weer in de regio. En grootouders over het klimaat. Ja, bezorgde grootouders zetten zich in voor een leefbare wereld. Voor hun kinderen en kleinkinderen. En verder heel veel mooie muziek. Dus blijf er lekker bij. We zijn er tot over een uur bij u in de woonkamer. Dan ga ik over naar mijn gasten vandaag. De omroep
9: voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.
0: Muziek en informatie. Dit is Eemland 1. In 1990 is er een bijzondere stripserie gemaakt door de Indonesische striptekenaar. En nou hoop ik dat ik het goed zeg. Want ik heb een echte Indonesische meneer tegenover mij zitten. Dus u moet mij even verbeteren. Kwi Kundoro. En de stripserie heet Leganda Sawung Kampret. Zeg ik het een beetje?
10: Ja, dat is goed.
0: Zeg ik het een beetje aardig?
10: Ja.
0: Het verhaal speelt zich af op Java aan het begin van de 17e eeuw. En vertelt over hoe de Verenigde Oost-Indische Compagnie, zoals wij het kennen, de VOC, haar macht uitbreidt rond Batavia en het huidige Jakarta. Mijn gasten aan tafel vanochtend zijn vader en dochter Jolien en Tom van der Geugde. Welkom.
10: Dankjewel.
0: Fijn dat jullie er allebei
10: Dankjewel.
0: Zijn. Tom, jij bent historicus, stripoloog en docent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En Jolien, ja, jij doet hele andere dingen, maar je hebt wel een boek geschreven.
11: Ja, klopt.
0: Ja, wat heb je geschreven?
11: Ik heb een kinderboek geschreven, Joris en de Tijger, een aantal jaar geleden.
0: Dat is een bekend boek. Die ken ik.
11: Oh, echt?
0: Ja, ik ken hem. Ja, mijn kleinkinderen hebben hem.
11: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, heel erg leuk. Laten we beginnen bij hoe zijn jullie betrokken geraakt bij deze stripserie? Tom?
10: Nou, ik houd heel erg van strips en ik heb er ook verstand van. Doordat ik een boek heb geschreven over strips, stripmakers en kolonialisme. Het boek heet Getekend Verleden en ik zocht naar Nederlandse en Indonesische strips over dat koloniale verleden. En toen kwam ik deze stripserie tegen en die vond ik bijzonder, omdat daar satirisch, humoristisch over de Nederlands kolonialisme werd verteld.
0: En dat kom je niet vaak tegen.
10: Nee, en in Indonesië is het meestal Indonesische helden en Nederlandse dommerts of schurken. En dit was een serie die heel erg leek op Asterix. Dat was ook het voorbeeld van Dwi Kondoro. En niet als Asterix en Obelix die vechten als Galliërs tegen de Romeinen. Maar het zijn Javaanse jonge helden die vechten tegen de VOC. En de grote antiheld is Jan-Pieter van Koen.
0: Ja, het gaat terug naar de 18e eeuw. Daar begint het verhaal.
10: 17e eeuw.
0: 17e eeuw,
10: ja.
0: Neem me niet kwalijk. 17e eeuw. Waar gaat het verhaal precies over, Jolien?
11: Nou, daarvoor is het denk ik wel goed om te weten dat, zeg maar dat het een bestaande stripserie is. Die dus gemaakt is door een striptekenaar daar.
0: Ja.
11: En dat wij in Nederland graag het verhaal vanuit Indonesisch perspectief op dat koloniale verleden wilden vertellen.
0: Mm-hmm.
11: En in onze stripboeken staan verschillende verhalen. Dus het is lastig om te zeggen het is één verhaal. Er zijn eigenlijk verschillende verhalen die een ontwikkeling doormaken. Dus nu in deel 5, wat nu net is uitgekomen.
0: Ja, daar gaan we straks even over hebben.
11: Daarin volg je een Nederlandse vrouw die met een schip gaat naar Batavia en die daar van alles meemaakt met die Indonesische helden die het opnemen tegen de VOC.
0: Ja.
11: Dus ik vind het lastig om nu te zeggen waar gaat één verhaal over. Misschien dat mijn vader het makkelijker kan samenvatten.
0: Ja, want het begint bij de, want het waren 4 delen.
10: Nou, het waren eigenlijk 7 albums in Indonesië.
0: Ja.
10: En wij hebben die in 5 delen vertaald en uitgegeven. En met uitleg aangevuld. Maar als je kijkt naar de hele serie. Dat zijn een stuk of 13 verhalen die er bij elkaar in zitten. Dan gaat het over goede en slechte. Nee, ik moet zeggen goede en foute Indonesiërs. Goede en foute Nederlanders. En goede en foute Chinezen. En die woonden samen in Batavia. En het bijzondere daarvan is, en daarom was ik direct heel erg, had ik veel bewondering voor deze serie, dat in Indonesië dus de nuance legt van er zijn ook goede en foute Nederlanders. Nou, Jan-Pieter van Koen is in het verhaal de foute Nederlander. Dat is echt gewoon een dat is echt de schurk die elke keer op de korrel wordt genomen. Maar Marietje van der Bloemkool, dat is een Nederlands meisje die met haar vader Frits naar Indië gaat. En die dan bevriend raken en steun geven aan die Javaanse verzetsmensen.
0: Ja.
10: En dat geldt ook voor, dus je hebt dus de Javanen, maar je hebt ook Indonesiërs die samenwerken met de Nederlanders. En die daarvan profiteren. Dus dat zijn weer de foute Indonesiërs.
0: En waar stonden dan die Chinese bevolking die daar ook woonde?
10: Nou, er was een heel groot deel van, het was een hele kleine stad, Batavia, maar daar woonden heel veel Chinezen. En er waren Chinezen, dat waren ondernemers, die hielpen Jan-Pieter van Koen met de organisatie van de economie in die prille kolonie, maar er waren ook kleine handelaren En die hielpen dan weer het verzet. Want uitbuiting en dat kolonialisme, dat ging ten koste van de bevolking. En zo zie je dus dat er niet een zwart-wit beeld, maar juist een heel genuanceerd beeld van die verschillende, met verschillende stemmen en perspectieven wordt gegeven.
0: Nou wordt er hier natuurlijk in Nederland, in de geschiedenislessen, wordt er natuurlijk gepraat over die VOC-tijd. En dan heb je inderdaad het verhaal van, nou ja, Jan Pieterszoon Koen die ging dus daarheen. En dat hele verhaal. Maar de nuances, die krijgen onze kinderen, en ik zelf ook niet, in mijn lagere schooltijd, kreeg je niet echt te horen. Is het bijzonder dat Qui Condoro dat wel heeft gedaan in deze verhalen?
10: Ja, dat is heel bijzonder.
0: En, want hoe wordt dat eigenlijk aan de jeugd in Indonesië verteld, dat VOC-verleden?
10: Nou ja, In het algemeen wordt gezegd van, en toen kwamen de Nederlanders en toen is er heel veel uitbuiting geweest en toen hebben we ons vrijgemaakt. Dat is gewoon in het kort het verhaal.
0: Ja.
10: Nou, van Qui Condoro is bijzonder dat hij duidelijk zoveel wist van de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse cultuur. Hij heeft dus heel veel Nederlandse woorden in dat verhaal gestopt. De naam Marietje van der Bloemkool is origineel in het Indonesische verhaal, dus die hoefden we niet te vertalen. En de verklaring daarvoor, door gesprekken met zijn zoon, ben ik te weten gekomen dat zijn beide ouders voor de oorlog Nederlands onderwijs hebben gevolgd. En hij is zelf in 1942 geboren. Dus er stonden thuis Nederlandse boeken in de kast. En die heeft hij gelezen. En het leuke is dus dat hij dus Nederlandse woorden er voortdurend tussendoor stopt. Zelfs een vloek. Dat is heel erg traditioneel in Indonesië. Dan wordt er echt door Nederlanders uitgebreid GVD gezegd.
0: Ja.
10: Hoefden we dus ook niet te vertalen.
0: Nee, duidelijk.
10: Konden we dus overnemen.
0: Maar hij heeft eigenlijk een hele, laat ik zeggen, van een afstandje gekeken. En het verhaal verteld.
10: Mm-hmm.
0: En niet zozeer alleen maar vanuit de onderdrukking.
10: Precies.
0: Ja,
10: precies.
0: En dat is wel heel bijzonder.
10: Ja.
0: Was dat ook een van de redenen waarom jullie het zo graag in het Nederlands vertaald wilden hebben?
10: Nou, ook omdat over Jan Pieterszoon Koen wordt heel vaak die genocide in Banda wordt genoemd. En dat is natuurlijk heel erg verschrikkelijk geweest. Maar dit boek, dat is dus niet beladen. Het gaat niet beladen, net als Asterix en Obelix. Gewoon humoristisch gaat het over een vorm van kolonialisme.
0: Ja, is de humor die erin verwerkt is dat ook bijzonder voor het Indonesië en hoe ze de verhalen vertellen?
10: Ja, het is heel vaak Indonesische humor. Soms merk je gewoon dat er dingen gebeuren dat je denkt van, nou, dit vinden Indonesiërs vast grappig.
0: Ja, en vinden wij dat ook grappig?
10: Nou, bijvoorbeeld, Marietje wordt verliefd op de held Vleermuisvechter. En hij eet heel graag patébonen, die ook bekend zijn als stinkbonen. Dus hij ruikt uit zijn mond.
0: Ja.
10: Dus dat wordt getekend. Alleen zij overwint zeg maar haar probleem met die stank, want ze is verliefd op hem.
0: Ja, zo gaat de liefde, hè Jolien?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wij gaan zo verder praten over deze prachtige serie. Jullie hebben de boeken bij je. Jammer dat onze luisteraar ze niet kan zien. Maar of ze kunnen zien, daar gaan we het ook even zo over hebben. We gaan er eerst even tussenuit voor wat muziek.

0: Guns N' Roses was dat met Welcome to the Jungle. En nu welkom terug. U luistert naar Radio Eemland 1 Actueel. Mijn gasten vandaag zijn Tom en Jolien van der Geugde, vader en dochter, die zich bezig hebben gehouden met een bijzonder project. Namelijk Nederlandse lezers kennis laten maken met een bijzondere stripserie die vertelt over het koloniale verleden van Indonesië in de tijd van de VOC. Jolien. Jij bent een Nederlandse moeder, Indonesische vader. Vader is ook half Indonesisch, half Nederlands.
1: Ja, Indisch dus. Indisch, maar dat is ingewikkeld.
0: Indisch.
1: Indisch. Ja.
0: Goed dat je me, dat je me even bijstuurt. hoe was het nou voor jou om met dit verhaal bezig te zijn?
1: Heel bijzonder. En het heeft me ook heel veel gebracht. Ook over mezelf. Ik dacht, omdat ik dus een kinderboek heb uitgegeven, nou, dan ga ik mijn vader helpen om deze stripserie uit te geven. Want ik weet hoe dat inmiddels werkt, het uitgeven van een boek. Maar hoe meer we deelden over het verhaal en bezig waren met de serie, merkte ik, dit gaat ook over mij. Want inderdaad, met een vader geboren in Indonesië, moeder in Nederland, welk verhaal hoort dan bij mij? En als je dan op school leert over het koloniale verleden, vaak vanuit Nederlands perspectief, of dat mensen geneigd zijn om te zeggen, wij Nederlanders gingen daarheen, dat ik me ging afvragen, ja, maar wie zijn dan die wij Nederlanders? En waar hoor ik dan bij? En hoe verhoud ik me dan tot gesprekken daarover?
0: Ja, want ook jij hebt op school geleerd over, nou ja, die VOC-tijd.
1: Ja.
0: En het verhaal, hoe dat verteld wordt door de Nederlandse docent.
1: Ja.
0: En dan ben je met dit verhaal bezig. En dan kom je erachter van, eigenlijk met alle koloniale verleden verhalen. Waar dan ook, dat er meerdere kanten zitten aan het verhaal.
1: Ja, en dat is zo waardevol dat er dus niet één verhaal is of één perspectief, maar meerdere perspectieven van waaruit je het kan bekijken. En dat is fijn als je dus roots hebt, niet alleen in Nederland, maar dus ook in Indonesië. Maar het helpt sowieso, denk ik, om gewoon te kijken naar de samenleving en het leven. Dat je denkt over zo'n verhaal. Als het gaat over een complex verleden, hoe kun je daarnaar kijken? En als je daarover leest bijvoorbeeld, dat je jezelf kan afvragen, hey, maar is dit nu het enige verhaal? Of zijn er nog andere perspectieven die ik misschien nog niet ken? En ik denk dat voor mij, voor ik bezig was met deze stripserie, ik überhaupt niet sprak erover. Omdat ik dacht, ja, wat heb ik erover te vertellen? En hoe zit dat nou eigenlijk allemaal in elkaar? En
0: ik denk dat je met je vader nu ook andere gesprekken kan hebben.
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, hij is historicus. Nou, dat weet ik al mijn hele leven. Dus hij weet er heel veel van. Maar ja, wat weet ik ervan, dacht ik. En deze serie heeft mij echt geholpen om samen in dit project daar meer kennis over op te doen. En het ook weer over te dragen aan mijn kinderen.
0: Naar jouw kinderen. En zo zijn er natuurlijk veel meer kinderen van die op deze manier, door deze stripserie, dat er weer andere gesprekken op tafel komen. Hè?
1: Zeker. Wij merken bijvoorbeeld dat grootouders het voor hun kleinkinderen kopen. En kleinkinderen hoeven niet zich heel bewust te zijn van dat complexe verleden. Maar je krijgt eigenlijk op een onbewuste manier, er werd net genoemd, het is een soort Asterix-strip. Mijn zoon, toen hij 11 was, las hem en zei, ja, het is eigenlijk een soort van Asterix en Obelix, maar dan Indonesisch. En toen dacht ik, wat mooi dat je dan nu al vanuit dat perspectief dat meekrijgt.
0: En een stukje van je roots. Want ook dat is heel belangrijk, hè, Tom?
2: Jazeker.
0: Is dat ook een van de redenen waarom jullie het nodig vonden omdat het vertaald werd naar het Nederlands?
2: Nou, het was een van de redenen voor mij om dat boek over strips te schrijven. Ik dacht, ik ben gepensioneerd, dus laat ik nu eens uitzoeken hoe in Nederlandse en Indonesische strips, of er wel of niet verschillend naar het koloniale verleden werd gekeken. En dit was er een uitvloeisel van. Maar dit boek is zo bijzonder, op Asterix niveau, en zo toegankelijk, laagdrempelig, niet beladen, dat ik dacht, ja, het kan toch niet zo zijn dat dit in Indonesië er in de kasten ligt en dat in Nederland gewoon niet bekend is.
0: Nee, want ook hier wonen heel veel Indisch-Nederlandse mensen.
2: Ja.
0: Die hebben ook allemaal weer kinderen en kleinkinderen. Ja. Dus hoe belangrijk is het dat het ook hier te lezen valt en te kopen is. Hè?
2: Ja, maar ook voor andere kinderen. Hè? Ja,
0: dus, absoluut, niet alleen voor hun. Hè?
2: Nee,
0: ook voor iedereen, laten we dat zo even zeggen. Nou is er ook lesmateriaal ontwikkeld naar aanleiding van dit deze stripboeken. Voor welke leeftijd zou jij zeggen dat het is?
2: Nou, we hebben twee versies gemaakt voor groep 7, 8 basisonderwijs en voor klas 1, 2 voortgezet onderwijs. En dus dat is een klein niveauverschil. Maar de essentie is dat leerlingen een paar bladzijden uit de strip lezen, bekijken. Die bieden we gewoon gratis aan op onze website. En dat ze dan zelf uitleggen hoe je aan de strip kunt zien dat het vanuit Indonesisch perspectief is gemaakt. Het is eigenlijk heel simpel, maar ze moeten wel zien dat die Nederlanders er heel onnozel uitzien en die Indonesiërs heel stoer.
0: Dat is een keer de andere kant. Ja, hè? Ja. Ook wel weer leuk. Vind ik op zich ook humor. Nou hebben jullie er een vijfde boek aan toegevoegd. Want er waren er vier. Tenminste, zo heb ik dat gelezen. En jullie hebben er nog één aan toegevoegd. Was dat nodig? Was het verhaal niet compleet?
1: Nou, het zit eigenlijk iets anders. Er waren 7 verhalen en wij hebben daar 5 boeken van gemaakt. En wij zijn in 2023 begonnen met het eerste boek, ook als een soort pilot, van laten we kijken met een subsidie of dit lukt. Nou, daar zijn die eerste druk van 1000 is helemaal uitverkocht, dus we zijn met deel 1 al voor de tweede druk bezig. Dus die 7 bestaande verhalen, die zitten in die 5 boeken. Maar er is wel iets heel speciaals met dat 5e boek aan de hand. Dat is dat daar een verhaal in staat wat nog niet in een stripboek in Indonesië is verschenen.
0: Nee, maar is het wel een verhaal wat oorspronkelijk ook geschreven is?
1: Ja. Het is geschreven door Dwi Kondoro, ja, maar op de computer gevonden na zijn dood door zijn kinderen.
0: Kijk.
1: En zeg maar, de digitale bestanden zijn aan ons doorgestuurd en we hebben daar goede afspraken over gemaakt. En zij gaven ook aan, het zou wel heel mooi zijn als dat verhaal ook nog in dat laatste boek verschijnt.
0: Was, is dat een soort afrondend verhaal van het geheel of is het een toevoeging?
2: Nou, het lijkt een afrondend verhaal, want er staat aan het eind the end. Maar we weten intussen hebben we weer een heleboel ontdekt over die verhalen, dat het verhaal nog heel erg is doorgegaan.
0: Dus je zou nog een boek kunnen maken?
2: Oh ja.
0: Misschien nog wel meer?
2: We zouden nog wel meer kunnen maken, maar dat kost allemaal geld. Dus dat is voorlopig het probleem, maar we zijn in Jakarta geweest van de zomer en daar hebben we toen een heleboel ontdekt. Waar we nog mooie dingen mee zouden kunnen doen.
0: Oh, je geeft mij een soort mysterie nu mee, hè, Tom?
1: Nou, het was ook wel voor ons. Wij waren in Jakarta om presentaties te geven hierover. En toen was er iemand aanwezig die zei, maar ik heb een archief waarin ik tijdschriften heb waar verhalen van Dwi Kondoro in gepubliceerd zijn. En toen dachten wij, ja, maar die hebben wij helemaal niet. Dus wij zijn, nou, we hadden maar een paar dagen. Dus we zeiden, wanneer kun je? Dan komen we langs. Ja. Dus wij zijn dat archief ingedoken met mondkapjes en al. Want dat is natuurlijk wel, je moet dat heel goed bewaren. Ja, en dat is heel bijzonder materiaal waar we dus nog iets zouden mee kunnen doen. Maar ik weet niet of dat dan deel 6 zou heten. Ik denk dat dit gewoon een afgeronde serie is. En dat weer een nieuw project wordt.
0: Ja, ik zie jullie twinkelende oogjes en ik moet zeggen dat ik dat niet geloof. Maar goed, misschien ga ik nu te ver. In het Nederlands heet de stripserie De Legende van Vleermuisvechter. Hoe heet het in het Indonesisch, Tom?
2: Nou, dat heb je er net heel mooi gezegd. Dus Savung Kampret.
0: Ja, jij zegt het toch beter dan ik hoor.
2: Maar legenda is legende en Savung Kampret hebben we vertaald als Vleermuisvechter.
0: Ja, vindt een bijzondere naam. Ik had zoiets van, wat heeft Vleermuisvechter nou te maken met die tijd, Batavia, de VOC?
2: Nou, dat is eigenlijk heel raar. En het grappige was, we waren in Jakarta op de universiteit bij de opleiding Nederlands. Dus dat was zo heel leuk dat we in het Nederlands met die Indonesische studenten gesproken hebben over vertalen. En Savung Kampret is eigenlijk heel dubbelzinnig Indonesisch. En we hebben een vertaler die woont in Jakarta en eindeloos overlegd. En toen kwamen we uiteindelijk op Vleermuisvechter. En ja, er waren mensen in de zaal die ook zeiden, ja, ik weet niet of dat wel zo goed is of zo. Maar ik heb uitgelegd dat het in Nederland, het ligt lekker in de mond.
0: Vleermuisvechter. Het is wel een heel mond vol, hoor, Tom.
2: Ja, en dan zeg ik erbij, en weet je wat Batman is? Nou, dit is dus ook, dat is ook een vleermuis.
0: Absoluut, ja. Absoluut. Hebben de scholen al het lesmateriaal waar ze mee kunnen werken?
2: Het staat op de website, we hebben het bekendgemaakt. Maar ja, leraren hebben druk.
0: Ja, nou ja, hier moet ruimte voor gemaakt worden. Is de serie ook te koop in de winkel?
1: Ja.
0: Jolien?
1: Ja, onder andere in de Lange Straat, Boekhandel Veenendaal in Amersfoort en de Utrechtse Boekenbar in Utrecht.
0: Ja.
1: En via de webshop is het boek te koop.
0: Lijkt me fantastisch cadeau voor de komende feestdagen.
1: Zeker.
0: Ja. Ja, ik ga het toch stiekem vragen. Misschien toch nog een deel 6?
1: Ja, we gaan erover nadenken.
0: Ga er maar over nadenken. Goed. Ik moet het jammer genoeg afronden. Gebrek aan tijd. Ik zou nog lang met jullie door willen praten. Want ik vind het een ontiegelijk leuk onderwerp. En ik vind het ook een mooi initiatief. En er zouden eigenlijk meer van dit soort... Ja, of het nou in stripvorm is of niet. Maar voor de jeugd... hoe het vroeger ging en de blik van nu en de meerdere verhalen die daaraan vastzitten. Vader en dochter, Tom en Jolien van der Geugde, dankjewel dat jullie langs wilden komen. En dat ik de primeur mocht hebben van het 5e deel, dat vind ik heel erg leuk. Fijne dag gewenst en bedankt.
2: Dankjewel.

0: Herman Brood met Saturday Night. En we kijken naar de klok en het is de hoogste tijd voor het weer.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas.
2: Goedemorgen.
0: Welkom, welkom in dit, nou ja, laat ik zeggen, mager zonnig Baren. Heel mager hier.
2: Nee, nou hier is de zon toch wat voller hoor.
0: Nou, dan moet je hem gauw deze kant op sturen.
2: Er zijn hier wat windveertjes en wat condensstrepen van vliegtuigen. Maar dat is ook alles.
0: Ja, dus. Nou daarom zeg ik van stuur even een klein zonnetje nog deze kant op. Want hier is het wel heel, heel dun.
2: Ja, oké.
0: Gaat dat lukken vandaag?
2: Ja, we zullen het meemaken of het lukt.
0: Ja.
2: En de temperatuur is ook helemaal niet slecht hoor. Het wordt vandaag een graad of 18. Dus dat is behoorlijk boven normaal. En niet al te veel wind uit de zuidelijke richting. Dus. En morgen is het misschien nog wat zonniger als vandaag.
0: Kijk.
2: Dus dit is de zon ook minder mager, laat het zo maar zeggen, in jouw woorden. En dan, maar vrijdag is een overgangsdag. Dan komt veel koelere lucht, koudere lucht moet ik zeggen, is dan onderweg vanaf de Noordzee. Daarvoor uit is dan een koufront dat er lichte regen brengt, niet al te veel, 1 of 2 millimeter. En de dag erop in het weekend is de wind noord tot noordoost. En dan liggen de temperaturen rond de 12 graden overdag.
0: Kijk, dan gaan we toch echt serieus dat najaar in, hè?
2: Ja, en er kan op zondag kan een licht buitje vallen bij die noordelijke stroming, dat zal niet al te veel voorstellen. En de dagen daarna kan het weer iets opwarmen. Gaan we weer richting 14 graden, dat is normaal voor deze tijd van het jaar. En regen is nauwelijks spelbreker. Dus alleen op vrijdag is de regen van betekenis. En daarna is het net als de komende dagen, de komende 2 dagen, overwegend droog.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, wat mij opvalt, Klaas, misschien jou ook, is dat er toch nog wel heel veel bomen nog vol in het groen zitten.
2: Ja, maar we zitten ook ver boven normaal, hè?
0: Ja, dat ga je zien aan de natuur.
2: Ja, aan de andere kant zijn ook bomen die vroeg verkleurden.
0: Ja, dat klopt. Ja.
2: Ja. Dat zijn dan twee verschillende dingen, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja. We hebben bij mij in de wijk, zijn al flink aan het de blaadjes laten vallen. En geel zijn die. Ja. Maar de bomen bij mij in de tuin, die zijn nog flink groen.
2: Ja, nou ja, 14 oktober.
0: Het kan nog wel, hè?
2: Wij hebben een lange herfst, hè. Er zijn ook landen, bijvoorbeeld in Amerika, dat duurt de herfst maar een paar weken.
0: Ja, klopt.
2: Maar bij ons duurt die een paar maanden.
0: Ja.
2: Ja, de laatste bladeren zijn pas eind november vertrokken, denk ik.
0: Nou, we gaan het meemaken, Klaas.
2: Ja.
0: Maar voor vandaag dus helemaal geen slecht weer. Helemaal, nee. En ook geen slechte temperaturen.
2: Nee, en weinig wind. Dus heerlijk najaarsweer. En morgen misschien nog iets mooier. En dan daarna even wat regen en veel lagere temperaturen. Een graad of 8 lager als morgen.
0: Nou, Klaas, dankjewel voor vandaag.
2: 12 graden.
0: Ja, dankjewel. He? En jij bent er gewoon morgen weer. Net als iedere dag. Dankjewel.
2: Gaan we doen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Ja, alles geht voorbij. Draffi Deutscher hoorden we met Marmorstein und Eisenbricht. Grootouders voor het Klimaat is een groep senioren die zich inzetten voor een leefbare wereld. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering en de consequenties die dit heeft voor hun kinderen en kleinkinderen. Ik praat daarover met Sietse Laroy over deze senioren en ja, wat doen ze om onze opwarmende aarde te beschermen. Sietse, welkom. Goedemorgen.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, een groep senioren die vinden dat er meer actie moet komen om de opwarming van onze aarde te beperken. Wanneer vond jullie groep dat jullie aan de bel moesten trekken?
1: Nou, de grootouders bestaan sinds zaterdag. Afgelopen zaterdag hebben we 10-jarig bestaan gehad. Dus we bestaan 10 jaar. Dus 10 jaar lang ijveren de grootouders al voor een betere wereld, een beter klimaat.
0: Ja, dat is, ja. En jullie willen ook invloed uitoefenen op bedrijven en overheid over het klimaatbeleid. Hoe pakken jullie dat aan?
1: Dat doen we op verschillende manieren. Dat is landelijk en het is lokaal. Landelijk, 1 keer in de maand, hebben ze in Den Haag komen ze bij elkaar, grote pleindemonstratie en de

0: gehaald. Het zijn, het is vaak kleinschalig en op een, ik zeg het ook maar eventjes zo, het is op een vriendelijke, liefdevolle manier. Het is niet demonstratief. We gaan niet op de A12 zitten.
1: Nee, doe dat maar niet, want dat lijkt me toch wel heel gevaarlijk. Nou zijn jullie 10 jaar bezig, Sietse, en wat heeft dat tot nu toe opgeleverd?
0: Nou, het heeft opgeleverd dat we vanuit niks toch gegroeid zijn naar een ledenclub, want het is, je bent lid, we zijn een beweging. Laat ik het goed zeggen, we zijn een beweging. Je bent nergens lid van, je bent een beweging en je sluit je bij de beweging aan.
1: Ja, maar wat...
0: Zijn we gegroeid van 0 naar 50 lokale bewegingen.
1: Maar wat hebben jullie bereikt?
0: Dat we steeds meer grootouders weten te vinden die ons... Die met ons meeleven en kunnen aanvoelen wat wij graag willen. Als je zegt, wat hebben we concreet bereikt? Wat hebben we de wereld veranderd? Dan moet ik zeggen, niet zoveel. Dat is niet gelukt. Nee.
1: Maar dat zegt eigenlijk heel veel. Hè? Dat jullie al je 10 jaar inzetten, hè, voor beter klimaat en meer milieubewustzijn. En dat dat eigenlijk nog heel weinig heeft toegevoegd. Dat zegt heel veel over hoe hardnekkig alles is.
0: Ik moet zeggen, dat is ook de frustratie van een aantal mensen.
1: Ja.
0: Je probeert het, je doet je best en het lukt niet.
1: Nee.
0: Het lukt in het klein wel, in het plaatselijk wel, maar in het groot lukt het niet.
1: Ja.
0: Nee.
1: Nou zijn er heel veel klimaatorganisaties in Nederland. Hè? Ik noem er even een paar. We hebben Greenpeace, we hebben Code Rood, Natuur en Milieu. We hebben zelfs degene die wel op de snelweg gaan zitten, de Action Rebellion. Waarin willen jullie je onderscheiden van deze organisaties?
0: Ten eerste, we hebben het imago dat we een liefelijke club zijn. We zijn niet een club die echt de barricaden opgaat. Dat heeft het voordeel dat je veel mensen bereikt. Het heeft het nadeel dat je geen vuist maakt. Je blijft te veel op de achtergrond bezig en je bent niet een voorloper die zegt, we gaan dingen oppakken en dingen veranderen. Het heeft twee kanten. Een liefde club, een liefdevolle club. Mensen zijn snel geneigd om aan te haken, maar je bereikt minder.
1: Ja, en toch is dat jammer, want jullie zijn niet voor niks dit begonnen en willen toch wel wat bereiken.
0: Ja. Eigenlijk zouden we het liefste zien, we hebben heel veel ouderen inmiddels in Nederland en er wordt er steeds meer, dat al die mensen zich bij ons of bij elkaar weten te vinden en daarmee een vuist kunnen maken naar de politiek. Want in principe moet het kunnen als je 2 miljoen grootouders hebt die allemaal het klimaat of de natuur een goed hart toedragen, zou je iets kunnen bereiken. Maar zo makkelijk is het niet.
1: Nee, het is inderdaad. Maar jullie vinden ook dat, begin bij jezelf. Hè, dus maak de burger meer bewust van bewuster consumeren. En doe dat zelf ook. Nou, als al die grootouders en senioren die er in Nederland leven, als die daar al mee beginnen, dan maak je eigenlijk al een grote stap.
0: Dan maak je een stap en de volgende stap moet dan zijn dat je ook het systeem kunt gaan veranderen. Als er maar voldoende mensen zijn die zeggen, wij vinden dit, dan moet het systeem veranderen. Want alleen met korte douchen of wat dan ook, ga je het systeem niet veranderen.
1: Nee.
0: En je moet en doen. Het systeem moet veranderd worden.
1: En het systeem veranderen, zeg je dan van, er moeten meer mensen zich aansluiten bij ons?
0: In principe zouden meer mensen zich moeten bij ons kunnen aansluiten. Als dat een olievlekwerking heeft, kan het gaan werken. Als 3,5%...
1: En hoe kunnen mensen zich aansluiten? Stel, mensen luisteren nu en zeggen van, ik doe mee.
0: Ze kunnen als ze naar de grootouders van klimaat gaan, de website van de grootouders van klimaat, kun je aanmelden. Je kunt je aanmelden voor een lokale groep. Amersfoort, Bunschoten, van alles.
1: Ja.
0: Ik weet niet wie er is, maar dan kun je aanmelden. En dan word je opgenomen in de beweging, als ik het goed zeg. Ja.
1: Nou. Goed idee. Ik denk dat dat heel nuttig kan zijn. Want er zijn heel veel senioren in ons land. En of je nou grootouder bent of niet, dat doet er dan niet toe. Want je wil een vuist maken om het klimaat te verbeteren. Sietse, dank je wel voor het gesprek. En ik wens je een mooie dag en heel veel succes met jullie werk.
0: Dank je wel. Ook in de Klimaatweek gaan we dat doen.
1: Dank je wel. Ik sprak met Sietse Leroy over het klimaat en een vuist maken daartegen. We gaan naar de muziek en daarna ga ik horen hoe het staat met de organisatie Stichting Present. Want die hadden afgelopen dinsdagavond een informatieavond over homies en steungezin.

0: Het origineel was van Lucille Starr en dit werd gezongen door Yvonne Tollenaar. En het kwam van een album van 1966 en The French Song. Stichting Present. Ja, ik ga helemaal over in het Engels, hoor ik. Stichting Present Eemland organiseerde de afgelopen dinsdagavond 13 oktober een informatieavond over Homies Steungezin. Homies zijn vrijwilligers die hun huis openstellen voor een kind uit een gezin dat behoefte heeft aan extra ondersteuning. Hierover ga ik praten met Arjanne Wassens en zij is coördinator van Homies Steungezin. Arjanne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Maar Arjanne, hoeveel steungezinnen zijn er zo'n beetje in onze regio?
1: Oeh, dat is een hele goede vraag. We zijn al 8 jaar actief met Homies Steungezin. Daarvoor met Gezin in de Buurt. En gezien onze manier van matchen, blijven steungezinnen vaak langer betrokken. Mm-hmm. Dus hoeveel er inmiddels actief zijn, zijn er ontzettend veel. Ik kan wel zeggen dat we elk jaar zo'n 35 nieuwe matches maken in Amersfoort, 15 in Soest en 10 in Bunschoten.
0: Dat is heel goed, hè, eigenlijk.
1: Ja. Zeker, zeker. En uit cijfers van 2024 is gebleken dat 90% van deze matches doorgaat na het jaar waarin de begeleiding stopt. Dus dat betekent dat de matches goed zijn, de klik goed is en er blijvend netwerk is ontstaan.
0: Ja, toch zijn er nog gezinnen nodig, want jullie hebben zo'n avond georganiseerd, een informatieavond. Want zijn er nog, is er meer vraag dan aanbod?
1: Er staan nog steeds hulpvragen open, maar het is ook zo dat wij matchen vanuit het aanbod van de steungezinnen. Dus wij vinden het belangrijk dat de vrijwilliger doet wat hij goed kan. Dat hij in zijn kracht staat en dat hij het volhoudt. Dus wij blijven dicht bij het aanbod van de vrijwilliger en daar zoeken wij een hulpvraag bij.
0: Ja, want als je als steungezin je aanmeldt, hè, word je dan gescreend en waar word je op gescreend?
1: Dat is een goede vraag. Als je je aanmeldt, je hebt interesse of je wil meer weten, dan komen we bij de gezinnen thuis op gesprek. Een gezin is trouwens een breed begrip. Het kan ook een eenpersoonshuishouden zijn of een echtpaar.
0: Ja, je hoeft niet per se een volledig gezin te zijn.
1: Nee. Ik zeg eigenlijk huishouden, daar kan je het mee vergelijken. Mm-hmm. Dus wij komen bij de mensen op intake. Dat doen we altijd bij de mensen thuis. Dat is ook voor ons gewoon fijn om te zien hoe iemand woont. En dan gaan we echt wel de diepte in. We willen iemand goed leren kennen. En daarnaast vragen we de VOG aan. En wordt er een gedragscode ondertekend.
0: Ja, waar moet je nou als gezin, noem ik het maar even, aan voldoen om in aanmerking te komen om steungezin te worden?
1: Eigenlijk nergens aan. Je moet een ruim hart hebben en je moet liefde hebben voor andere mensen. Je moet er kunnen zijn. Je hoeft helemaal niet iets bijzonders te doen. Wordt niet verwacht dat je naar de Efteling gaat of wat dan ook. Gewoon doen wat je altijd doet. En een gezin sluit aan bij je dagelijkse dingen. Dus daardoor is het laagdrempelig, wordt het laagdrempelig ervaren. Omdat een kind aansluit bij wat je toch al doet die dag.
0: Ja.
1: Dus het gaat er echt om dat er iemand in jouw huis komt. En het er zijn is het allerbelangrijkste.
0: Laten we het even hebben over degene die zo'n steungezin nodig hebben. Wat zijn dat vaak voor gezinnen? Wat zijn het voor kinderen?
1: Ja, ook dat is heel erg divers. Wij werken samen met maatschappelijke organisaties. Dat betekent dat zij de hulpvragen bij ons indienen. Dat kan van alles zijn. Het kan ook een IB'er van school zijn of een contactpersoon in een kerk. Ofwel iemand van het jeugdteam of een andere organisatie.
0: Ja.
1: Dus het is heel wisselend. Het kan zijn een periode dat er wegens ziekte minder ruimte is in het gezin om aandacht te geven aan een kind. Het kan zijn dat er vanwege autisme wel zorg is om een kind wat bijvoorbeeld best een stempel drukt op de rest van het gezin. En dat een beetje ruimte geeft aan de rest van het gezin. Als zo'n kindje even 1 middag in de week of om de week even in een ander gezin is. We hebben in Soest ook helaas een aantal gezinnen waar sprake is van long-covid. Waardoor een zeer overbelast gezinssysteem is. En waardoor de kinderen weinig ruimte hebben om even lekker op pad te gaan, of wat de ouders eigenlijk weinig ruimte ervaren om met de kinderen op pad te gaan. En dan is dat een specifieke vraag van, zijn er mensen die even met ons kind iets kunnen gaan doen, al is het maar naar de Soesterduinen.
0: Praat je dan over kinderen in alle leeftijdsgroepen of zijn het meer ja, basisschoolkinderen die dit nodig hebben? Of jonger misschien wel?
1: Ja, de jongste die ik gematcht heb was min 3 maanden. Dus dat kan. Die zat nog in de buik van de moeder.
0: Oh, dat is wel heel... Dat wil ik even bij stilstaan. Want als je zwanger bent en je weet dat je al steun nodig gaat hebben... Dan moet je toch uit een bijzondere situatie komen.
1: Ja, dat klopt. Deze vrouw was echt helemaal alleen hier in Nederland. En geen netwerk en... Ja, dat was een zorg al bij de verloskundige die gedeeld is.
0: Dus dat kan ook...
1: Even extra ondersteuning zijn. Dus zelfs...
0: je kan ook dus een zuigeling krijgen in je gezin.
1: Ja, want bij de intake gaan we ook echt doorvragen van... wat zou je fijn vinden? Waar ga je op aan? Wat vind je mooi? Dus ja, de jongste is denk ik min 3 maanden geweest. En de oudste die ik gematcht heb is 23 geweest. Dus dat gaat ook door naar jongvolwassenen die bijvoorbeeld op een leefgroep wonen en het fijn vinden om even een gezinssituatie ernaast te hebben.
0: Ja, stel
1: maar
0: dat
1: het merendeel is wel basisschoolleeftijd eigenlijk.
0: Ja, basisschoolleeftijd is wel het merendeel van wat een beetje hulp nodig heeft. En hebben we het dan over kinderen die ook getraumatiseerd zijn? Of hebben we het over kinderen die gewoon wat extra aandacht nodig hebben in aanvulling op hun eigen thuissituatie?
1: Ook dat kan beide zijn. Dus ik kan ook bij de intake wel aangeven van ik wil er wat meer aan. Hè. Er mag best veel zorg zijn in een gezin. Of dat je zegt het moet heel laagdrempelig zijn. Er moeten niet te veel zorgen zijn, maar dat het gewoon praktisch is.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld een moeder die een tijd naar een ziekenhuis moet. En daardoor dat het in het gezin wat praktisch lastiger is. Maar
0: stel
1: er zijn
0: dat...
1: ook wel kinderen die uit hele trieste situaties komen.
0: Ja. Daar moet je ook van mee rekening houden. Als je zelf steungezin wil worden of meer informatie hierover wil, kunnen ze dan bij Stichting Present Eemland wat meer daarover te weten komen?
1: Zeker. Ja. Je kan kijken op de website presenteemland.nl en dan kijken bij homies. Ze mogen mij ook altijd bellen via 0611.
0: En dan komt het goed.
1: 490182 en dan kunnen we met elkaar in gesprek. En de begeleiding van ons is gewoon, wordt al omgeprezen.
0: Dank je wel.
1: Voor de vrijwilligers.
0: Ja, Arjanne Wassens, dank je wel van Homie Steungezin. Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met Stichting Present Eemland. Het uur zit er alweer op. We gaan afscheid van u nemen. Bedankt voor het luisteren van vandaag. We zijn er weer tussen 12 en 1. Want dan is de herhaling van dit programma. En kunt u het allemaal nog eens terugluisteren. Kijk op onze website eemland1.nl. Daar staat ook alle informatie. En de socials natuurlijk. Tot morgen. Dan zijn we er weer met een nieuw programma van Eemland 1 Actueel.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. De systemen worden langzaamaan weer opgestart. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: ELO, of ook wel het Electric Light Orchestra hoorde je. Mooi of niet? Wauw, uit 1977. Mr. Blue Sky, yeah. Nou, valt een beetje weg, maakt niet uit.
1: 80 is prachtig.
0: Joe Jackson, ken je die nog? Die vraagt zich af, is she really going out with him? Ach man, wat een ellende.

0: Het orkest is al naar huis, hoor je dat?
1: Ja.
0: Knap gezongen, hoor. Joe Jackson. We gingen naar 1988 met Is She Really Going Out With Him? Vraagt hij zich vertwijfeld af. Ach ja. Het is wel goed gekomen, toch?
1: Ja.
0: Ja, was een live optreden overigens. Rocco Granata, ken je die naam nog? Met een nummer uit de jaren 70. Zomersproetjes.

0: Ja. Spreek er maar schande van. Dekkers Lawaai Radio.
1: Dekker Radio. Met Menno Dekker.
0: Nou, dan maar even rustig aan, hè. Even afreizen naar Italië. Met Raffaella Carrà. Een leuk hitje was dit in 1977 maar liefst. A far l'amore, comincia tu. Radio.

Leuke van Gert Verhulst, Jan Smit en James Cook. Mooie combinatie. En altijd een hele korte titel. We gaan even naar Hannover. Bij de buren in Duitsland. Want daar komt High Life vandaan. Met

Goed smeren, jongens. Dat is de enige oplossing. Dat moeten ze nog achterkomen in Duitsland waarschijnlijk. Even kijken, we moeten nog even op weg naar het half uur. Nou, daar hebben we een smooth operator voor nodig, hoor. Met Sade gaan we naar 1985. En dan hoor je dadelijk deze drie van Wiebe. En aan de andere kant van het half uur ben ik weer bij je terug. Tot zo.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter van de zender zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 klom het tijgerverblijf in en werd door het dier in zijn rug gebeten. Hij overleed ter plekke. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden.

Wat een muziek, hè? Al in 1970, zo lang geleden, is deze gemaakt van Tony Joe White en Goobie Girl. Drie achter elkaar. En liedje 2 is van ABC. Poison Arrow in een lange versie, maar die draaien we niet helemaal uit. Volgende keer wel. Daarna St. Lundy. It loved somebody else. Oeh, dat is niet best.

over en uit. Lundy en I Loved Somebody Else. Oké, nou, dat moet je zelf weten, jongen. We gaan even verder met Marianne Weber. En ik vind dit ook zoiets. Zou zo'n platenmaatschappij daar nou niet op letten? Schrijf me nooit geen mooie brieven meer. Dat is niet goed Nederlands. Nee, daar klopt niks van. We gaan naar 1993. Het is wel een leuk liedje, hoor. Dus luister er maar goed naar.

Ja, en dat was hem dan, de Black Magic Woman van Carlos Santana, die overigens behoorlijk ziek is geweest, maar hij is nog steeds in leven, gelukkig. We gaan eens even wat hakken puffmuziek draaien. Heb je daar wel eens van gehoord? Nou, moet je luisteren naar Yasha. Hoor je dat? Hakken puffen. En het gaat over een nachtzuster.

uit. Ja, dat zei ik al. Jasja. En het verhaal over de nachtzuster is van maart dit jaar. Nou, dat is leuk. Even terug in de tijd met Steve Perry. Foolish Heart. Foolish Heart.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai. Dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, welkom hier op Emeland 1 en met de Urban Heroes en Habba Dabba Ribi Giwi uit de jaren 80 is de kopper vanaf. Ja, hij schoot me ineens in mijn hoofd en ik denk, oh, die ga ik eens een keer draaien, want het is gewoon een leuke plaat om eens even mee te starten. Lekkere muziek uit de jaren 80. Ze hadden 3 hitjes en dit was denk ik wel de grootste. Music Memories, dat betekent dat we weer een uurtje lang teruggaan in de tijd. We gaan de ene gouden ouwe weer aan de andere rijgen. En de ene wat meer bekend dan de ander. Maar allemaal gewoon leuke platen. Als het, tenminste, daar ga ik in ieder geval wel weer even mijn best voor doen. Niet te veel praten, lekker veel muziek. Dat is ook een beetje het motto. En daarom gaan we gauw verder met Blondie uit 1978 en de Sunday Girl.

0: In de jaren 90 was er die film, die remake van The Addams Family. En daar was dit zeg maar de titelsong van. MC Hammer. Hij noemde zich toen alleen nog maar Hammer. Dat MC, dat was er een beetje van afgevallen. En Addams Groove hoorde je hier op Eemland 1. Ik zit de laatste tijd weer eens wat dingen terug te kijken van Cote & The Bee. En dan kom je ook Jacobs en Van Ness tegen. En op de een of andere manier, het heeft niets met elkaar te maken, maar moet ik toch aan Nees denken. O.O. Den Haag, Harry Klorkenstein, hier op Eemland 1.
1: Ik

Gino Vannelli. Uit de jaren 80. And it hurts to be in love. Ja, en we gaan weer eventjes van wat rustig naar wat lekkere disco, hoor. 1975, toen was de disco lekker in opkomst. En dit was een van die leuke plaatjes uit die tijd. De Disco Stamp, Hamilton van Hammond.

De Venga Boys, of de Venga Boys, ja, weet ik veel. Ik weet nooit hoe ik het uit moet spreken. We love to party hier op Eemland 1. En we gaan naar 1987. Heel veel leuke platen gemaakt, hoor. Er zitten er ook een paar bij, die kan je niet meer draaien. Deze bijvoorbeeld. Go see the doctor. Ja, goed, de rest van de tekst zal ik je even besparen. Die gaan we niet meer draaien. Maar wat wel een leuke was, dat was deze. Of een Electrica Salsa. Ba, ba.

Ja, of ze hadden één hitje. En dat was deze Electrica Salsa in 1987. Zo dadelijk gaan we draaien de nieuwe Fortville Band en Winchester Cathedral. Maar eerst deze. Carol Emerald. En A Night Like This hier op Eemland 1.

De New Vaudeville Band en Winchester Cathedral uit de jaren 60. Tijd voor wat Nederlandstalig. Lekker vrolijk met Sugar Lee Hooper en de Wandelclub.

0: Ja, wees maar blij dat die microfoon tussendoor dicht staat, want ik zit hem echt van voor tot achter mee te blaren. Sugar Lee Hooper en de Wandelclub.
1: Und dat blieben glasen globen.

Probeer het maar eens met zo'n plaat. Niet dansen. Nou, er zijn mensen die kunnen dat, maar oké. Eddie Grant uit de jaren 80. En I don't wanna dance. Dance with your baby no more. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan er nog eventjes lekker eentje doorheen jassen uit de jaren 70. Eind jaren 70, 1979. Queen.

0: Ja, met Queen and Crazy Little Thing Called Love zijn we weer bijna aan het einde gekomen. En bijna betekent dat ik eerst afscheid van je ga nemen. En zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik ga je alleen laten met een plaatje die vast en zeker de hele dag lekker in je hoofd blijft hangen. Monty Python and Always Look on the Bright Side of Life. Tot de volgende keer.
1: They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten. Dezelfde avond werd een man van 18 aangehouden. Hij werd een dag later weer vrijgelaten en is sindsdien geen verdachte meer. De aanleiding van de schietpartij wordt nog steeds onderzocht. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. En toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Bond Jan Berg.

0: Lewis en The New Stuck With You, de Giro van de Plaat uit het jaar 1986, deze opname hier. Fijn dat u erbij bent, ik ben Jan Berg en ik draai de plaatje voor u in het komende uur.
1: Jan Berg maakt de bond, het hele uur rond.
0: Inderdaad, bond, de naam van het programma. Douwe Bob hebben we hier zo, anno 2026, Note to Self.

0: nieuwe Douwe Bob. Note to Self is de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd en dan zeggen we altijd...
1: Ouwe meuk!
0: Inderdaad, dat. We gaan in 1967. Het Songfestival Liedje voor Nederland in het jaar Theresa Stijn met... Dit is Ringdingeding.

0: Ja, zo halen dat hit parades en zelfs het Eurovisie Songfestival zo'n kleine 60 jaar geleden. Therese Stijn met Ring Dingedingdag.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Maken wij weer een sprong in de tijd. We gaan het jaar 2000 met Leanne Rimes. Can't Fight the Moonlight. Ja, dat doe je weinig tegen. Ja, en donker gaan zitten, hè? Alle gordijnen dicht.

0: Leanne Rimes uit 2000, Can't Fight the Moonlight.
1: Jan Berg maakt het bond, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: Gaan wij naar 2017 met Wolf. Dit is Mind.

0: it up.
1: De muziek van Wolf uit 2017. Got my mind made up.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Nieuwe muziek hier zo van Paul Logister. Hemelsblauw.

0: Ja, toch een hele leuke plaat van deze Paolo Gister. Hemelsblauw was de titel van de plaat. En ja, ik mag hem graag horen. Misschien gaat hij waarschijnlijk nog een keer terugkomen hier in het programma.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We doen in ieder geval ons best voor om iedere keer wat anders voorbij te laten komen. We gaan naar 1995 met Wet, Wet, Wet. Dit is Julia Says.

0: Ja, mooie muziek van Wet, Wet, Wet. We gaan ervoor terug naar het jaar 1995. Julia Sers was de titel van de plaat. Kijk ik eens op de klok. Ik zie dat wij langzaam eens richting het half uur moeten gaan.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad gaan we doen met de muziek van de jaren 70. 1974 in augustus 1974 haalde het de hitparade. Heeft nooit de top 40 gehaald. Deze van Stephanie Desais. Born with a smile on my face. Nou, ik wou dat iedereen dat kon zeggen. En dan ook behouden in je leven, hè?

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met

Heerlijke gouden oude jaar 1982. De Chaplin Band horen we hier zo. Gold, alles goud wat er blinkt bij deze mannen. Heerlijke muziek in ieder geval. Wij gaan door met hedendaagse muziek. Carol G, Judeline en Rusowski. BBY, wow, with a deal.

0: BB Wow. Muziek van Carol G, Jude Lyne en Russell Wesky. Ja, zo horen we ook de hedendaagse muziek. We gaan terug in de tijd overigens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar het jaar 1965 met Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues.

0: Kom maar.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u betekent dat we nieuwe muziek gaan draaien. R.E. Snow. Ja. Er is Wie klopt daar? Een beetje van die ska-muziek, hè? Anno 2026.

0: Ja, een bijzonder plaatje. Doet Klaarstaan een beetje denken aan Doe Maar, hè?
1: Links, rechts, links, rechts, links, links.
0: Ja, links, rechts doet weer ergens anders aan denken, hè? Dat is in ieder geval de nieuwe plaat van R.E. Snow. Wie klopt daar? Het was in ieder geval niet Sinterklaas.
2: Hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: Zo is dat 2011 muziek van Raccoon. Doek, een hit.

suffer free. 2011 Raccoon, 2K Hits. Kijken naar de klok. Hoogste tijd om een eind aan het programma te gaan brengen. Dat was hem weer, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u in elkaar gedraaid. Reageer op het programma kan altijd janberg.radio@gmail.com. Ik wens u een fijne dag met allerlei leuke activiteiten. Er is mij u nog te vertellen wat de muziek is waar het mee uitgaat. Ik heb er nog twee voor klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1979 met Roy Orbison. Easy Way Out. En daarna nog een nieuw werkje van Elizabeth Hope. Dat is getiteld Ride the Miles. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en heel graag tot de volgende bond maar weer. Hier is Roy.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Welkom bij het radioprogramma Mijn Verzoekplaat, die staat met uw radiopresentator Gerard Hillost. Zit het in een sfeervolle herfstomgeving en een diversiteitsomgeving, ga ik dit keer in gesprek met een Eemland 1 inwoonster. En zij woont al 48 jaar in Bunschoten, Spakenburg. En ze heeft het daar ook erg fijn. Woont in een dorp samen met haar lieve man Martin, die ook betrokken is bij deze mooie streekomroep waar u naar luistert. In het 1 uur durende programma gaat u haar leren kennen in vele facetten. Ze heeft in haar leven niet stilgezeten. Haar gekozen muziek komt uit collecties van het pas geopende kringloopcentrum in Bunschoten, Waypond. Het is geen Frans van wat u van mij gaat horen, want het gaat deze taal naar diverse contingenten in de wereld.
5: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis.

0: Dag Yvonne, wat een mooi nummer heb jij gekozen van Gilbert Bécaud. Ik wil graag van je weten wie je bent en waarom heb je dit mooie nummer van Gilbert Bécaud gekozen?
1: Nou, ik vind in eerste instantie heel leuk dat ik hier kan zijn vandaag. Het nummer van Gilbert Bécaud heb ik gekozen omdat ik de eerste kennismaking eigenlijk via een vriendin waar ik mee studeerde, buiten wat ik thuis meekreeg, dat was niet zo heel erg veel, was met name de Franse chanson. Omdat ik zelf na mijn studie in het toerisme een tijdje als gids in Den Haag heb gewerkt, sprak dat nummer mij wel aan. Ik vind Frans een prachtige taal. Dit gaat over Nathalie, die gids is in Moskou op de Rode Plein. En haar klant, zeg maar, die met haar de stad bekijkt, wordt eigenlijk verliefd op haar. En gaat ook met haar naar de universiteit, heeft daar discussie met medestudenten op de campus over het leven in Moskou. En hij geeft aan dat hij heel erg hoopt dat zij naar Parijs komt, zodat hij haar Parijs kan laten zien. En dat liedje dat ja, dat spreekt een stukje belangstelling, maar ook een stukje liefde uit. En dat spreekt mij aan.
0: En dat zit altijd in jouw genen?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En ik lees ook bijvoorbeeld, als ik dit zeer van jou gevonden heb, dat je in vele facetten bezig bent geweest, in je privéleven ook. En met veel passie. Want taal is een onderdeel van jouw passie eigenlijk, hè? Ik lees Spaans, en je hebt Duits gestudeerd en nu Frans, laten we wat horen. En je bent ook actief geweest in de schroeversopleiding. En wat nog meer? En wat doet dat, Jan, dat je dat zo die verschillende facetten hebt leren kennen?
1: Nou ja, ik zeg altijd, mensen hebben verschillende talenten. En ja, ik denk dat een beetje talent van mij is dat ik makkelijk met talen om kan gaan. En dat ik het ook kan overbrengen. Iets wat ik zelf nooit gedacht had, eerlijk gezegd. Want ik ben pas gaan studeren toen ik al getrouwd was. En dacht van ja, ik moet toch wat anders gaan doen dan alleen maar dat toerisme. Wat overigens heel leuk was. Maar nooit gedacht dat ik eigenlijk voor de klas zou gaan staan. En toen het zover was, vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk. En met name ook het overbrengen van een vreemde taal. En hopen op het enthousiasme van je studenten. Duits heb ik gekozen omdat ik uit Limburg kom en het Limburgse dialect natuurlijk heel erg op het Duits lijkt. Dus ja, die link lag er ook vanuit mijn ouderlijk huis. Mijn vader had een eigen bedrijf dat veel zaken deed in Duitsland. Dus daar ben ik ook mee opgegroeid. Duitse televisie in die tijd werd veel bekeken bij ons thuis.
0: Hey, er is ook misschien een twinslag, hè? Hmm. Want Duitsland was in die tijd, in vroege tijden, gescheiden door een muur. Je
1: Klopt.
0: Ging van oost naar west en van west naar oost.
1: Klopt.
0: Kun je daar kort iets over vertellen? Wat dat betekende voor jou als jij naar Duitsland toe ging?
1: Nou ja, we hebben daar natuurlijk allemaal die geschiedenis meegekregen. En als docent Duits was een onderdeel van mijn vak ook om een stukje geschiedenis van Duitsland mee te geven aan de studenten. Ik was docent Duits op een beroepsopleiding, onder andere secretaresses. En als je dan zaken gaat doen in Duitsland, is het wel heel prettig dat je weet wat de mentaliteit is en hoe het leven daar een beetje in elkaar zit. Dus ik ben een aantal keer met studenten in Berlijn geweest. Toen de muur nog overeind stond, ook in het oosten. En na de val van de muur ook nog met groepen. En dat verschil was gigantisch.
0: Kon je dat ook overheen gaan toen je nog KLM grondstewardess was?
1: Oei.
0: Kon je toen ook nog zomaar naar het oosten toe gaan? Of moest je stoppen tot aan de westen met het vliegtuig?
1: Nee. Er waren wel degelijk verbindingen vanuit Amsterdam naar Oost-Duitsland. Zeker wel. Dat was volgens mij het vliegveld Tempelhof in Berlijn in die tijd. Maar ja, daar had je wel extra visa voor nodig natuurlijk. Hè? En niet iedereen stond te trappelen om nou naar Oost-Duitsland te gaan. Daar moest je toch wel een bijzondere reden voor hebben, denk ik. Mijn ervaring toen ik in het oosten was, in Oost-Duitsland, Oost-Berlijn eigenlijk, dat ik bij mezelf dacht van, hier wil je niet wonen.
0: Nee, nee.
1: Het waren bunkers. Veel dingen waren er niet. In een restaurant bestel je iets van de kaart. En dan werd er gezegd, ja, nee, entschuldigung, dat hebben we niet.
0: Ja.
1: En dan denk je, ja, waarom zet je het dan op de kaart? Dat zijn dingen die, ja, daar schrik je van.
0: Ik ben afgelopen week toevallig weer in Oost-Berlijn geweest. En 4 dagen met vrienden. En je werd stil van wat er allemaal gebeurd is daar. Je ziet nog steeds in de gebouwen, in de straten en ook in de bevolking, hè?
1: En, zeker.
0: En dat verschil zie je nog steeds door met het Westen. En een weerwar van mensen die zo met elkaar kunnen praten, hè? En zo kunnen omgaan met elkaar, is toch heel bijzonder, toch?
1: Zeker, maar het is natuurlijk nu een hele multiculturele stad. En ik vind ook het oostelijke deel, het oude oostelijke deel, dat herken je bijna niet meer. En dat is maar goed ook natuurlijk, hè? Maar de Oost-Duitse mentaliteit. Ik ben ook wel eens verder in zeg maar het oude Oost-Duitsland op vakantie geweest. En echt de ouderen daar, die hebben nog steeds die Oost-Duitse mentaliteit. En ja, dat is best, dat is anders dan wat wij gewend zijn.
0: Je hebt er gekozen daarom voor het lid van een klein orkest, hè?
1: Ja.
0: Van oost naar west. Waarom eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik. Ik vind het een heel mooi lied. Ik vind ook de inhoud, zeker omdat het geschreven is in de tijd dat de muur nog overeind stond. Dus wel heel bepalend was. En voor iedereen ook wel duidelijk was dat vrijheid niet een vanzelfsprekend iets is. Ik ben ook een Harry Jekkers fan. Dus en in de combinatie met het feit dat ik Duits gestudeerd heb en ik ben wel gek op Duitsland, dacht ik, nou, dat is wel een mooi lied.
0: Laten we gaan luisteren naar het kleinorkest.

0: Ik laat u even horen de laatste klanken van dit mooie lied van het Klein Orkest van Oost en West. Hè? En dat laat ook iets horen van hoe vrij we nu zijn en hoe vrij ze toenertijd daar niet waren en waar duiven overheen konden vliegen. En dat was de Quint Slagotalai als KLM stewardess was. Nu gaat het hebben over jouw vrije tijd. Hè? Wat doe je zoal in je vrije tijd, Yvonne?
1: Gekscherend zeg ik dan niks, maar dat is natuurlijk onzin. Ja. Ik ben altijd wel druk baasje geweest. Qua werk, maar zeker ook in mijn vrije tijd. Ik heb altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan eigenlijk.
0: En kun je er wat eens over vertellen? En wat, waarom deed je dat zoveel?
1: Nou, ik ben lid geweest van verenigingen. Ik heb getennist en tennis nog. Ik ben al, ik denk bijna 50 jaar lid van dezelfde tennisvereniging in Bunschoten. En ik vind als je een vereniging bent, het woord zegt het al, dat moet je met elkaar doen. En ik vind dat je daar als lid ook wel een bepaalde verantwoording in hebt. Dus ik ben bestuurslid geweest. Ik ben daar lid geweest van commissies. Datzelfde heb ik gedaan bij een hockeyclub waar ik lid van ben geweest. Daar heb ik ook in het bestuur gezeten. Ik heb ook vrijwilligerswerk gedaan in Spakenburg, onder andere bij het VVV-kantoor destijds. Dat heet niet meer zo tegenwoordig. Omdat ik uit het toerisme kom. En ik ook wel uitgesproken ideeën kan hebben over hoe dingen in elkaar moeten zitten. En ik dat ook wel ventileer. Ik ben niet een figuur die denkt van, dat zou ik zo doen. En vervolgens mijn mond hou. En ik vind, als je dat aangeeft, moet je ook de stap durven zetten. En het oppakken en er iets mee doen. Dus toen ik gevraagd werd om voorzitter van het VVV te worden, heb ik dat gedaan. En dat was heel leuk.
0: En vind je dat nog steeds belangrijk, dat er in Bunschoten-Spakenburg aandacht is voor toerisme? En dat zien we ook bijvoorbeeld met de mooie Spakenburgse dagen of de visserijdagen?
1: Zeker, ja, absoluut. Ik vind Bunschoten is, ik moet zeggen, Bunschoten-Spakenburg is natuurlijk een dorp wat heel bijzonder is. Aan de ene kant is het een christelijk dorp, met alle respect daarvoor. Aan de andere kant is het een dorp waar nog oude tradities zijn en veel cultureel erfgoed is. Denk aan de klederdrachten en dat soort dingen. En ik vind ook dat we moeten proberen om dat in stand te houden. Ik ben ook voorzitter van de Stichting Spakenburgse Evenementen. En dat is een stichting die in het verleden veel gedaan heeft. Spakenburgse dagen georganiseerd, wintermarkt, palingrookwedstrijden bijvoorbeeld. Dat doen we nu niet meer. Maar we hebben ons als stichting wel aangesloten bij het Centrum voor Cultuur en Erfgoed. Waardoor we met allerlei andere organisaties zoals de Botters, de Museumhaven, het museum, nou, noem maar op, contacten hebben en met elkaar gaan samenwerken.
0: Hier spreekt liefde uit, of niet?
1: Ja, maar ik vind dat ik in een heel mooi dorp woon. Ik kom er oorspronkelijk niet vandaan. We zijn er naartoe getrokken in de 70er jaren, omdat we vanuit Amsterdam iets wilden kopen in de regio. Mijn man werkte in Hilversum. We zijn daar gaan wonen met het idee van, nou, als we hier eens 5 jaar zitten. En we zijn inmiddels 48 jaar verder en ik zit er nog steeds met heel veel plezier.
0: Oké, die liefde, hè? Bunschoten en Spakenburg hebben eigen platte dialecttaal, hè? Maar je geeft ook taallessen aan vluchtelingen.
1: Klopt.
0: Dat is ook liefde geven aan mensen die hier komen wonen of in Bunschoten en Spakenburg. Waarom doe je dat en wat betekent dat voor jou?
1: Ik ben van mening dat mensen hier naartoe komen, of ze nou als vluchteling komen of als vreemdeling komen, om hier een nieuw leven op te bouwen. Als je dat doet, dan vind ik dat je je ook moet conformeren aan het feit dat je in Nederland woont. En moet je zo goed mogelijk je best doen om te integreren in onze maatschappij zoals wij, zoals die is. Wil niet zeggen dat je daarmee je eigen cultuur op een zijspoor moet zetten, helemaal niet. Maar taal is daarin een heel belangrijk item om te kunnen integreren. En daarom doe ik dit. En ik ontmoet daar vreselijke leuke en lieve mensen die heel erg hun best doen om goed Nederlands te leren.
0: Wat een liefdevolle taart is dat, he, die je doet. Dat moet toch inspireren, het moet toch wat doen bij je, of niet?
1: Jazeker, ja. Ik heb een echtpaar uit Turkije die gevlucht zijn voor het Erdogan-regime begeleid in het taalcafé, maar ook bij hun thuis. En die zijn inmiddels zover dat zij, Shule heet zij, Nederlandse les geeft aan anderstaligen. En haar man, als biologiedocent gevlucht uit Turkije, biologie geeft aan een VWO-opleiding in Zeist. En als ik die mensen tegenkom, dan denk ik, yes, dat hebben we toch met z'n allen voor elkaar gekregen. Ligt niet alleen aan mij, het is een samenwerking. Maar dat is wel kicken, ja.
0: En dat geeft duiding aan inclusiviteit.
1: Zeker.
0: Daarom gaan we naar een volgend nummer van je horen. Van Julio Iglesias, zou ik zeggen. Maar het is Julio Iglesias. En dat is Amor. En Amor, dat hoor ik als vertaling. Liefde, liefde is geboren van God voor ons tweeën.
1: Ja.
0: Zo mooi.
1: Prachtig.
0: Ja.

0: Dit was Amor van Julio Iglesias. Hey, Yvonne, jij woont al 48 jaar samen met Martin in Bunschoten.
1: Ja.
0: En naast mij staat een heel porselein kopje en schoteltje. En bij jou staat een afbeelding op van een boot. Wat weer refereert waar je woonplaats. Hè?
1: Ja.
0: Kun je dat ze het zo vertellen? Hoe is het daar om te wonen en te werken? En wat maakt dat zo bijzonder aan dit dorp?
1: Het is een heel heerlijk dorp om in te wonen. En mensen zijn verschrikkelijk aardig en behulpzaam en sociaal. Ik hoor wel eens van mensen die zeggen, ja, als je hier als vreemde, zoals zij dat zegt, komt wonen, dan maak je heel moeilijk contact. Nou, dat is absolute onzin, vind ik. Maar dat heeft wel te maken met het respecteren van elkaar. Het is natuurlijk een christelijk dorp. Het is een dorp waar op zondag alles gesloten is. Mensen gaan naar de kerk. Sommige mensen blijven ook naar de kerk thuis. Kijken geen televisie. Gaan niet uit eten of naar een terrasje. Dat geldt uiteraard niet voor allen. Maar ik vind dat is nou eenmaal de cultuur van het dorp. En dat is iets wat je moet respecteren. Aan de andere kant vind ik ook dat ik als bewoner van het dorp... Ik ben niet praktiserend christelijk. Wel respect moet hebben van hun. Ik vind dat ze ook mij moeten respecteren. En ik moet je zeggen dat... Ik heb nog nooit iets anders dan dat meegemaakt. Dus ik woon daar met heel veel plezier.
0: Is dat ook een teken van dat er goede sociale zorg is onder ons?
1: Absoluut.
0: Onderling?
1: Ongetwijfeld. Dat is echt bijzonder.
0: En waar uitzicht dat in?
1: Het uitzicht in dat bijvoorbeeld mijn man op een gegeven moment ziek was en in het ziekenhuis lag. En dan staat de buurvrouw met een pannetje macaroni aan de deur en zegt van, joh meid, heb je nog even wat om te eten voordat je naar het ziekenhuis gaat? Dan hoef je het zelf niet te maken. Dan denk ik, nou, hoe fantastisch is dat? De buren bijvoorbeeld die we hebben, zijn allemaal Spakenburgs. Van origine Spakenburgs. Er kan niks gebeuren. Of ze kloppen even bij je aan van, joh, is het nou? We hebben gehoord dat, et cetera. Ik heb altijd gezegd, en met mijn vrienden die ook van buiten in Spakenburg zijn komen wonen, je kunt niet beter oud worden dan in een dorp als Spakenburg. De zorg van de mensen onder elkaar is echt gigantisch.
0: Hoe vind jij de taal die men daar spreekt? Oude Bunschoters en Spakenburgers, die spreken die taal door. Wat doet het jou?
1: Ja, het is Neder-Saksisch, heb ik van de week gehoord. En ik moet je zeggen dat ik ken wel een paar woordjes, maar ik spreek het absoluut niet. Onze zoon is in Spakenburg geboren. Die kent het veel beter. Ja. Die spreekt het ook niet echt goed, maar die verstaat het wel heel goed. Ik vind zelf een dialect, want ik noem het een dialect. Ik heb van de week een discussie gehad met iemand die zei, ja, nee, het is Neder-Saksisch. Ik zeg, dat klopt, maar het is wel een dialect. Ik vind ook dat je dat soort zaken in stand moet houden. Het is een stukje cultureel erfgoed van een dorp, in dit geval Spakenburg. En dat moet je proberen in stand te houden.
0: Want recentelijk kwam er een boek uit, Atlas van het dialect in Nederland. En daar staat Bunschoten en Spakenburg ook in.
1: Oh joh.
0: Dat is een onderdeel van ons dialect in Nederland. In verschillende continenten, of laat het zo eens noemen, van Nederland, worden verschillende talen gesproken. En daar valt Bunschoten en Spakenburg ook onder. Nou, dat is toch fantastisch. En het laat je ook zien wie je bent, denk je, of niet?
1: Ja, nou ja, nogmaals, ik spreek het niet. Maar ik kom natuurlijk uit Limburg. Bij mij thuis spraken ze wel Limburg. Alhoewel ik een moeder heb gehad die vond dat de kinderen keurig netjes ABN moesten spreken. Dus mijn ouders spraken met de kinderen geen Limburgs, maar mijn ouders spraken wel onder elkaar Limburgs. En wij leerden dat natuurlijk op straat en op school. Hè, of op de voetbalclub of op de tennisclub. Daar leerde je dan wel dat dialect. En ik vind dat mensen die dus met een dialectisch accent spreken, zeg maar, die ken ik ook uit Spakenburg, dat vind ik leuk. Dan denk ik, nou, dat hoort bij jouw cultuur. Dat moet je ook niet verbloemen. Laat maar komen.
0: Zullen we straks luisteren naar de jingle, naar She Is Leaving Home van het album van de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles?
1: Lijkt me een goed plan.

0: Welkom terug. Yvonne, jij hebt mij het Lubbenappen aan het publiek laten horen. Het nummer van de Beatles, She's Leaving Home. Ga je ons verlaten? En waarom heb je dit nummer gekozen?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat was in een periode dat ik denk dat ik 16, 17 was, ja. Zoiets. En wij hadden een vriendinnenclubje van de tennisclub. En toen kwam die LP uit en je had natuurlijk je oude draaitafel. En in de binnenkant van die LP stond de tekst van al die liedjes. En dat is voor mij fotografisch. Op onze buik voor die draaitafel met zo'n ouderwetse radio. En maar meezingen met z'n allen. En vooral dit lied, want dat gaat dus over een meisje wat zeg maar de keuze maakt zelf. Om niet langer thuis te wonen. En die moeder is daar heel verdrietig om. Hè? She's leaving home. En ja, ze zijn er kwijt eigenlijk. En wij hadden natuurlijk in de leeftijd van als we straks uit school zijn en afgestudeerd zijn, dan gaan we hier weg. Want we hebben het wel gezien. Ik kwam uit Weert, redelijke stad. En wat ik bijvoorbeeld heel opvallend vind in Bunschoten-Spakenburg, die jongelui die gaan niet. Die blijven allemaal thuis. Het is heel opvallend. We hebben een hele nieuwe wijk, Rengers-Wetering. En daar wonen heel veel jonge mensen uit Bunschoten-Spakenburg. Ik heb me daar altijd over verbaasd. Want toen ik 18 was en van de middelbare school kwam, toen ben ik in Den Haag gaan studeren en op kamers gegaan. En ik had het fantastisch thuis, maar kon niet wachten. En dat is iets wat je in Spakenburg helemaal niet ziet. Die blijven allemaal keurig netjes thuis. Ze studeren in Amsterdam, in Utrecht, in Zwolle, in Deventer. Maar ze komen allemaal weer netjes thuis. Krijgen een relatie en blijven in het dorp wonen. Dat vind ik zo bijzonder, hè?
0: Ja, dat is ook heel bijzonder. Het lijkt me zo'n moederkloedgevoel.
1: Weet je wel, ja. Ja, maar het geeft wel aan dat ze erg gek zijn op hun eigen dorp.
0: Oké. Okay. Hé, hey, wat voor een wens heb jij dan voor jouw eigen dorp? Heb je die wens ook dat ze, je bent er gek op? En dat laat je net horen al. Maar wat zou je nog wensen voor dit dorp Bunschoten-Spakenburg?
1: Nou, wat ik bijvoorbeeld wel heel jammer vind. Hè, op zondag is natuurlijk alles dicht. Dat vind ik jammer. Nou, niet alles. Er zijn wel twee restaurantjes open. Maar dan, als het dan mooi weer is en je zou denken van nou, in een van die restaurantjes ga ik lekker eten en ga ik op het terras zitten. Dat kan dan niet, want het terras wordt verpacht door de gemeente. En de gemeente vindt het niet akkoord dat de uitbater dat terras gebruikt op zondag. Dat vind ik jammer. Ik vind het ook een beetje tegenstrijdig, want aan de ene kant zijn ze heel erg bezig met het toerisme en het cultureel erfgoed. Maar als je op zondag van Nijkerk naar Bunschoten fietst over de dijk, wat een prachtige fietsroute is, en je denkt in Bunschoten koffie te kunnen gaan drinken, dan is het jammer, maar helaas dan is alles dicht. En dat begrijp ik niet zo goed. Want dan denk ik, als je je dorp toeristisch gezien op de kaart wil zetten, dan moet je ook die mogelijkheid bieden. En dat vind ik jammer, dat mis ik wel. Ja. En verder is er niet zoveel wat we niet hebben. We hebben heel veel sport. We hebben heel veel. We hebben goede scholen, we hebben een bibliotheek. Wat we niet hebben, en dat vinden we eigenlijk wel erg jammer, niet alleen ik, maar ook allerlei culturele organisaties, is een cultuurhuis.
0: En dat zou heel erg fijn zijn als dat nou eens keer van de grond komt in Bunschoten-Spakenburg.
1: Ja, en dat heeft ook te maken met onder andere de jeugd in de leeftijd van 13 tot 17, 18 jaar. He, daar wordt nog wel eens wat rotzooi uitgehaald. Van de week zijn er weer twee banken opgeblazen bij een skatepark. En dan denk ik, als je een cultuurhuis hebt met goede opvang, waar je die kinderen wat kunt bieden, dan zou dat heel veel verbeteren, volgens mij, in een dorp.
0: Dat is wel een heel abacadabra, om dat van elkaar te krijgen.
1: Ja, dat is niet eenvoudig.
0: Dat is niet eenvoudig.
1: Nee.
0: En dat hebben we, Steve Miliband heeft dat ons stelen laten opgenomen, rondop nummer. Abacadabra, hè? En wat is abacadabra voor jou?
1: Ja, dat is een beetje een rommeltje, hè? En het is een onzekerheid. En we weten het allemaal nog niet. Is niet erg. Want dat vraagt ook om een uitdaging. Zoek het uit, ga het onderzoeken. Kijk wat je met dingen kunt doen. En dat cultuurhuis is niet echt abracadabra, maar is wel iets waar men nog niet de noodzaak van inziet. En dan heb ik het men, bedoel ik de gemeente.
0: gaan we eens even luisteren naar Steve Miller Band. En dan gaan we het daarna even hebben over onze streekomroep Eemland 1, hè? Ook zo'n abracadabra misschien.
1: Nou, ik denk dat dat wel meevalt.
0: Oké, laten we even luisteren.

0: met Steve Miller Band. Wat een woordkeus heeft deze band toch gelanceerd, hè? Steve Miller Band. Misschien is dat ook een opmaatje naar jouw grote betrokkenheid waar wij zitten. Streekomroep Eemland 1.
1: Ja.
0: Hoe kom jij daar zo verzeild?
1: Nou, daar kan ik heel lang over vertellen. Maar goed, even kort. In Bunschoten had je de lokale omroep Spakenburg. Daar had ik wel contact mee, ook vanuit bestuursfunctie bij de VVV. En daar zat Emmy van Twillert. En Emmy van Twillert vertelde mij op een gegeven moment: nou, we hebben eigenlijk mensen nodig die wat camerawerk kunnen doen. Want er komen mensen tekort voor tv. Mijn man was met pensioen. Ik denk, dat gaan we eens eventjes regelen. Dus die is daar terechtgekomen. In eerste instantie als cameraman. Ik ken mezelf een beetje. Dus ik had nog wel eens commentaar van er is daar en daar dat georganiseerd. Waarom gaan jullie daar niet met een camera naartoe? En op een gegeven moment was hij dat zo zat dat hij thuis kwam met een camera in zijn handen. En zei, hier, die is voor jou. Ga maar op pad, want jij weet het allemaal zo goed. Ik zei, nou is goed, ik ga het wel proberen. En het allereerste wat ik opgenomen heb was een opname van de avondvierdaagse die toevallig bij ons langs het huis kwam. Ja, en dan gaat van het een komt het ander. Dus ik heb eigenlijk mijn eerste betrokkenheid bij de omroep was camerawerk voor tv. Ik heb nooit presentaties gedaan. En wel eens een keertje een interview omdat er niemand anders was. En van lieverlee werd ik betrokken bij de organisatie. En dat was met name omdat vanuit...

0: En niemand bood zich aan. En iedereen vond dat ik daar geschikt voor was. En ik dacht, ach, ik doe toch nog geen vrijwilligerswerk, dus vooruit maar. Maar toen ben ik daarin gestapt. En dat doe ik nu nog.
1: Hoe lang doe je dit al?
0: Ik denk alles bij elkaar een jaar of 5, 6. Weet ik niet precies, zoiets.
1: En voel je daar als een spin in het web? Of hoe voel je je daarin?
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Want ik vind dat je vrijwilligerswerk, wat je doet, welk vrijwilligerswerk dan ook, dat moet je vooral doen omdat je het leuk vindt.
1: Ja.
0: Nou is vrijwilligerswerk nooit vrijblijvend, dat realiseer ik me ook wel. En zeker als je in het bestuur zit, maar dat geldt natuurlijk ook voor jullie als presentatoren of als techneuten van een radio- of televisieprogramma, er wordt op je gerekend. En ik vind het leuk. Ik hou van contact met mensen. Ik hou van organiseren. En die kansen krijg ik allemaal bij Eemland 1.
1: Hoeveel vrijwilligers heeft Eemland 1 eigenlijk?
0: Op dit moment hebben we zo rond de 85, 90 vrijwilligers.
1: En die komen uit het Eemlandgebied vandaan?
0: Ja, ze komen uit Baren, uit Soest, Bunschoten en ook uit Amersfoort. Okay. En Leusden.
1: Oké. Okay. Dus dat is wijd en verspreid, laat het zo zeggen.
0: Ja. Wij zijn een streekomroep. En in principe omvat de streekomroep Eemland 1 3 kernen. Hè, dat is Soest, Baren en Bunschoten. En er was een samenwerkingsovereenkomst met Nieuwsmijn 33. De omroep van Amersfoort en Leusden. En daarmee zouden wij gaan samenwerken. Of daar hebben wij eigenlijk de afgelopen 3 jaar mee samengewerkt. Helaas heeft Nieuwsmijn 33 besloten om zich terug te trekken. Niet uit de volledige samenwerking, maar wel als het gaat om het bestuurlijke aspect eigenlijk.
1: Het organisatorische aspect.
0: Ja, de redactie van beide omroepen werken nog wel nog zeker samen. Ja, en de streek die we met die twee omroepen moeten behappen bestaat dus uit 5 kernen.
1: Is deze omroep wijd en zijd goed bekend bij inwoners van Eemland?
0: Daar word ik over gevraagd, omdat dat heel moeilijk is om dat uit te zoeken. Daarvoor zou je een extern bureau moeten inhuren die dat dus uitzoekt voor je. Maar daar hangt een enorm prijskaartje aan. En een organisatie als Eemland 1 is eigenlijk afhankelijk van subsidie. Wat sponsoring, wat reclame, maar dat is eigenlijk minimaal. En ja, dat geld is er gewoon niet. Wat we kunnen zien is in reacties van mensen op straat. Je kunt het ook zien aan YouTube bijvoorbeeld, YouTube filmpjes. Waar je kunt zien hoe goed dat bekeken wordt. En ook hoe reageren mensen op radioprogramma's bijvoorbeeld? Hoe reageren mensen op het programma wat wij hier nu zitten te maken?
1: En dat maar is de spil van de omroep eigenlijk.
0: Zeker.
1: En dat is op internet, op tv en op radio dus, hè?
0: Ja, het is zo dat we natuurlijk vanuit de oude omroepen, RTV Baren, RTV Soest en de lokale omroep Spakenburg, was erg gefocust op radio en tv. Maar in de huidige tijd moet je dus ook met de moderne media aan de slag.
1: En dat doen we allemaal met ons hart en ziel.
0: Ja, en allemaal op vrijwillige basis.
1: En daarom gaan we nu luisteren naar de Eagles. Wat doe je met je hart? Do it with your heart, do with my heart, moet ik zeggen.
0: Ja, mooi nummer.
1: Mooi nummer.

0: What do I do with my heart? Dat is vrij vertaald. Het is zo moeilijk om afscheid te nemen. Ik kan mijn tranen tegenhouden. Yvonne, heb jij dat ook wel eens? Je tranen tegenhouden bij iets wat je meemaakt?
1: Ja, dat heb ik wel. Ik kan wel heel emotioneel worden over mensen die iets vertellen. Die iets, een verhaal vertellen. Ik heb in de bibliotheek in Bunschoten was een presentatie over vluchtelingen. Er was een mevrouw die iets vertelde. Die was uit Bosnië gevlucht. In die Srebrenica-periode. En dat was heel aangrijpend. En daar zaten allemaal vluchtelingen. Dus dat was ook heel herkenbaar voor mensen die daar zaten. Vluchtelingenwerk was er ook. Van de gemeente waren de mensen. Maar ook vluchtelingen zelf. Die dus in het taalcafé komen om Nederlands te leren. En dat is heel emotioneel, ja.
0: Oké. Is dat ook een kwinslag waarom je dit nummer gekozen hebt?
1: Ja, ook wel. Ja, ik ben gek. Ik vind de Eagles een fantastische band. Ik heb ze een aantal keren live gezien. En dit is van een hele mooie LP, Out of Eden. Dit vind ik gewoon een heel mooi nummer.
0: Oké.
1: Ja.
0: En hoe mooi is het om bij deze streekomroep te zitten, of niet?
1: Ja, ook heel mooi.
0: En wat zijn jouw ideeën voor de toekomst? Heb je nog programma-ideeën? Of wat zijn jouw wensen?
1: Nou, programma, als bestuurslid bemoei je je niet met programma's.
0: Dat is heel goed dat je dat zegt.
1: Je mag best adviezen geven of ideeën aandragen. Maar dan houdt het daar wel mee op. We hebben daar goede redactieleden voor. We hebben goede presentatoren, zowel radio als tv. Die komen met de ideeën. Mijn grote wens zou zijn om een stukje verjonging te brengen in Eemland 1. Dus met name ook jongeren te betrekken bij de omroep, zowel radio als tv. En ik denk dat jongeren ook een hele belangrijke bijdrage kunnen leveren voor ons aan de moderne media. We hebben heel veel vrijwilligers. Met alle respect, de gemiddelde leeftijd is niet hier heel erg jong. Dus als je het hebt over Instagram, als je het hebt over TikTok, hè, al die moderne media. Het zou fijn zijn als we daar vrijwilligers voor kunnen vinden die enthousiast zijn om daarmee programma's te maken of daarop mee bezig te zijn. We hebben een hoofdredacteur sinds kort en ik heb ook met de redacteur over gehad. Dus ik ga contact opnemen met de middelbare school in Bunschoten om te kijken of we daar jongeren enthousiast kunnen maken voor überhaupt het camerawerk, het radiowerk. Met het idee van, nou, dan kunnen we misschien dus één keer in de maand naartoe, gewapend met camera's en microfoons, en laat ze maar aan de slag gaan. Laat ze maar televisie maken, radio maken.
0: Dat is misschien ook weer een overeenkomst met wat op jouw bureau ligt, waar jouw microfoon af van zit. We zien daar een grote vlag van diversiteit.
1: Ja.
0: Die is vandaag begonnen. De Week van de Diversiteit.
1: Ja.
0: Dat wil deze omroep dus uitstralen,
1: zeker,
0: ook aan jongeren.
1: Ja, ja. En ik vind het ook belangrijk, want je hoort heel veel, hè, tegenwoordig van, ja, wie kijkt er nou nog tv? Klopt. Ja, ik wel. Ik vind het heerlijk. Maar jonge mensen kijken YouTube, kijken op Instagram, kijken op TikTok. Dus dat zijn wel media waar wij wat mee moeten. En ik vind ook dat je jongeren moet betrekken bij wat er in hun kern, in hun dorp of stad gebeurt. En op die manier door onder andere contact te maken met die school. We hebben twee jonge gastjes rondlopen van 13 jaar die met een camera en een microfoon op pad gaan en hun eigen programmaatje maken. Nou, dat is natuurlijk superleuk. En dat zou ik best wel meer willen zien.
0: Jij zou dus graag met je tamboerijn door Bunschoten, Spakenburg, Soest en dan Baren en ook Amersfoort willen rondlopen. Mensen, kom naar Eemland 1. Wat, ja. Mr. Timberland Man.
1: Ja. Zeker, ik dat zou ik heel erg toejuichen. Iedereen is welkom, iedereen mag wat maken. Meld je aan, kom langs, kom kijken, bezoek de studio. Is er één in Baren en één in Bunschoten. Iedereen is welkom.
0: We gaan luisteren naar Mr. Tambourine Man van de Birds. En we gaan je ook hierbij bedanken voor je komst naar deze studio. Ik vond het heel erg leuk om jouw gesprek te gaan over jouw passie, over je betrokkenheid bij deze omroep. En mensen, zeg het voort. Er zitten hier prachtige mensen. En ik hoop dat u genoten heeft van deze uitzending, die ook te luisteren is in de Ether en op de DAB+. En u kunt er kijken naar de website eemland1.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïnse militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
1: Adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: het kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
0: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald. Eemland
5: 1. In deze aflevering hebben we het over de begroting van 2027 van de gemeente Baarn. En de hoofdrol daarin speelt wethouder Anne Stierenberg. Voordat het zover is, gaan we eerst naar muziek.

0: Terug in de tijd. Uit de tijd van de arbeidsvitamine. Een nummer wat daar regelmatig wel voorbij kwam. Dat is deze van Teddy Pendergrass. En You Can't Hide From Yourself.
1: Vanuit Vorstelijk Baarn, wethouder aan tafel.
0: Welkom bij de podcast Wethouder aan tafel over de toekomst van Baarn. De gemeentebegroting voor 2017 ligt op tafel. Waar gaat de gemeente de komende jaren in investeren? Welke keuzes worden gemaakt? En wat merken inwoners daarvan in hun dagelijks leven? Daarover ga ik in gesprek met wethouder Anne Sterenberg. We bespreken de belangrijkste plannen, de financiële ruimte van de gemeente en natuurlijk de vraag, wat betekent de begroting van 2027 concreet voor de inwoners van Baarn? Mijn naam is Kees Veerling. Wethouder, welkom. Titel van de begroting: focus op veiligheid, preventie, wonen en uitvoering. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, ik denk dat we ons gaan focussen wel een van de belangrijkste punten is. We hebben natuurlijk het hoofdlijnenakkoord als van ambitie naar uitvoering. En ook het jaar 2027 moet echt in het teken staan van uitvoeren. En niet van allerlei nieuwe plannen.
0: Nee. En komt dat omdat er geen geld is voor nieuwe plannen? Of is dat een kwestie van, we hebben zoveel op de rol staan, dat gaan we eerst eens goed tot een einde brengen?
2: Ja, vooral de tweede. Het is niet alleen maar financieel gedreven. Het is ook, we kunnen plannen blijven maken en dan weer die plannen wijzigen en dan nog een keer wijzigen en dan nog een keer wijzigen. Daar hebben we wel een paar van dossiers van in Baarn. Ja. Of we gaan ze gewoon nu eens uitvoeren, zodat we daarna weer de handen vrij hebben voor nieuwe uitdagingen.
0: En wat zijn dan de speerpunten waar we als eerste mee aan de gang gaan?
2: Onder andere veiligheid is een punt waar veel aandacht voor is gevraagd door de Raad. Er zit een verhoging in, ook voor het aantal BOA's. Nou, daar is de burgemeester al hardop aan het werven om ervoor te zorgen dat we ook echt daarmee vanaf 1 januari aan de slag kunnen, zodat inwoners dat ook gaan merken. Want wat je vaak hoort is natuurlijk, hoe zien we dat terug op straat? Dat is ook een duidelijke wens van de Raad. Nou, dat hopen we onder meer duidelijk zichtbaar te maken. Ja. En daarnaast is natuurlijk niet altijd alles heel zichtbaar voor inwoners. Als je kijkt naar het sociaal domein, dat is een hele belangrijke pijler, is preventie. Ja, dan zie je het niet dat het, als we dat goed doen, zie je geen dingen misgaan. Nee. Om het maar even zo te zeggen. Maar dat betekent dat we dus veel meer in de basis willen gaan opvangen om te voorkomen dat onze inwoners of specialistische hulp nodig hebben of gewoon in de problemen komen.
0: Ja, als je dan kijkt bij de veiligheid, dan gaat het dus vooral om ook de zichtbaarheid. Dat is ook wat burgers volgens mij regelmatig aangegeven hebben. Is er in Baarn een gevoel van onveiligheid wat dat betreft?
2: Ja, dan kom je altijd, en dan zit ik een beetje natuurlijk op de stoel van de burgemeester. En ik vind altijd alles interessant om het over te hebben. Vooral omdat ik in het verleden bij de politie een functie heb gehad. Je hebt natuurlijk subjectieve en objectieve veiligheid. En dan kom je altijd in een lastig vaarwater. Van, is het echt onveilig of voelen we ons onveilig? En het is ook niet zo dat alle inzet alleen maar naar het blauw op straat gaat. Nee. Want daarnaast hebben we juist ook als gemeente heel veel te doen op de preventie. Dus bijvoorbeeld een goede bibobcheck. Nou, dat is vrij technisch, maar dat is ook zorgen dat je geen ondermijnende criminaliteit het dorp binnenhaalt. En dat zal voor heel veel inwoners niet zichtbaar zijn, want het is pas zichtbaar als een drugslab wordt opgerold. Ja. Maar dat die er niet komt, omdat we gewoon stevig beleid voeren, ja, daar merkt een inwoner niks van, maar is wel heel belangrijk.
0: Heel weinig in ieder geval. Ja. Ik heb begrepen dat op de industrieterrein zijn we afgelopen tijd wat checks geweest. En die hadden ook met die bibop zaken te maken. Hè?
2: Ja.
0: Als je nou kijkt naar die hoofdlijnen, speerpunten, nou, veiligheid, sociaal domein, jeugdzorg, daar komen we zo meteen nog even op terug. Het moet betaald worden en een begroting moet sluitend zijn. De begroting is sluitend, heb ik begrepen. Dat is ook een eis van de provincie. Over hoeveel geld hebben we het?
2: Ja, we hebben het over ongeveer 80 miljoen euro. Wat we per jaar ongeveer gelijk aan natuurlijk wat er inkomt en wat er uitgaat bij de gemeente. En dat klinkt voor iedereen als heel erg veel. Maar als je dan kijkt naar dat ongeveer de helft van ons wat we uitgeven in het sociaal domein wordt uitgegeven, dan zie je dus over wat voor grote bedragen je het hebt. En dat vrij moeilijk tastbaar te maken is voor inwoners.
0: Ik begrijp dat eigenlijk zo'n 80% van de begroting min of meer vast ligt. Ja. Waar je eigenlijk weinig aan kunt sleutelen, om het maar zo te zeggen. En dan blijft er zo'n 20% over waar je wel wat mee kunt doen. En waar je dus kunt kijken, waar kan ik bezuinigen? Of,
2: ja, we hebben een hele hoop wettelijke taken. Hm. Daar heb je natuurlijk wel een... daar voeren we ook een strijd met het Rijk. Omdat het niet altijd zo is dat we voor de wettelijke taken ook precies netjes het bedrag krijgen wat je mag verwachten dat het ons kost om dat uit te voeren. En daarnaast heb je hier gewoon de eigen politieke kleur van de gemeenteraad die zijn accenten legt op wat vinden we hier belangrijk.
0: Ja.
2: Neem bijvoorbeeld, het is geen wettelijke taak dat er water in de Wilhelmina-vijver zit, maar dit dorp vindt het wel heel belangrijk dat dat wordt opgeknapt. En dat moet je dan dus naast al die wettelijke taken, moet je je begroting rond zien te krijgen om dat soort voorzieningen, een zwembad is ook geen wettelijke taak. Mm. Nou, neem de speeldoos is ook geen wettelijke taak. Het hertenkampje zijn allemaal geen wettelijke taken. Maar dat zijn precies wel de dingen die inwoners merken en die ze koesteren.
0: Ja.
2: En daar zit wel echt de spagaat voor gemeentes. Omdat het Rijk ons niet heel veel... Nou, die zit behoorlijk te beknibbelen op wat wij ontvangen als gemeente.
0: Ja.
2: En daardoor worden wij een soort boemannen die moeten draaien aan knoppen. En dat zijn precies de knoppen die inwoners raken. En dat is heel vervelend. Want het beeld wat mensen hebben over de politiek komt ook voor een groot deel tot stand door wat er in je eigen gemeente gebeurt.
0: Ja, en wat de politiek dus doet.
2: Ja.
0: Dus het hertenkamp opheffen is iets wat onmiddellijk doorsuddert, om maar eens even te zeggen.
2: Ja, ja. Ja.
0: Als je nou kijkt waar het geld vandaan komt, dan komt een deel volgens mij bij het Rijk vandaan. Maar niet alles, hè?
2: Nee, het grootste deel komt toch wel van het Rijk vandaan. Daarnaast hebben wij als gemeente ook mogelijkheden tot heffingen. En dat is een heel breed domein. Hè. Dat gaat tot dat de marktkoopmensen hun standplaats moeten betalen. Hm. Dat een ontwikkelaar geld betaalt aan ons aan heffingen voor het feit dat wij ook heel veel tijd en energie moeten steken in het goedkeuren van de plannen en het meekijken.
0: Ja.
2: En de andere rekeningen waar natuurlijk ieder jaar de inwoners ook heel kritisch naar kijken, is de OZB en de riool en de afvalstoffenheffing.
0: Ja. En zometeen praten we daarover verder met wethouder Anders Sterberg van de gemeente Baren. De begroting 2027, maar eerst weer muziek. Oh, dit is lekkere muziek. Sniff and the Tears hadden een prachtige grote hit met deze. Het nummer Driver's Seat.

0: Muziek van Snap and the Tears. Het kwam uit 2013, het nummer Driver's Seat. We gaan naar deel 2 van het interview dat ik had met wethouder Anne Stierenberg.
1: Die OZB, de afgelopen jaren hebben we alleen verhogingen gehad wat de inflatiecorrectie. Ja. Dat is heel specifiek steeds afgesproken ook. Van het jaar eigenlijk voor het eerst dat daarvan afgeweken wordt, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is wel echt een trendbreuk in Baarn. En dat is op verzoek van de Raad. De Raad heeft op 8 juli bij de perspectiefnota, dat is een voorleider van de begroting, is daarvoor een motie ingediend. En die is in Baarn wel echt tot stand, dus met pijn in het hart ook bij de politieke partijen, tot stand gekomen. Maar dat komt dus wel echt omdat we maar een beperkte mogelijkheden hebben om als gemeente het kasboekje rond te krijgen. Ja. En het blijkt dat in Baarn heel veel jaren natuurlijk dat niet is verhoogd, waardoor je wel achterloopt op het landelijk gemiddelde. En nu dus de Raad tot een verhoging heeft besloten. Ja, dat zijn pijnlijke keuzes. Maar daar wil ik wel tegenover zetten voor de inwoners. Want ik ben zelf als wethouder financiën en van mijn kleur ben ik heel, heel kritisch op OZB-verhogingen. Omdat ik altijd zeg, zullen we eerst even naar ons eigen kasboekje kijken?
1: Ja.
2: En in Baarn, in vergelijking met de gemeente waar ik vandaan kom, zitten we al jaren in, hebben we al bezuinigd en is de begroting al doorgelicht door externe partijen? Waar kan het een onsje minder? Wat kan er minder bij de ambtelijke organisatie? Dus ik durf er wel mijn hand voor het vuur te steken dat eerst alle andere mogelijkheden zijn onderzocht. En dat het echt een soort last resort van de gemeenteraad is geweest. Van ja, dan moeten we wel. Want anders kunnen we ook niet die mooie, belangrijke voorzieningen voor de inwoners in stand houden.
1: En ik begreep zelfs dat het zo is dat als je aan gaat kloppen om meer geld, dat ze dan zeggen, ja, kijk eerst eens naar je OZB. Want die is veel te laag ten opzichte van de omliggende gemeentes.
2: Ja, op den duur kan het zo zijn dat als wij de begroting niet rondkrijgen, dat de provincie gewoon zegt, ho, u benut niet alle belastingcapaciteit die u heeft.
1: Ja, dus dat is ook een reden om op een gegeven moment dan toch te zeggen, ja, we moeten wel hiermee aan de slag. Ja. Ondanks dat het pijn gaat doen in de portemonnee van de burgers.
2: Maar er ligt ook een duidelijke opdracht van de Raad bij. Zorg ook dat de inwoners merken dat er dus dat de gemeente de komende jaren ook weer nog fijner wordt. En dat ze ook terugzien waar ze aan mee betalen.
1: Ja, als we kijken naar deze begroting, dan is die positief. Ik begreep 1,5 ton in de plus. Klopt dat, als ik dat zo zeg?
2: Voor komend jaar ongeveer 500.000. En er komt nog, technisch gezien, komt de septembercirculaire daar nog bij. We hebben natuurlijk net Prinsjesdag gehad. Toen hadden wij onze begroting al af. Maar toen heeft het Rijk wel weer de rekensommen gemaakt voor dit jaar en voor de volgende jaren.
1: En die is redelijk positief uitgevallen.
2: Die pakt ook nog positief uit. Wat wel heel belangrijk is om bij stil te staan. De komende 3 jaren en nu door de septembercirculaire, alle komende 4 jaren staan op een positief saldo. Alleen zijn we natuurlijk als college net uit startblokken. En we hebben een hoofdlijnenakkoord gekregen van de coalitiepartijen. Die is nog niet verwerkt in deze begroting. Dus er zijn nog ambities die we ook waar willen maken. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Daar wordt de komende tijd hard aan gewerkt om te kijken, hoe kunnen we nou het geld wat we in de plus hebben staan optimaal inzetten om die ambities uit het hoofdlijnenakkoord te verwerken.
1: Ja, dan lopen we ook nog tegen een ravijnjaar aan. 2028, als ik me niet vergis. Waar er duidelijk veel minder geld vanuit het gemeentefonds de overheid gaat komen.
2: Ja, er is doorlopend vanuit het gemeentefonds zijn wij een nadeelgemeente. De systematiek, dat is vrij technisch, maar die verandert landelijk. En Baarn hoort bij de gemeentes die daar echt nadeel van ondervinden. Het scheelt dat wij wel vanaf 29 daar in onze begroting al wel rekening mee houden. En we hopen nog, want er liggen echt wel een paar stevige adviezen van de Raad van Openbaar Bestuur op dat dit niet goed uitpakt en dat dit niet verstandig zou zijn van het Rijk om dat zo te doen op een aantal punten. Dus we hopen dat daar nog op wordt bijgestuurd. Maar we wachten dat niet af zonder daar ook naar te handelen.
1: Ja, ik begrijp dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de overkoepelende organisatie van de gemeentes, daar bij het Rijk voor aan de bel trekt.
2: Ja, hè? Zeker. En dat doen ze natuurlijk ook bijvoorbeeld voor het geld ten aanzien van de jeugdhulp. Want daarvoor krijgen we gewoon stelselmatig te weinig geld. En heel veel gemeentes gaan daar gewoon echt het schip in.
1: Ja, we zien eigenlijk dat bij de jeugdhulp dat er veel meer gebruik van gemaakt wordt dan zeg maar een aantal jaren geleden. Dat houdt in dat er dus veel meer geld naartoe gaat. Maar ook dat het een open eindfinanciering is. Hè? Dus je kunt nooit van tevoren goed vaststellen wat je daaraan gaat uitgeven.
2: Klopt.
1: Dat lijkt mij heel lastig.
2: Dat is heel lastig, want we zijn gewoon als gemeente staat vast. Wij zijn verantwoordelijk voor de jeugd. Punt. Mm. En als er hier een nieuw gezin komt wonen met bijvoorbeeld 5 kinderen die allemaal in de zwaar specialistische jeugdhulp zitten, vanaf dat moment heb je als gemeente plat gezegd een probleem, want dat kan maar zo in een 500.000 of 1 miljoen per jaar kosten.
1: Zo,
2: ja, ja. Daar kun je niet op begroten. Daar houden we natuurlijk in onze hele begroting hebben we risicoparagrafen, dus je houdt rekening met tegenvallers. Maar daarnaast ligt er, naast dat wij vinden dat we te weinig geld van het Rijk krijgen, ligt er wel ook een hervormingsagenda met dat wij ook vinden dat het anders moet bij de jeugdhulp. Want nu krijgt 1 op de 7 kinderen jeugdhulp en vroeger was dat 1 op de 27.
1: Dat is een behoorlijk verschil.
2: En de wereld is er niet altijd mooier op geworden, nee. Maar ook weer niet zoveel minder mooi. Dus we moeten met z'n allen toe naar het normaliseren van tegenslagen, maar ook wat kunnen we veel meer in de basis oplossen. En dat is uiteindelijk voor het kind ook veel beter dan dat je 1 op 1 met een stempeltje op je voorhoofd in de specialistische hulp zit.
1: En ik begreep dat kinderen tot en met 12 jaar... dat daar minder diagnostiek gaat plaatsvinden?
2: Dat is nog maar een voornemen. Dus we vonden het wel netjes om dat in de begroting alvast aan te kondigen. Omdat we daarin natuurlijk ook aangeven wat we komend jaar willen. Dat is een politiek gesprek wat wij nog met de raad moeten voeren. Want de raad stelt de kaders. We hebben in Baarn hebben we een verordening, de jeugdverordening. En daar gaan we met de raad gaan we het gesprek aan van hoe kunnen we dan komen tot die normalisering. Maar ook, wat is nou echt gewoon het beste voor het kind? Want wat we doen op jeugd, doen we niet alleen vanwege de financiën die uit de pas lopen. We kijken ook echt, het eerste punt is, wat is het beste voor het kind?
1: Ja, een stuk preventie, zou dat ook nog kunnen helpen om die kosten te verminderen?
2: Ja, zeker. Maar in Baarn doen we ook al heel veel op preventie. En het moeilijke is natuurlijk, wanneer gaan we zien dat zich terugbetaald.
1: En, vaak lastig vast te stellen.
2: Dat is heel lastig vast te stellen. Daarom sturen we ook heel hard bij onze partners. Eemkracht, de uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein. En met Maya, onze specialistische jeugdhulporganisatie. Omdat we ook echt cijfers nodig hebben. En we hebben natuurlijk een hele inhoudelijke beweging gehad. En nu moeten we ook naar de bedrijfsmatige beweging. Dat wij de juiste cijfers krijgen. Zodat we ook de business case, om dat maar zo te zeggen, kunnen rondmaken en kunnen zeggen, als wij hier zoveel investeren, gaan wij dat terugzien in een afname in specialistische hulp. Ja. Want als dat dan blijkt, dan kunnen we dus meer gaan steken in de preventie. En kunnen we opbouwen als risico dat dan na een paar jaar minder wordt in de specialistische hulp.
1: Best een lastige uitdaging lijkt
2: zeker,
1: me voor de komende periode.
2: Ook een mooie uitdaging. Omdat dit wel iets is waar je echt iets kan betekenen voor inwoners.
1: Ja. En zometeen gaan we naar deel 3, het laatste gedeelte van het gesprek wat ik met wethouder Anne Sterenberg had. Maar eerst weer muziek. En we gaan naar de nummer 1 in de top 40.

0: geweest.
1: En dat was hem. Nummer 1 in de top 40. Een nieuwe nummer 1 in de Nederlandse top 40. Met de single Pijnstillen. En die komt van Suzanne en Freek. Het is het tweede nummer 1 hit voor het duo in de top 40. En het is een bijzonder feit dat een nummer direct op nummer 1 staat. Wat slechts 38 keer in de 62-jarige geschiedenis van de top 40 is gebeurd. We gaan naar het interview wat ik had met wethouder Anne Sterenberg. En dat gaat over de begroting 2027 van de gemeente Baren. Het laatste deel.
2: Dan een ander onderwerp, de speeldoos. Die staat ook op de rol voor renovatie, een behoorlijke renovatie. Drukt daar op de begroting al het een en ander voor 2027 moet ik zeggen?
3: Nee, dat zou oorspronkelijk zou dat daarop gaan drukken. Ah. We hebben natuurlijk met z'n allen gezegd, het hoofdlijnenakkoord is nog niet verwerkt. In het hoofdlijnenakkoord staat dat we 14 miljoen euro beschikbaar hebben voor de speeldoos. Voorheen stond er meer geld, maar dan in combinatie ook nog met de bibliotheek, zeg maar, met dat hele project. En daarvan hebben we gezegd, dat stond ook al voor 28 in de boeken. Daarvan hebben we gezegd, maar het is niet realistisch. Hè. Het komt in de boeken als iets af is. Hmm. Nou, tussen vandaag en 1 januari 28 hebben wij niet een vernieuwde speeldoos. Daarvoor moet er nog heel wat water door de Eem. Ook al hebben we wel met z'n allen gezegd, het is nu eens klaar met praten. We gaan nu uitvoeren. Nou, ook dan hebben we nog gewoon stappen te zetten, zoals het voorlopig ontwerp, de aanbesteding. Ja. En daar heeft de wethouder gisteren in de raad ook uitgelegd. Het is echt realistisch om ervan uit te gaan dat we in 2030, zeg maar, de nieuwe speeldoos hebben staan. Want zij hebben ook gewoon al rekening gehouden met hun programmering voor volgend jaar. En dat daarop lopende seizoen. En we moeten natuurlijk gewoon netjes langs de raad. Dus het enige wat we hebben gedaan is wel het geld wat er stond, hebben we doorgeschoven naar een realistisch jaar. Want anders zijn de inwoners gewoon de dupe van dat we fictief nog iets in de boeken laten staan. Dat betekent dat we die andere jaren niks kunnen met dat geld. Maar eind van dit jaar gaat de verantwoordelijke wethouder komt bij de raad om aan de slag te gaan met de uitgangspunten. Ja.
2: En ik begrijp, het gaat over 14 miljoen, wat dan in 2030. Maar dan hebben we niet in één keer in 2030 14 miljoen staan. Maar
3: dat wordt uitgespreid. Je kijkt dan naar hoeveel jaar staat zo'n pand vervolgens. Nou, dat ligt eraan welke systematiek wordt toegepast. Maar je moet een beetje eraan denken dat je over ongeveer 40 jaar 14 miljoen verspreid. En dat zijn dan je kapitaallasten. Daar komt natuurlijk rente bij. Dat komt zo in de boeken. Maar we moeten ook met elkaar kijken. Nu geven we als gemeente ongeveer 6 ton subsidie ook nog aan de speeldoos. Gewoon voor wat ze daar doen. En daar zit ook een stukje huurcompensatie bij. Er zijn natuurlijk ook kansen dat straks, als je een duurzamer pand hebt staan, als er afhankelijk van de zalen die er zijn, dat er ook nog beter commercieel inkomsten gegenereerd kunnen worden, dat die doorlopende kosten die we altijd al hebben uiteindelijk lager kunnen worden. Ja. Maar dat ligt allemaal aan hoe we natuurlijk uit het gesprek met de raad komen en wat wij met elkaar verwachten straks van de speeldoos. En wij hopen als college heel erg dat we de volgende verkiezingen met z'n allen ingaan zonder het dossier De speeldoos. Maar dat daar eindelijk een mooie strik omheen zit.
2: Nou, dat zou heel mooi zijn. We hadden het al over de vele ambities die de gemeente heeft. Eigenlijk gaf ik wel aan, het is soms heel lastig om al die ambities ook werkelijkheid te laten worden. Omdat er de financiën dat soms gewoon niet toelaten. We hadden het ook al even over die septembercirculaire, die dan toch een positief saldo heeft. Kan daardoor substantieel meer gebeuren dan in feite tot nu toe bekend was?
3: Ik denk dat we het zo moeten bekijken dat we substantieel minder hoeven te bezuinigen.
2: Okay.
3: En niet dat we substantieel meer kunnen doen. Want als je gewoon kijkt naar het hoofdlijnenakkoord met ambities die we daarin hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van openbare ruimte, dat het geld altijd sneller uitgegeven wordt dan dat je verwacht. En we hebben ook telkens al wel gezegd, we moeten ruimte houden voor die ambities. Maar dat neemt niet weg dat wij verwachten ook gewoon nog keuzes te moeten maken.
2: Ja.
3: Een van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is ook, in het hoofdlijnenakkoord, is ook nieuw voor oud. Dus als we iets nieuws gaan doen, dat we ook kritisch kijken, wat doen we dan niet meer?
2: Ja.
3: Dus dat zal daar ook onderdeel van zijn. Maar het is niet dat de vlag nu uit kan, nu de september circulaire positief is, en dat we allerlei nieuwe ambities kunnen gaan neerleggen. Ja. Het wordt echt een puzzel om ook gewoon de ambities uit hoofdlijnakkoord neer te zetten. Ja. En ook dat is natuurlijk gewoon realistisch. We hebben 4 jaar. Dus dat betekent ook niet dat we alles in 2027 gaan doen. Of in 2028. Het kan ook zo zijn dat straks een volgend college, volgende coalitie gaat oogsten van wat wij in bijvoorbeeld het laatste jaar zaaien. En dat zie je collegiaal gezien natuurlijk ook.
2: Op dit moment.
3: Dat wij dat als college nu ook doen. Ja. Wij mogen ook oogsten van wat het vorige college weer heeft gezaaid.
2: Ja, algemene reserves in dit verhaal. Bieden die soelaas? Of is dat iets waar we zo min mogelijk aan gaan zitten?
3: Nou, dat is altijd daar bestaan verschillende visies op. Hè, of je zo min mogelijk aan een reserve moet zitten. Puntje bij paaltje komt is dat het geld wat in de reserve staat, geld is van de inwoners.
2: Ja.
3: En als gemeente heb je niet het doel om, dat is als inwoner zelf heel leuk om te doen als je een spaarrekening hebt, om te kijken hoe kan ik zoveel mogelijk geld op een spaarrekening hebben staan voor mijn oude dag bijvoorbeeld. Zo werkt het niet met de rekening van de gemeente. Dat kan nooit het doel zijn dat je alleen maar aan het sparen bent. We hebben wel een hele belangrijke verantwoordelijkheid, en dat is zorgen dat we voldoende op die reserve hebben om tegenvallers op te vangen.
2: Ja.
3: Nou, daarvoor maken we ook risicoanalyses. Dus om een deel van de reserve zit sowieso een hek, omdat we dat gewoon nodig hebben als alles waarvan we denken van het kan misgaat... dan kunnen we gelukkig nog steeds de rekeningen betalen.
2: Ja.
3: Daarboven heb je ook een bedrag.
2: Hmm.
3: En daarvoor moet je de politieke discussie met elkaar voeren. Hoe hoog vinden we dat dat bedrag moet zijn? Er komt ook weer geld uiteindelijk binnen, met bijvoorbeeld een Baarnse Zoom.
2: Ja.
3: Maar daarbij voer je wel met elkaar de politieke discussie. Als je incidentele kosten hebt, of je die niet ook wil dekken vanuit je reserve, als daar gewoon voldoende vet op de botten zit.
2: Hmm. Best een lastige puzzel om die te leggen steeds weer.
3: Nou, het meest lastige is gewoon dat gemeentefinanciën op geen manier werken zoals ze in het bedrijfsleven werken, en ook niet zoals ons eigen huishoudboekje werkt. En dat er voor een reserve ook nog weer allerlei regels zijn van onze toezichthouder, de provincie. We mogen bijvoorbeeld geen structurele lasten dekken met incidentele lasten. Dus je kan 3 jaar iets incidenteels doen. Dan zegt de provincie, ho, dit is structureel. Gaat u dat gewoon dekken vanuit uw reguliere begroting?
2: Hm.
3: Maar gelukkig heeft de provincie wel gezegd in deze financieel moeilijke tijden, u mag wel 10% van de vrije ruimte in uw reserve inzetten om gaten in de begroting te dempen.
2: Ja.
3: Nou, er zijn partijen die daar verschillend over denken of je dat wel of niet moet doen. Ik ben van mening, als je het niet doet, betekent dus dat je iets anders niet kan doen. Dus je ontneemt je inwoners, ontneem je er iets mee, omdat je dat geld dan ergens anders moet bezuinigen.
2: Ja. Volgens mij hebben we heel wat besproken over die begroting. Er wordt nog druk over doorgepraat in de gemeenteraad. Eind van de maand oktober dan wordt de klap erop gegeven. Ik wil u heel hartelijk danken voor dit moment en die uitgebreide toelichting over die begroting 2027.
3: Graag gedaan.
2: En dat was de wethouder Anne Stierenberg van de gemeente Baarn over de begroting 2027. En denk je van, dat wil ik nog wel eens een keer rustig terug horen? Ook dat is mogelijk. Dan kan dat gebeuren op de website van eemland1.nl. En dan ga je naar de afdeling podcast. En daar zie je hem staan, wethouder aan tafel. Muziek, en die komt van Kim Wilde. Ze had verschillende hits en dit was er eentje, het nummer Cambodja.

Heerlijke muziek van inmiddels alweer jaren geleden. Dat waren ze, de Four Tops en het nummer It's the Same Old Song. En zo af en toe dan zie je iets gebeuren in de top 40... dat je denkt van, hé, hoe kan dat? Dan blijkt een nummer gebruikt te worden voor TikTok... en dan zie je het in één keer weer terug in de top 40. En dat is het geval met het nummer van Ilse de Lange. En dat is het nummer So Incredible.

te vinden op nummer 21 in de Nederlandse top 40 met de nummer So Incredible. En dan hebben we het over Ilse de Lange. We kijken eventjes naar de raadsvergadering van woensdag 14 oktober. Oordeelsvorming in de Raad van de Gemeente Baren. En dan zien we de programmabegroting waar we het uitgebreid in deze uitzending over hebben gehad. Met wethouder Anders Stierenberg uitgebreid aan de orde gaat komen. We hebben ook gezien dat in de informatieraad van afgelopen week hier heel veel aandacht aan besteed is. En dat zal ook zeker het geval zijn in de vergadering van woensdag aanstaande. Die begint om 8 uur. Je kunt erbij zijn in het gemeentehuis. Maar je kunt ook in je eigen luisterstoel naar de televisie kijken. En een kopje koffie erbij. Want Inland 1 zendt de uitzending rechtstreeks uit. Vanaf 8 uur kun je er dus bij zijn. De gemeenteraad van Baren. Inland 1 TV. En als belangrijkste punt misschien wel op de rol voor die avond is de programmabegroting 2027. Muziek, ja, die hebben we ook. Wat dacht je van deze? Barry White. We got it together, didn't we?

You're the first, the last, my everything. Dan hebben we het over Barry White en een van die grote hits van hem. Prachtig nummer, vind ik het. Het blijft nog steeds heerlijk om die van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. En hij had er natuurlijk zoveel meer. Wat dacht je van Never Never Gonna Give You Up? And See, You See the Trouble With Me, om er maar eens een paar te noemen. We hebben er nog één te gaan. En dat is er eentje van de Supremes.

Heerlijke muziek van de Supremes. We gingen ver terug in tijd met dit nummer. You Keep Me Hanging On. En dan is het weer de hoogste tijd geworden om afscheid van je te nemen. Het programma De Buitenste Naald bij Eemland 1 zit weer helemaal vol. Eens even kijken. Woensdagavond 14 oktober. Dan is het zover de gemeenteraad van Baarn in vergadering bij elkaar, zoals dat zo deftig heet. Dan de oordeelsvorming, oftewel de debatvergadering. Belangrijk punt, de programmabegroting. Vanaf 8 uur kun je het volgen op Eemland 1 televisie. De podcast, oftewel de interviews die ik had met wethouder Anne Sterrenberg, die zijn te vinden op de website van Eemland 1. Eemland1.nl, daar ga je naar het kopje wat bovenaan te vinden is. En dat heet podcast. En daar vind je de programmabegroting van 2027. En wat mij betreft graag weer tot volgende week, want dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
1: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was, zo heeft de politie achteraf berekend.
0: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
2: Want dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
0: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren beschoten. Gisteren ging het om een klein containerschip. Alle opvarenden konden veilig van boord komen. Vandaag zonk een bulkschip. Dat werd vorige maand al aangevallen in de buurt van Oman. Daarbij kwam een bemanningslid om. Dat schepen ook zinken na een aanval in de zeestraat is zeldzaam, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. In totaal zijn er sinds het begin van de Amerikaanse-Israëlische aanvallen op Iran 3 schepen gezonken. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyad vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi in Riyad, waaraan veel topspelers meedoen, zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat daar een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. Volgens correspondent Andrea Vrede is er goede hoop dat de paus volledig herstelt.
1: Toch overheerst de vraag wat de gevolgen van de longkanker zullen zijn voor de invulling van zijn pausschap. En vooral, al durft niemand dat hardop te zeggen, hoe lang dat pausschap nog zal kunnen duren.
0: De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn bij Paus Leo. Het weer, vanavond overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïnse president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
1: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
2: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
0: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Demonstructie 11.
1: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit, na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: heb jij gedaan?
1: Non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichten brand en bekomen...